0: over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonder Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist.
4: En ga er maar eens lekker voor zitten.
3: Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een

0: zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gelderland. De Nacht van Gelderland. Non-stop muziek.
2: I've heard people say that too much of anything is

0: Helemaal. Helemaal. Helemaal. Nationaal. Ook vandaag tussen 6 en 7.
1: De beste hits van eigen bodem. Op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de Straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Vuurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie

0: logisch omdat een aantal landen het niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.
2: Dit is Radio Gelderland. De hele dag dichtbij.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

echte natuurliefhebber? Maak dan kennis met Buitengewoon, het natuurplatform van Omroep Gelderland. Hier delen wij het laatste nieuws uit de Gelderse natuur, indrukwekkende livestreams en de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. En de eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren er 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien. 'S Middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Zin in Zaterdag. Met Hans van den Hoorn.

0: Wat een aanstekelijke bas zit er in de plaat. En mooie toeters natuurlijk, maar dat kennen we nog wel van Stevie Wonder. I Wish. Goedemorgen. Een nieuwe zaterdag is begonnen, 6 juni. Het is een drukke zaterdag. In Arnhem gaat rapper J optreden. Inderdaad, die rapper die anti-Joodse uitspraken heeft gedaan. En ze trouwens ook herroepen heeft een tijdje geleden in een krant. Zijn doen en laten wordt nauwlettend in de gaten gehouden vandaag. In Nijmegen gaat het Valkhof Museum weer open. Dat is verbouwd. 3,5 jaar was het museum dicht. En straks om 10 uur gaan daar de deuren weer open. Ben benieuwd of het druk wordt daar voor de deuren van dat museum. Hier op Radio Gelderland gaan na 9 uur de deuren van het museum van de jaren 80 weer open. Iedereen is welkom om dat mee te maken via Radio Gelderland. Over een uurtje blikken we in de kranten. Die zijn behoorlijk oranje getint. En zometeen hoor je wat de grootste problemen zijn op de voetbalvelden van Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. En als plaat bij de dag straks eentje waar je misschien de kriebels van krijgt.
1: Zin in Zaterdag met Hans van den Hoorn.

de zon, de ochtendnevel aan de weg branden is. Lekkere muziek van Cat Stevens. Liedje dat je overal kan horen op zondagochtend in Zin in Zondag. Ik heb hem zelfs in de kerk al eens meegezongen. Morning is Broken van Cat Stevens, zoals dat. Goedemorgen. Zin in Zaterdag is het. Wat staat er op onze website? Poep op het sportveld. Daarover gaat het vanochtend op de site van Omroep Gelderland, gld.nl. Het sportveld is het terrein van SSR in Arnhem-Rijkerswoerd. De daders zijn ganzen. Er ligt zoveel ganzenpoep op de sportvelden dat sommige teams weigeren te spelen. De terreinbeheerder probeert de ganzen nu te verjagen met laserstralen. Het klinkt heel erg science fiction, maar het gebeurt echt daar in Arnhem-Zuid. De bestuurder van een fatbike is zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een lijnbus in Arnhem. Dat gebeurde even voor 10:30 gisteravond op de kruising van de Ingenieur Molsweg met de Huissense straat. De politie vermoedt dat de man op de fatbike onder invloed was. Ik lees ook dat ziekenhuis Rijnstaten een speciale vertaal-app gebruikt om beter te communiceren met patiënten die geen Nederlands spreken. Die app werkt veel nauwkeuriger dan Google Translate. Google vertaalt veel medische termen vaak niet goed. En de speciale app doet dat wel. En op gld.nl ook een uitgebreid verhaal met de twee mannen achter het modemerk Hullekus. Onder andere meneer Hullekus. Ze hebben een grote prijs gewonnen, een modeprijs. Niet alleen omdat hun creaties zo fraai zijn, ook omdat die heel duurzaam zijn. Het basismateriaal voor hun kleding komt vaak van de kringloopwinkel. En de mannen zijn verbaasd hoeveel goede kleren ze daar aantreffen. Allemaal weggegooid. En dus hergebruikt door die modemakers. Radio Gelderland, Zin in Zaterdag met Robin Heersen. Bestel maar.

Fleetwood Mac, As Long As You Follow op Radio Gelderland. Er wordt alweer geappt door Jan van Brakel, door Theo van Dalen. Theo van Dalen die een weerstation heeft in Putten. 12,1 graad wijst de thermometer daaraan. Het was niet koud vannacht. 10,8 graden was de minimumtemperatuur afgelopen nacht. Wil je ook meepraten over wat je hoort op Radio Gelderland? En heb je een suggestie voor een plaat bij de dag? Ik ga er straks eentje draaien waar je de kriebels van krijgt. En over een uur kan jouw keuze de keuze zijn die we gaan draaien. Om 8:55 gaat dat worden. Laat het weten wat ik voor jou moet draaien. 06-22-22-1342 is het appnummer. Dus is er een liedje wat heel erg past op deze zaterdag? Laat het weten. 06-22-22-1342.

0: Het is het officiële WK-lied, dit toernooi. Dai Dai van Shakira en Burna Boy.
1: De plaat bij de dag.
0: Op de kalender van bijzondere dagen in het jaar staat er nu eentje waar je misschien een beetje de kriebels van krijgt. Het is vandaag Wereldplaagdierendag. Ratten, muizen, vliegjes, wespen, andere ongedierte. En de manier waarop je die aanpakt, daarover gaat dat vandaag. En het dier dat de meeste schade aanricht aan planten in Nederland houdt onder andere huis op sportvelden in Arnhem-Zuid, hoorde je net in het nieuwsoverzicht. Inderdaad, dat is de gans. En ik was trouwens ook iets te laat op mijn werk, omdat de familie gans zo nodig de weg moest oversteken en daar alle tijd voor nam. Nou, de dag van de plaagdieren kan ik eigenlijk maar één plaat laten horen. Klassieker van Ronnie en de Ronnies.
1: De plaat bij de dag.

0: Je niet gehoord voelen door overheden of instanties.
1: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
0: Of verstrikt raken in bureaucratie.
2: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets. Dit kan niet werken. Wij hadden gewoon behandeling nodig. En iemand die goed luisterde. En u moet ons niet opsluiten.
0: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
3: Ja, dat is schandalig natuurlijk. Als er eenmaal wordt geconstateerd dat het schadelijk is, dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken. Dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
0: Je ziet het in Het Vizier van de Jager op TV Gelderland.
4: Goedemorgen, het is 7:30. Het is vochtig en niet koud buiten. Woestehoeve 11,2 graden en Buren 12,7. We beginnen vandaag droog en vrij zonnig, maar vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt en vanmiddag volgt regen. Het wordt 18 tot 20 graden bij een matige zuidenwind. Vanavond trekt de regen weg en is het een tijdje droog. In de nacht naar zondag volgt een aantal buien bij 12 graden. Belangrijkste Gelders nieuws. In Arnhem is een man op een fatbike ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een lijnbus. De politie onderzoekt de toedracht en vermoedt dat de man onder invloed was. Bij sportpark SSR in Rijkerswoerd, Arnhem, zorgen ganzen voor overlast op de velden. De sportvereniging overweegt nu lasers in te zetten om de dieren te verjagen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app.
5: Zin in Zaterdag.

Runaway, het liedje heet Circles, Post Malone was dat. Ik heb nog een tip voor de vroege vogels voor volgende week zaterdag. De boswachters van het Gelders Landschap en Kastelen organiseren dan een vroege ochtendwandeling over het Wekeromse Zand. Het natuurgebied bestaat uit grote stuifzandvlakken, bossen, poelen. Het is een heel bijzonder gebied. Als je daar in de vroege ochtend loopt, als er weinig andere wandelaars zijn, is de kans groot dat je daar wild ziet. Wilde zwijnen, herten, misschien zelfs vossen en wolf misschien ook. Ja, zitten er ook allemaal daar. Wandeling begint om 7 uur, volgende week zaterdag, en duurt ongeveer 2 uur. Wie mee wil lopen moet zich wel van tevoren opgeven. En moet zorgen dat de schoenen natuurlijk goed zijn. Beetje stevige schoenen, want het is lastig lopen door dat mullenzand. Opgeven en kan via de site van het Gelders Landschap en Kastelen. Even googlen dus. En klassiekers van Michael Jackson en The Stones. Bontgekleurde picture discs en singeltjes van lang vergeten tiende-idolen. Die kun je vinden op de platenbeurs in Arnhem vandaag. Die is op het Kerkplein tussen 10 en 5. En dan hoor ik daar Michael Jackson.

Douwe Bob, welcome to the Outcast Town. En de tijd vliegt als je kijkt naar Douwe Bob. Het is weer 10 jaar geleden dat hij meedeed voor Nederland aan het Eurovisie Songfestival. Slow Down was toen het liedje dat hij zong in Stockholm. 11e plaats behaalde hij toen. Dat was 2016. Dat was op, volgens Google, 10 mei 2016. Heb ik ABBA al gedraaid? Dacht het niet,

0: Abba dus, and take a chance on me. Ja, wat gaat het weer vandaag doen? Toen ik vanochtend naar de studio in Arnhem reed, over de IJssel kwam, zag ik prachtige nevels boven de rivier en boven de velden langs de rivier. En een zon die langzaam opkwam. Goedemorgen, Wouter van Bennebeek.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Als ik nu naar buiten kijk, zie ik een beetje grijze lucht en nauwelijks zon.
1: Nee, dat klopt.
0: Heel
1: dat
0: voorzichtig is,
1: Ja. Ja, heel plaatselijk schijnt de zon inderdaad nog even. Nou, dat zal de komende uren nog wel meer gaan gebeuren. Met name in de oostelijke delen van de provincie. Elders neemt de bewolking toch al vrij snel toe, hoor. En zo vanaf halverwege de middag volgt in het westen van Gelderland dan de eerste regen. En dat regengebied breidt zich dan eind van de middag zo'n beetje over alle regio's uit. En dan wordt het dus wat natter. Voor die regen uit temperaturen van 19 graden. Maar zodra het gaat regenen, koelt het af in de loop van de middag naar een graad of 15. En daarbij staat ook een stevige wind. Dus het is al met al geen hele aangename dag, denk ik.
0: Nee, gaat er veel vallen?
1: Dat valt wel mee. Ik denk een paar millimeter op de meeste plekken. En dan wordt het later vanavond weer wat droger. Waarna komen de nacht wat meer buien volgen. Dat zullen dus kortere momenten zijn waarop het regent. En ook morgenochtend hebben we dan nog met een enkele bui te maken. Nou, morgenmiddag wordt het dan wel droog met vanuit het zuidwesten af en toe zon. En dan zitten we ook in iets warmere lucht en dan wordt het morgenmiddag zo'n 20 graden.
0: Ja,
1: het
0: klinkt allemaal niet stabiel, hè?
1: Nee, zeker niet. En dat ziet er ook volgende week zeker niet naar uit.
0: Nee, vertel. Nee. Gaat het gewoon zo door?
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Voorlopig is het wisselvallig met geregeld een bui of wat regen. Tussendoor ook wel ruimte voor de zon en temperaturen die maandag nog wel uitkomen op ruim 20 graden. Maar vanaf dinsdag moeten we het echt doen met 16 of 17 graden. En dat houdt dan wel de rest van de week aan. Dus het is zeker geen zomerweer voorlopig.
0: Nee, maar het is ook nog niet zomer, dus dat duurt nog eventjes.
1: Voor ons wel een beetje, maar volgens de kalender niet.
0: Jullie weermannen beginnen op 1 juni al met zomer. Ja. Heel positief ingesteld. Ja. Oké, we doen het ermee. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Okay. De hele dag dichtbij.
2: Zin in Zaterdag op Radio Gelderland.

Looking Out My Backdoor, CCR. Creedence Clearwater Revival op Radio Gelderland. De suggesties druppelen binnen voor de plaat bij de dag van jou als luisteraar van Radio Gelderland. Rat in Me Kitchen, in het kader van inderdaad de plaagdierendag, werd er gezegd, ja, leuk liedje van UB40 was dat. En Over de Brug van Wolter Kroes wordt aangevraagd door Willy. En waarom die plaat... door Rosita. Rosita Keizers vraagt dat aan. Waarom ze die plaat heeft aangevraagd, dat weet ik niet. Misschien dat kun je nog even appen, Rosita. Andere suggesties voor een plaat bij de dag zijn welkom via de app, maar ook via de mail hans@gld.nl. En dat e-mailadres kun je ook gebruiken voor het sturen van berichtjes over activiteiten die je zelf organiseert in jouw eigen plaats of stad. hans@gld.nl en de app 06-22-22-1342. Er is niks aan gelogen.

0: Zin in Zaterdag. Op Radio Gelderland.
1: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Hondelink Kleur en Interieur geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
4: Ja, ook bij Hondelink in Neden.
6: Van 29 juni tot en met 3 juni voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe. Geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
7: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
8: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
7: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim €150 miljoen per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen, vooral in het oosten en het noordoosten. Lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
10: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
11: Alweer je leesbril kwijt?
12: Mijnleesbril.nl.
11: Het grootste assortiment leesbrillen.
13: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
14: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
13: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
14: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
5: nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
15: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
16: Grote designmeubel-outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken, super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
17: Het is feest bij Winterstegels en Vloering Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
16: Designmeubel Outlet Zevenaar is ook aanstaande zondag geopend. Designmeubel-outlet.nl.
18: Zin in Zaterdag.

De Louise, what a fool believes. Laatste treinnieuws komt binnen van Peter Jan. Die zegt, hallo Hans, om 8:30 vertrekt er uit Baat Bentheim een nostalgische trein uit de jaren 60 naar Amsterdam. Stoomlocomotieven zijn van de Veluwse Stoommaatschappij. De trein zal ongeveer tegen 9:30 richting Amersfoort gaan. Tussen 9:30 en 9:30 stoomt die trein dus door Gelderland, als ik het goed heb. Leuk voor de spotters en de treinofielen, zegt Peter Jan. En Peter Jan is zelf ook zo'n treinofiel. Sterker nog, hij zit vandaag in de trein. Nou, geniet ervan, van die nostalgie daar in de trein tussen Baat Bentheim en Amsterdam vandaag. Een oud-collega staat in de Gelderland, zag ik vanochtend. En zij legt in die krant uit waarom ze in Gaanderen met haar auto tegenwoordig langzamer rijdt dan de fatbikers. Ze wordt er ingehaald door de dames en heren op de elektrische fiets. Straks een uitgebreide blik in de kranten. We kijken ook vooruit op wat er vandaag zoal in Gelderland te doen is. In Bennekom bijvoorbeeld houdt een manege open dag. Ja, niet zomaar een manege, maar een manege waar ook mensen die zwaar gehandicapt zijn een ritje kunnen maken op een paard. Hoe dat zit, hoor je later.

Een dag niet geliefd is een dag niet geleefd, zou je kunnen zeggen. Love Affair, A Day Without Love. De Volkskrant blikt vooruit op het concert van J vanavond in het Arnhemse Gelderdom. Het concert is omstreden door de anti-Joodse uitspraken van de rapper. Burgemeester Marcouch van Arnhem kan het concert niet verbieden. Wel heeft hij de rapper het voorstel gedaan om een bezoek te brengen aan het Holocaustmuseum. Of J daarop ingaat, was nog niet bekend toen de tekst van de krant naar de drukker ging, lees ik. En over die drukker gesproken, die heeft heel wat oranje inkt gebruikt vannacht. Want er wordt veel geschreven over het WK voetbal in de kranten. De Telegraaf was op het Vinkenplein in Almelo bijvoorbeeld, waar ze al heel lang in oranje sfeer zijn. Van plan zijn ook de nachtelijke wedstrijden samen als buurt te gaan bekijken. Trouw peilt de voetbalkoorts onder Kaapverdiërs in Nederland. Ook de Kaapverdische eilanden doen namelijk mee aan het WK. Met zelfs 6 spelers die geboren zijn in Rotterdam. Gelderlander heeft een mooi verhaal over een nieuwe flitspaal in Silvolde. Verslaggeefster Monique Rademaker, als collega hier van Omroep Gelderland, is al 3 keer geflitst en houdt zich inmiddels keurig aan de 30 km per uur die daar geldt. Ze wordt voorbij gefietst door fatbikers, zegt ze. Het AD schrijft dat de meeste mensen niet profiteren van de hogere reiskostenvergoeding die bedrijven sinds kort mogen betalen. Het ND, resultaten van een onderzoek onder jonge conservatieven, zij vinden het christendom vaak niet mannelijk genoeg. Het artikel komt onder andere evangelist Daniel van Deutekom uit Arnhem aan het woord. Die maakt zich zorgen over de houding van de Nederlandse overheid richting christenen. NRC schrijft dat het goed gaat met Franse restaurants in Nederland. We gaan weer vaker naar de bistro. En natuurlijk ook weer bekende mensen in de krant. NRC brengt een ode aan de overleden dichter Lieke Marsman. En het AD heeft een interview met liedjeschrijver Snelle. Hij groeide op in Gorssel. Dat gun ik iedereen, zegt hij. En hij leeft nu wat rustiger dan vroeger. Eerst zat ik in een sneltrein en nu lekker in een bos.

Suzanne Freek en inderdaad Snelle. Snelle die het goed voor elkaar heeft. Hij staat vandaag op een festival, zijn eigen festival. Snel thuis bij Snelle in Buslo. Daar gaat hij optreden. Trouwens ook met Acta de Munich en bijvoorbeeld Ronnie Flex.

0: Soft Cell en Torch. Het synthesizer geluid uit de jaren 80. Geluid van stoomtreinen klinkt door Gelderland later vandaag. Ja, ik heb het al voorgelezen. Een appje van Peter Jan. Die zegt, er gaat een stoomtrein vanuit Bad Bentheim vandaag richting Amsterdam rijden. En dus ook door Gelderland. Goedemorgen Peter Jan.
1: Goedemorgen.
0: Op het station van Bad Bentheim. Dat is geloof ik het oosten van Overijssel, hè?
1: Nee, dat is Duitsland nog.
0: Is Duitsland? Oh, ja.
1: Is Duitsland. Dat is het laatste station eigenlijk ook van de internationale trein. Als hij naar Nederland gaat. Dus dat is... Het is ook eigenlijk georganiseerd door Duitsers. Want de bedoeling is dat die trein dus eigenlijk in één ruk vanuit Bad Bentheim doorrijdt naar Amsterdam.
0: Wat voor trein is het?
1: Het is een nostalgische trein uit de jaren 60. De wagons zijn ook van de jaren 60. En de locomotieven zijn stoomlocomotieven die in de jaren 50 gebouwd zijn.
0: Ben jij een treinfanaat?
1: Ik kan het voor de treinfanaten kan ik even vertellen. Dat zijn de stoomlocomotieven van de Veluwse stoommaatschappij uit Apeldoorn. Daar komen ze vandaan. En het is de type 23.
0: Ja. Hoe mooi is dat?
1: Ja. Prachtig. Ja? Gewoon de nostalgie, de stoom, de rook. Ik ben helemaal gek op stoomlocomotieven. En vooral die hele grote stoomlocomotieven.
0: Maken ze veel lawaai?
1: Ja, wat maken ze? Als jij nou goed hebt, laten we het zo zeggen, vooral ze fluiten natuurlijk. Dat is het meeste lawaai. Ze laten zich wel van zich horen dat ze komen.
0: Ja.
1: Dat wel.
0: Ja, heb je enige gezicht op het spoorboekje? Wanneer zijn ze in Gelderland te zien?
1: Nee, ik heb geen gezicht op het spoorboekje, maar ik kan eventueel misschien aan een medewerker vragen. Want het sterfte ook van de medewerkers van die stoommaatschappij.
0: Ja.
1: Ik zou heel even vragen.
0: Ga even vragen, want we willen natuurlijk weten waar.
1: Goedemorgen. Heb je heel even tijd? Heb je niet idee hoe laat ze door de Veluwe komen? Ik heb hier Radio Gelderland aan de telefoon.
2: Een half uurtje te laat.
1: Ze zijn een half uurtje al te laat, zei ze al.
0: Oh, ja.
1: Hij zegt die man al, dus hij begon niet. Dus ik denk dat we pas dan ook om 9 uur vertrekken. Nou ja, dan vermoed ik dat het tegen 11 uur, 12 uur. Dat hij daar langskomt. Nou, de planning was dat hij om 12 uur klaar zou zijn in Amsterdam. Maar dat redden ze dus niet.
0: Nou, de trein van Aten kan gaan klaarzitten op de lijn tussen Bad Bentheim en Amsterdam. Want daar gaat vandaag die bijzondere trein met die bijzondere stoomlocomotief rijden. Veel plezier en geniet ervan vandaag, Peter Jan.
1: Ja, prachtig door de Veluwe.
0: Ja.
1: Machtig zijn.
0: Het moet een mooie
1: dag. Het is leuk dat je gebeld hebt.
0: Oké, veel plezier vandaag. Ja. Dag Peter Jan.
3: En ik wens je nog een fijne avond.
4: En niet thuis, bedankt voor het kijken.
3: Dank voor het kijken.
5: Heb je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.
6: Grote designmeubel-outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
7: Kampeeroase. Het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
6: Designmeubel Outlet Zevenaar is ook aanstaande zondag geopend. Designmeubel-outlet.nl.
8: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rob Megens Woonatelier geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, ook bij Rob Megens. In Wiegen.
10: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
11: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
12: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
13: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
2: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
0: Het is 8:30 geweest. 8:35 al. Goedemorgen. In Sleek-Ewijk 13,8 graden. In de Waddenooien precies 15 graden. We beginnen vandaag droog en vrij zonnig. Maar vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt en volgt in de middag regen. Het wordt 18 tot 20 graden bij een matige zuidenwind. Vanavond trekt de regen weg en is een tijdje droog. In de nacht naar zondag volgen nieuwe buien bij 12 graden. Belangrijkste Gelders nieuws. In Arnhem is een man op een fatbike ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een lijnbus. De politie onderzoekt de toedracht en vermoedt dat de man onder invloed was. Bij sportpark SSR in Rijkerswoerd zorgen ganzen voor overlast op de velden. De sportvereniging overweegt nu lasers in te zetten om de dieren te verjagen. Meer Gelders nieuws op gld.nl en in de Omroep Gelderland app.
14: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
15: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
16: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
15: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
17: Nieuwe leesbril nodig?
18: Mijnleesbril.nl.
17: Gratis verzenden en retourneren.
19: Van 29 juni tot en met 3 juni voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe. Geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
20: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
21: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
20: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
22: Zin in zaterdag.

0: I Can't Stop Loving You, Phil Collins op Radio Gelderland. In Zin in Zaterdag. Het is een feestje vandaag in Bennekom. Daar ging 40 jaar geleden de manege zonder drempels van start. Een manege waar ook mensen met een zware lichamelijke beperking paard kunnen rijden. Hoe dat werkt en hoe het vandaag gevierd wordt, daarover praat ik met Caroline Visser. Goedemorgen, Caroline.
1: Goedemorgen.
0: Leg eens uit, paardrijden voor mensen met een behoorlijk zware lichamelijke beperking. Hoe gaat dat?
1: Ja, hoe gaat het in zijn werk? Nou, inderdaad, wat je zei, Johan Roelofsen heeft dat bedacht. Die organiseerde kinderfeestjes, was een melkboer in Wageningen. En met die kinderfeestjes kon je ook bijvoorbeeld paardrijden. En ik kwam erachter dat een van de meisjes door haar beperking niet op een paard kon zitten. En toen is hij allerlei dingen gaan bedenken hoe ze dan toch wel dat contact met die paarden kon ervaren. En dat heeft geresulteerd in een huifbed. Onder dat huifbed staan twee paarden. En die twee paarden, die raken de ruggen zeg maar van de cliënt. En op het moment dat die gaan bewegen, kan je dus de warmte ervaren van de paarden, het contact ervaren, de beweging ervaren en vooral ook de rust. Dus het paardrijden dat bestaat uit liggen op een soort van hangmat op de ruggen van de paarden.
0: Geeft dat een rustig gevoel dan, paardrijden?
1: Ja, de warmte van de paarden, de beweging van de paarden geeft en een rustig gevoel. En zeker voor deze mensen die rolstoelafhankelijk zijn, de vrijheid dat ze even uit die rolstoel zijn, maar hun lichaam gaat ook bewegen.
0: Ja.
1: Het lijkt net, iemand heeft wel eens verteld alsof 4 fysiotherapeuten met me bezig geweest zijn. Dus het heeft heel veel goede werkingen. De longen, het slijm kan weer loskomen uit de longen. De darmen gaan weer werken. En vooral de ontspanning van de warmte en de beweging van de paarden is echt het belangrijkste wat wij elke dag wel zien hier.
0: Het klinkt als een soort therapie.
1: Ja, zo zou je het wel kunnen noemen, maar helaas in Nederland wordt het niet als therapie gezien. Maar ze ervaren het zeker als therapie.
0: Hoeveel ritjes worden er zo gemaakt per jaar?
1: Per jaar? We hebben er ongeveer, denk 3500 tot 4000 per jaar. We hebben ongeveer 90 tot 100 ritten per week. En wij doen het 6 dagen in de week.
0: Ja. Nou zou ik het zelf heel spannend vinden om op een paard te gaan zitten. Laat staan op zo'n huifbed boven twee paarden. Hoe vinden cliënten dit?
1: Sommigen vinden het de eerste keer spannend, want je moet je voorstellen, je wordt vanuit je rolstoel word je dus met een lift erop gehesen. Dat is speciale tillift, maar ook deze cliënten, deze mensen zijn op tilliften gewend. En soms is het wel zo, we hebben iemand die rijdt hier al 25 jaar. En de eerste keren gingen 2-3 rondjes en dan wilde hij er weer af. Maar inmiddels rijdt hij 2 keer in de week, dus het is ook wel een kwestie van wennen.
0: Ja. Zijn het ook speciale paarden die jullie hier hebben?
1: Nou, wij gebruiken Tinkers, dat is een paard dat uit Ierland komt, dat bekend staat om hun rustige karakter. Maar vooral ook de bouw die ze hebben. Maar we maken ook heel veel tijd vrij om onze paarden ook goed te trainen. Een training voor een van de paarden duurt 1,5 tot 2 jaar voordat wij ze echt goed onder het huifbed hebben.
0: Zo. Hoeveel paarden hebben jullie?
1: Wij hebben er op dit moment zelf 11 die we inzetten. 8 zetten we erin voor het rijden. 3 jonge paarden zijn in opleiding. En 2 van onze paarden zijn met pensioen, maar die zijn echt al 30 plus.
0: Oké, maar die staan er nog steeds.
1: Die staan er nog steeds. Die mogen genieten van hun pensioen hier inderdaad.
0: Ja. Nou, feestje dus vandaag met het een en ander erop en eraan. Ik zag onder andere in het feestprogramma een boekpresentatie staan.
1: Dat klopt inderdaad. Wij hebben 2 boeken die speciaal geschreven zijn voor deze gelegenheid. Het ene is een jubileumboek van Monte Visser. En dat gaat over de historie fictie wel een deel, van het ontstaan. En de andere is een kinderboek van Maaike Bartrij. Dus die 2 boeken worden vandaag ook gepresenteerd. En om 12:30 zal Glasten Krabels, dat is een bekende Paralympische ruiter, die zal de boeken in ontvangst nemen.
0: Nou, vandaag dus een groot feest. Aan de Bovenbuurtweg geloof ik heen Bennekom.
1: Bovenbuurtweg 50. En niet alleen maar boekenpresentaties, ook hobbyhorse, demonstraties met de paarden. Echt van alles en nog wat.
0: Oké, van 12 tot 5 aan de Bovenbuurtweg in Bennekom. De manege zonder drempels. Caroline Visser, een goede dag gewenst.
1: Dankjewel. En jij.

0: populair was. De New Wave muziek. Tok Tok. En Dum Dum Girl. Blije schapen vandaag in Loenen, moet ik nu vertellen. Want die schaapjes worden ontdaan van hun dikke, wolle winterjas. Het is de eerste zaterdag van juni en dus schaapscheerdersfeest daar in Loenen. Het wordt gehouden op het terrein van de Groenendaalseweg. De schapen worden rond 8:30 opgewacht bij het wildrooster, heb ik begrepen. Aan de Droefakkers, dat is dus al geweest. En na een kleine rondgang door het dorp, dat is dus nu aan de gang, worden de schapen onder begeleiding van een herder in de kraal gedreven. Waarna om 9:00 het feest echt gaat beginnen. De lammetjes die in het voorjaar geboren zijn, die zullen pas komende zomer worden geschoren. Want het is een beetje te koud om die nu al van hun donshaartjes te ontdoen. Goedemorgen, Wouter van Bennebeek.
1: Hallo.
0: Over warm gesproken, het is niet heel koud, hè, buiten?
1: Nee, inderdaad. Nee. Vandaag een graad of 20 op de warmste plaatsen. Nou, we zien op dit moment nog wel af en toe het zonnetje even schijnen. Dat zal de komende uren nog wel wat meer gaan worden. Want er liggen nog wat opklaringen klaar boven België. Die trekken in de loop van de ochtend over ons heen. En daarachter wordt het toch uiteindelijk wel bewolkt. En in de tweede helft van de middag gaat het af en toe wat regenen. Heel veel verwacht ik niet, maar het zal dan allemaal wel wat natter worden buiten. Temperaturen dus voor die regen uit een graad of 20. Maar zodra het dan gaat regenen in de loop van de middag, dan koelt het af naar een graad of 16, denk ik. En er staat een stevige wind. Dus in de loop van de dag wordt het allemaal wel wat minder aangenaam buiten.
0: Ja, zijn we afgelopen met het zonnige zomerachtige weer, hè?
1: Voorlopig wel, ja. We hebben natuurlijk heel wat warme dagen al gehad. Maar komende week hoeven we dat allemaal zeker niet te verwachten. Morgen en maandag valt het dan nog wel mee. Een enkele bui, maar er is ook ruimte voor de zon. En op beide dagen wordt het dan een graad of 20. Maar vanaf dinsdag neemt de wisselvalligheid echt wel flink toe. Volgen er flink wat buien, een stevige wind af en toe, en daarmee gaat de temperatuur dalen. En moeten we het de rest van de week doen met zo'n 16 tot 18 graden op zijn hoogst.
0: We moeten het ermee doen, inderdaad. Wouter, ja. Dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: echte natuurliefhebber? Maak dan kennis met Buitengewoon, het natuurplatform van Omroep Gelderland. Hier delen wij het laatste nieuws uit de Gelderse natuur, indrukwekkende livestreams en de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.
1: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
2: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
1: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
2: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
3: Slaapspecialist Dremt, uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed en meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
4: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
3: Voor ons Eastbourne assortiment bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
5: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wennekes Wonen in Groesbeek geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
6: Ja, ook bij Wennekes Wonen in Groesbeek.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen onder wie 2 Nederlanders overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Ede of Nijmegen.
10: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
11: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom... Stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
12: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
13: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
16: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
17: Zin in Zaterdag. Met Hans van den Hoorn.

0: met vurige wagens naar de hemel. Wie wil dat nou niet? Go Like Elijah, Jai Coltrane zong erover. 8:08. Het gebeurt vandaag in Gelderland. Schapen lopen door Loenen. Stoomtreinen van Deventer naar Amersfoort. En in Nijmegenstraat gaat straks om 10:00... het vernieuwde museum Valkhof open. En hier op Radio Gelderland gaan de museum een 3 kwartier eerder al open. 8:15, museum van de jaren 80. Elk jaar vul ik de collectie van dat museum aan met een nieuw object. Vandaag leg ik een singeltje in onze discotheek van het museum. Een plek waar je herinneringen aan de muziek van de jaren 80 kunt ophalen. Vandaag een wereldhit met een Gelders randje en een aanstekende gitaarriff. Ben benieuwd of je hem herkent.
1: Zin in Zaterdag met Hans van den Hoorn.

Even meezingen met Nick en Simon en Rosanna. De deuren gaan open van het museum van de jaren 80. En vandaag een van de muzikale hoogtepunten van die tijd. Een van de bekendste liedjes van het best verkochte album aller tijden. Een album waarmee miljoenen verdiend zijn. Ook een nummer met een Gelders randje. De artiest was Michael Jackson. Het nummer Thriller. En de wereldhit Beat It.

0: Ja, dat album Thriller werd in 1982 opgenomen onder leiding van de legendarische Quincy Jones. Die was een ster in het bij elkaar brengen van de beste muzikanten. Hij vroeg bijvoorbeeld Steve Lukather om de belangrijkste gitaarriff in te spelen. In de studio neuriede Michael Jackson melodie en Lukather speelde het na. Ja, die eerste aanzet was een beetje heftig en Quincy vroeg of het niet wat minder kon. Ja, dat kon. En zo past het geluid niet alleen op de rockzenders in Amerika. Belangrijkste Gelders aspect is natuurlijk de gitaarsolo, gespeeld door Eddie Van Halen. Zijn eerste levensjaren woonde hij aan de Rozemarijnstraat in Nijmegen als Eddie Van Halen. En later zou hij in Amerika het geluid worden van de rockband Van Halen. Ook hij kreeg een telefoontje van Quincy Jones. Ja, en dit werd het. Ja, muziekliefhebbers zoals Brandon Shaw zijn nog steeds onder de indruk van die solo.
1: Unbelievable. Man, especially for the time, just, oh, it's perfect.
0: Ja.
1: It's absolutely perfect.
0: Ja,
1: he said it's 20 minutes out of his life, but in my mind, it's the final missing ingredient on the song.
0: Rijk is Van Halen er niet van geworden. Dit heeft hij ervoor gekregen.
2: $0.
3: Well, I didn't ask for anything. It was about 20 minutes out of my life. Quincy had called me up and asked me if I wanted to do it. And to honest God truth, the band's policy was, you know, we don't do things outside of the band at the time. And everybody was out of town, so I had no one to ask. And I swear to God, I figured, who's going to know if I play on this Black Kids record?
0: En het was echt muzikaal vuurwerk dat Van Halen had geleefd. Toen zijn opname in het nummer werd gemonteerd, kwam er letterlijk rook uit een luidspreker.
4: The amplifier, for whatever reason, failed. And put out a tremendous power surge into the right-hand soffit-mounted Westlake speaker. What occurred was it was just an enormous amount of DC current that caused the voice coil, which is the element that moves the speaker in the permanent magnet, to heat up, and it overheated and it glowed red like the element in a toaster.
0: En gelukkig kon het vuurtje snel met een brandblusser worden gedoofd. Anders konden we nu niet genieten van dit hoogtepunt van de jaren 80. Michael Jackson en Beat It.
5: Allemachtig prachtig. De jaren 80.

Lekkere feel-good muziek. De Pointer Sisters en Happiness. Over feel-good gesproken. En feel-good inspiratiefestival. Daarvoor moet je vandaag naar Apeldoorn. In het Westen Enker Park wordt de tweede editie van het Plenty of Food Festival vandaag gehouden. Het belooft een feest te worden met veel plantaardig eten. Organisaties en ondernemers met inspirerende verhalen. En oorstrelende muziek, zegt de organisatie. Ook vindt er weer een bakwedstrijd plaats. Heel Apeldoorn bakt vegan. Festival is van 2:00 vanmiddag tot 10:00 vanavond. Nou, krijgt er al zin in. Ja. Geen broodjes hamburger daar dus, of hotdogs, maar plantaardige zaken daar in Apeldoorn. 3 minuten voor 9:30. Benny King, Stand By Me.

0: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
1: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, de Huismeesters in Bemmel geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
1: Ja, ook bij de Huismeesters in Bemmel.
3: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
4: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
5: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bath & Body. Ga naar Elsinghorst Tegels en Sanitair in Winterswijk.
7: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 2340 079.
8: Half tien, je luistert naar Radio Gelderland. In Woerd, gemeente Westmaas en Waal, is het 15,2 graden... en in Laagkeppel 16,6. De dag begint droog en vrij zonnig, maar vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt en volgt in de middag regen. Het wordt 18 tot 20 graden bij een matige zuidenwind. Vanavond trekt de regen weg, is het een tijdje droog. In de nacht naar zondag volgt opnieuw wat buiigheid bij 12 graden. Belangrijkste Gelders nieuws. Een man is in Arnhem gisteravond ernstig gewond geraakt bij een aanrijding tussen een fatbike en een lijnbus. De man werd ter plaatse gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt of hij onder invloed reed. Twee van de drie verdachten in het onderzoek naar een drugslab in Babberich blijven vastzitten. De politie vond het lab op 24 mei in een schuur. En de verdachten zitten sinds 2 juni voor 3 maanden voorlopig vast. Meer Gelders nieuws op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie van de AWB. Twee dingen. De A12, een file voor de Duitse grens door de grenscontrole. 13 minuten vertraging daar op de A12. En de N348, Zutphen richting Doesburg. Tussen de aansluiting met de N314 en Brummen-Noord. 3 kilometer file, ongeveer 10 minuten vertraging.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment... aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies... zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3 sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
14: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Zin in Zaterdag. Hans van den Hoorn.

James Blunt en Bonfire Heart. Ja, ik moet altijd denken aan dat paard van Anke van Grunsven. Ja, hij heet ook Bonfire natuurlijk. Hè. En er is in Erp in Noord-Brabant, waar hij veel graasde in de weiden, een mooi standbeeld opgericht van Bonfire. Het paard van Anke van Grunsven. Goed, andere geschiedenis. Els bestaat 1300 jaar. Dat wordt vandaag op een bijzondere manier gevierd. Want het bordje van Weren Frieders keert terug. Het gaat om een stukje van de bovenarm van de heilige Sint Weri Frieders. Dat is een belangrijke man geweest. Hij bracht in de 8e eeuw het christendom naar de Betuwe. Op de resten van een Romeinse tempel bouwde hij de eerste kerk in de regio. Nou, de reliquie, dat bordje, is na oorlogen en plunderingen verdwenen, maar werd vorig jaar herontdekt in Utrecht. Koster Björn van Stippenburg en journaliste Anne-Rut Groen maakten er een podcast van. Is te vinden bij Omroep Gelderland. En dankzij de medewerking van het oud-katholieke aartsbisdom Utrecht keert de reliquie dus terug naar Elst. Vandaag is dat. De kerk gaat daarvoor vanmiddag open om 2:30. De reliquie is morgenmiddag voor het eerst te bezichtigen tussen 12 en 4 uur. Dat dus in Elst vandaag. Nu op de radio, on the radio.

0: Een Pierre Carter-productie, die heeft dat geschreven. De Engelbewaarder Marco Schuitmaker was dat. Zometeen gaan we naar onze weerman. Eerst even naar de Achterhoek, want het gaat oerend hard vandaag in de Achterhoek. Vandaag is de dag van de Motorrun Doesburg. Jaarlijks evenement waarbij ongeveer 85 mensen met een verstandelijke beperking als bijrijder op de motor, we hebben het over trikes, zijspannen, een toerrit maken door de Achterhoek en Liemers. Het is een mooie dag voor motorrijders en de bijrijders. Vanochtend kun je de motoren zien rijden in Dieren, Doesburg, Steenderen, Toldijk, Hengelo, Gelderland, Linden, Varssel, Veldhoek, Zelhem, Westerdorp en Gaanderen. En vanmiddag gaat de tocht door Gaanderen, Silvolde, Sinderen, Genderingen, Varsseveld, Azewijn, Lengel, Serenberg, Beek, Loerbeek, Wiel, Nieuwiel, Angeren en Giesbeek. En dan willen we natuurlijk weten of ze het droog houden. Goedemorgen, Wouter van Bernebeek.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Blijft het droog in de Achterhoek?
1: Nou, niet helemaal.
0: Vertel.
1: Nee, tot tweede helft van de middag wel, denk ik. We hebben het te maken met een afwisseling van wolken en wat zon. Nou, er liggen wel wat brede opklaringen klaar boven België. Die komen de komende uren over onze provincie heen. Dat betekent dat de zon in eerste instantie wat vaker gaat schijnen straks. Dan loopt de temperatuur ook op naar zo'n 20 graden. Maar daarna raakt het weer bewolkt en in de loop van de middag gaat het dan af en toe regenen. Ik denk niet dat er heel veel regen valt, hoor. Een paar millimeter. Maar het zal wel allemaal wat natter worden en dan gaat de temperatuur ook wel naar beneden. Nou, vanavond en vannacht hebben we ook met af en toe regen te maken. Het wordt onder de bewolking niet veel kouder dan 12 graden. En morgenochtend begint dan nog grijs. Maar in de loop van de ochtend wordt het dan overal droog. Breekt de zon door en morgenmiddag ziet het dan best aardig uit. Met geregeld zon en ruim 20 graden, denk ik, op de meeste plaatsen.
0: En zo blijft het wisselvallig.
1: En daar komt de komende tijd niet veel verandering in. Want ook maandag is wisselvallig. Eerste deel van de dag waarschijnlijk droog. Met iets hogere temperaturen wel dan de afgelopen dagen. 22 graden op de warmste plaatsen. Maar in de loop van de dag opnieuw vanuit het westen wat regen. En misschien dat daar lokaal ook wel onweer bij kan voorkomen. En ja, daarna draait de wind naar het westen. En krijgen we wel echt met veel koudere lucht te maken. En dan moeten we dinsdag tot en met vrijdag doen. Met temperaturen die nauwelijks in de buurt van 20 graden komen. Meestal een graad of 17. Geregeld buien, soms stevige buien. Veel wind ook. Dus ja, die dagen gaan echt wat meer herfstachtig aandoen, denk ik.
0: Oké. Okay. Wouter, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Hoe zou het weer zijn verderop in Europa? Jan de Hoop moet dat weten. Goedemorgen, zien jullie de koning en Jan de Hoop. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar ben jij, Jan?
3: Goedemorgen, Hans. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: We zijn in Noord-Spanje.
0: Noord-Spanje.
3: Goedemorgen. Ja. Hola. Hola para siempre.
0: Is het daar al zomers weer?
3: Nee, het is een graad of 22. Het is een heel klein beetje bewolkt, maar het is wel lekker, hoor. En Koen gaat zo dadelijk een ontbijtje maken, dus wij zitten goed hier.
0: Ja, je hebt wel vakantiegevoel.
3: Ja, we zijn nu 3,5 weken op weg. Ik heb zeker een vakantiegevoel. Want ja, iedereen spreekt Spaans. We eten anders. Het weer is anders. Dus ja, het is wel lekker, hoor, met zo'n camper.
0: Wat eet jij daar?
3: Oh, we eten. Je hebt alles met eieren hier, wafers. Je hebt de heerlijkste salades. Maar je hebt ook heel veel vis. Omdat we zitten een meter of 30 van zee af op dit moment. En dat wordt allemaal 's ochtends vers gevangen. En dan 's avonds ligt het op je bordje.
0: Ja, elke dag bij Elja.
3: Nou, nee, niet elke dag paella, maar wel heel veel Spaanse dingen.
0: Okay.
2: Ja, en vandaag, Hans, heb ik taart bij me.
0: Oh?
2: Ja.
0: Dat is vreemd voor jou?
3: Ja,
2: dat is voor mij heel vreemd, want we gaan dadelijk, maar daar zullen we dadelijk wel meer over vertellen. We gaan een beetje een feestje vieren vandaag. Het is een feestelijke uitzending. We hebben de studio ook versierd. Jan is er wel niet, maar wij vieren gewoon dat feestje hier. En want Jan, wil je het vertellen wat er aan de hand is?
3: Zeker, de show bestaat vandaag precies 10 jaar. En iets langer dan 10 jaar geleden vroeg Mark Veding aan mij: wil jij op de radio weer? Want dat had ik vroeger heel vaak gedaan. Toen zei ik, nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Het is het leukste wat er bestaat. En toen begon De Hoop op Zaterdag, 10 jaar geleden vandaag.
0: Oké, okay. Ja. Nou, en je kan je eigen taart niet opeten zo meteen.
3: Nee, nou, we hebben hier natuurlijk ook hapjes, hè. Dus dat wordt allemaal verzocht.
0: Het komt allemaal.
2: Ja, weet je, Hans, wat we dan doen? Dan eet jij het stukje van Jan gewoon lekker op.
0: Kom je

0: zaterdag. Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
1: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Helmink Wonen in Woerden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
1: Ja, ook bij Helmink Wonen in Woerden.
3: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
4: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
5: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Suns Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
4: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
6: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin, maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof 2 verdachten aan, van wie er 1 werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Aalten, Hengelo of Neede.
11: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
12: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
13: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
2: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
14: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitairafdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
15: Het beste advies voor uw woonkamer, keuken of slaapkamer? Kijk op helminkwonen.nl.
16: De Hoop op zaterdag. Met Jan de Hoop en Cindy.

0: de morgen, Jan. En we hebben nog iemand. Goedemorgen, Wout.
1: Goedemorgen.
0: Die is er ook weer bij vandaag.
2: En goedemorgen, luisteraars. Hè.
0: Ja, ja. Het taartje is al achter de kiezen hier, hoor.
2: Ja, want we hebben een bijzondere uitzending vandaag. Het is 6 juni en vandaag is het precies 10 jaar geleden dat De Hoop op Zaterdag begon. Eerst een tijdje met Frank en daarna een hele mooie periode met Ad van Gameren. En nu heerlijk samen met jou, Cindy.
0: Ja, en ik heb een koortje voor je geregeld. Wacht even. Mensen, 3, 2, 1. Ja, gefeliciteerd,
2: nou,
0: Jan.
2: Wat een prettig koortje was dat, zeg. Ja. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, ja. Ik zit in Noord-Spanje. Een beetje links van Bilbao als je naar de kaart kijkt. En jij zit in de studio in Hilversum en we gaan
0: in Hilversum, nou, ik zit in Arnhem.
2: Dat bedoel ik.
0: Ja.
2: Dat
0: zei ik. Voor de gelegenheid ben ik maar even naar Arnhem gegaan. Gewoon gezellig. Ja.
2: Ja, ja, ja, ja. Nee, we hebben er zin in, denk ik. Het wordt een gewoon programma eigenlijk. Maar met een klein speciaal randje. Omdat het 10 jaar bestaat.
0: Ja, de studio is versierd. Daar heeft Wout voor getekend. Ja. Hartstikke gezellig. Ik heb de taart gehaald. Dus ik doe het vandaag bijzonder. Ik eet een taartje. En we hebben post gehad, Jan. En ik wil even live op de radio unboxen. Met een ontzettende lieve brief van twee van onze vaste luisteraars. Iki en Steven. Met een heel leuk verhaal. En ze wilden dus een cadeautje geven. En toen zegt ze, ja, jullie geven er elke week weg. Dus wat ga ik jullie nou geven? Nou, zal ik hem live unboxen voor je? Het is een mooie ingepakte doos.
2: Ik haal hem nu. Ik denk een mok.
0: Ik haal er wat uit. Het is van steen. Het is grijs. Ja. Het is prachtig. En wat heel mooi is, je naam staat erin gegraveerd. Jan.
2: Ja, en die van jou ook, hoop ik, of niet?
0: Ja, en ik heb een ander kleurtje. Ik heb een wat lichtere toon. Maar een prachtige mok met mijn naam erin. Wat ontzettend lief. Dus daar gaan we ervoor zelf de koffie uit drinken.
2: Ja, en alle andere luisteraars die berichtjes hebben gestuurd ook, hartelijk dank. Het is bijzonder aardig allemaal. En Mark Veningen, hartelijk dank. Die zal wel luisteren, denk ik. Die is de oorzaak van dit alles. Toen die baas was bij Omroep Gelderland.
0: Ja, maar dan even de belangrijkste vraag. Jan, wat gaan we vandaag doen?
2: Nou, net als normaal, het spel Ontdek ons pletje met als prijs de enige echte De Hoop op Zaterdag mok. We hebben het uitgebreide weekend weer, hier en in Gelderland en Nederland. De hoofdpunten van het nieuws, het koekje van de week. Ik heb inmiddels een bordje gekregen met allemaal broodjes van Koen, met kaas en met speciale paté hier uit de buurt. In de schroothoop de meeste dromen zijn bedrog van Marco Borsato. En de heerlijke, ambachtelijk uitgekozen muziek.

0: Cliff Richard, Let's Make a Memory in de hoop op zaterdag. Ik was er bijna niet meer geweest, Cindy.
1: Nee, Jan, daar moeten we het eens even over hebben. Want ja, ik heb je altijd even in de auto even op de weg hier naartoe. Even gaan we de uitzending doornemen. Toen zei je, ik was bijna dood, zei je.
0: Ja,
1: toen zei ik, wat is er gebeurd, Jan? Vertel.
0: Nou, we waren een stukje aan het fietsen, Koen en ik. Dat doen we wel vaker, want het is vakantie tenslotte. En mijn petje waaide af in een soort windvlaag. En ik dacht, oh, mijn petje. Dus ik remde waarschijnlijk iets te hard. Waardoor de fiets blokkeerde en ik over de fiets heen vloog, over de kop.

0: op het wegdek ben gekwakt. Er was overal bloed, want ik heb bloedverdunners. Ja, en dan komt het eruit, hè.
1: Oh, Jan. Oh. Ja, op het hoogtepunt valt Jan weg.
0: Ja.
1: Oh, daar ben je weer. Ja, je viel heel even weg, Jan. Op het moment suprême, ja? Je viel op het asfalt, bloed overal en toen...
0: Ja, toen zijn we naar de camping teruggegaan. En daar waren hele aardige Franse mensen. Die hadden pleisters bij zich. En een desinfecterend papje. Dat is er allemaal opgegaan. Maar mijn knieën zijn geschaafd. Mijn schouder was nou niet uit de kom, maar heel pijnlijk. Kortom, ik was heel zielig, Cindy. Heel zielig.
1: Ja, weet je, als je erbij was geweest, had ik je even een knuffel gegeven. Maar bij deze in de virtuele. Maar gelukkig, je zit er weer blakend bij. We kunnen het allemaal zien. Want mensen die via de radio of via de televisie kijken, die kunnen lekker het zien allemaal hoe Jan erbij zit daar.
0: Ik hou de knieën een beetje verborgen. Is dit Michael Jackson?
1: Dit is Michael Jackson.
0: Wat gezellig.

0: Michael Jackson en Rock With You, de hoop op zaterdag vanuit Arnhem en vanuit Spanje vandaag. Een feestelijk randje om de uitzending heen, omdat we 10 jaar bestaan. En we gaan het spelletje doen, Cindy.
1: Dat gaan we zeker. Zullen we eens even kijken of Tom ook wakker wil worden vandaag? Roep jij eens even, want hij mist jou een beetje.
0: Ja. Tommy, doe maar.
2: Ontdek ons plekje.
0: Op zoek naar een dorp of een plaats ergens in onze fraaie provincie. Te winnen de enige echte De Hoop op zaterdag. Mok ook vandaag weer. En dit zijn de aanwijzingen.
1: Ik laat hem even zien voor de mensen thuis hoe die prachtige nieuwe glimmende shiny mok eruit ziet. Hij is toch werkelijk waar geweldig.
0: Hij is
1: prachtig. De eerste aanwijzing. Dankzij de aanwezigheid van schoonwater in beken en sprengen was dit dorp vanaf de 19e eeuw een belangrijk centrum voor de papierindustrie.
0: En dit dorp is prachtig gelegen aan de rand van de Veluwe en is hierdoor een geliefde verblijfplaats voor vakantiegangers.
1: Ja, en de laatste aanwijzing voor dit moment. Hier staat een door een waterrad aangedreven oliemolen.
0: Een oliemolen. Mocht je het weten, mocht je een Eureka-momentje hebben, snoekduik je richting device en mailen naar jan@gld.nl. Uiteraard met je telefoonnummer.
2: Ontdek ons plek.

0: zomaar pakken kan. Ja.
1: Ja, zomaar pakken
0: Simon
1: kan.
0: Keizer was dat. Ja.
1: Is het een wat moet van met Simon? Een
0: D? Zeker. Wat moet met een D, dat moet met een T. Ah. Dat je dat even weet.
1: Oké.
0: Okay. Ja, ja,
1: er staat ook heel veel gefeliciteerd met een D en met een T vuil in de app. Dus dat is heel gezellig.
0: Ja,
1: nou ja, goedemorgen. Van harte gefeliciteerd met jullie programma. Ga vooral zo door. Altijd super gezellig op de zaterdagmorgen, zegt Trudy. Herzlichen Glückwunschen zum das Jubiläum. Jubiläum, zegt Wouter. Ja, ik ben niet zo goed in Duits. Dat is wel duidelijk. Nee,
0: ja,
1: nee.
0: Ja.
1: Even kijken, wat hebben we nog meer? Dat jullie dat
0: ik
1: je
0: er ook een paar
1: vallen. Je moet een fietshelm gaan dragen, zeggen mensen.
0: Ja, ik heb ook Mark van Druten, die zegt gefeliciteerd en succes straks. Want ik krijg ze ook binnen op Instagram.
1: Oh,
0: Dennis
1: leuk.
0: Zegt gefeliciteerd met jullie 10-jarig jubileum. En Hans Visser, wauw, alweer 10 jaar op Radio Gelderland. Gefeliciteerd.
1: En Bianca zegt ook dat het zo'n gezellig en leuk programma is. Op naar de volgende 10 jaar.
0: Nou, wat sympathiek allemaal. Cindy,
1: ja?
0: Ik begin een beetje trek te krijgen.
1: Oh jee.
0: Ja.
2: Het koekje van de week.
1: Ja, wij hadden hier een aardbeienslofje. Een aardbeienslofje heeft natuurlijk een bodem die een beetje brossig is. Hè? Met roomboterdeeg, veel bakpoeder zit daar dan in. Met een traditionele bodem van amandelspijs, Zwitserse room. En de topping uiteraard met verse aardbeien. Wat dacht je daarvan?
0: Oh, lekker, lekker. Ja, was hij light?
1: Nee, vrees van niet. Ik heb wel een klein stukje genomen. Ja,
0: ja. Ja, we hebben hier geen taartjes in de buurt, want we zitten op de camping. Vlakbij zee trouwens, 1,30 meter van zee af. Maar Koen is wel ontbijt aan het maken, dus er komen de heerlijkste broodjes met pâté de campagne komen voortdurend de camper uit. Maar wij zijn benieuwd naar de luisteraars, wat die met de koffie doen. Zit er een smaakje in de koffie vandaag? Heb je er een lekker koekje bij? Wat voor koekje is dat? We willen foto's. We willen verhalen.
1: Ja.
0: En die willen we naar jan@gld.nl. Uiteraard met je telefoonnummer.
2: Het koekje van de week.

0: Sweet Sensation en de Sad Sweet Dreamer. Terwijl hier een auto langs rijdt, is een klein strandweggetje langs de camping. Dus dat hoor je af en toe.
1: Jan, ik heb groot nieuws.
0: Ja, groot nieuws, dat begreep ik.
1: Voor de luisteraars die al mee hebben geleefd, mijn dochter heeft examen gedaan. En dan is er een gala en tegenwoordig is dat een groot ding. Dus we zijn een week op zoek geweest naar de jurk. Nou, die is er. Het vervoer is inmiddels ook geregeld, maar er moesten nog schoenen bij. En dat was natuurlijk een drama, want ja, vind maar eens van die schoenen. Maar ik kan je zeggen, ze zijn gevonden.
0: Oh, gelukkig. En wat is het vervoer eigenlijk?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk
0: niet. Hoe gaat het er naartoe?
1: Ja, iets in een bijzondere auto hebben ze geregeld. Oh, maar de schoenen, ja, eindelijk. Stad en land, ze zijn er. Ja,
0: ik had een slippertje.
1: Nou ja, wat dan?
0: Ja, nou ja, we lopen natuurlijk de hele dag op teenslippers. En die staan dan in de opening van de deur als we naar de andere camping gaan. En af en toe ga je er eens uit voor benzine of voor een kopje koffie onderweg. En toen is een van mijn slippers eruit gevallen. Dus ik heb één slipper over nu.
1: Oh, dus je moet op zoek naar slippers.
0: Beetje sneu. Dus we gaan naar de plaatselijke middenstand om naar nieuwe slippers te halen.
1: Mooi, ik hoop dat dat sneller gaat dan de gala schoenen van mijn dochter.
2: De

0: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
1: De hete zomer, crayon rolluiken.
2: Geluidsoverlast?
1: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Crayon rolluiken.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: In Woerd is het 15.2, in Teugen 16.2. Het nieuws en de hoofdpunten met Cindy.
10: Ja, vandaag start het droog en vrij zonnig, maar vanuit het zuidwesten komt de bewolking en vanmiddag weer regen. Het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Nog wat hoofdpunten. In Arnhem is een man ernstig gewond geraakt bij een aanrijding tussen een fatbike en een lijnbus. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, die kwamen ter plaatse. En de man werd gereanimeerd en is natuurlijk naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt dat hij onder invloed reed. En burgemeester Marcouch van Arnhem heeft rapper J uitgenodigd voor een bezoek aan het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam. Bezoek dat overigens nog niet bevestigd is, zou dan een statement zijn tegen antisemitisme. Aldus Marcouch. Wil je er meer over weten? Lees het dan op gld.nl en in de Omroep Gelderland app.
11: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
12: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
11: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
13: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van de Pol Bouwen en Wonen in Kootwijkerbroek.
15: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Pollaan 50 in Zutphen.
16: Het is feest bij Winterstegels en Vloer in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
17: De Hoop op zaterdag. Jan de Hoop en Cindy de Koning.

0: Sammy Davis Jr. en de Candyman. Terwijl hier in Spanje, ik weet niet hoe het in Gelderland is, het heel erg bewolkt raakt en misschien zo wel gaat regenen.
1: Ja, we krijgen ook de vragen van mensen, wat horen we toch voor ruis? Maar dat is denk ik de zee, hè?
0: Ach. Ja, we zitten op 30 meter van de zee af. Die zit hier net naast. Ik zit een heggetje tussen. En dan hebben we een prachtig mooi strand. Het is ja, met van die lange rollende golven. En heel veel van die mooie rotsen. Het is het kathedraalstrand. Als het app is, kan je onder die kathedralen doorwandelen. Dat is heel mooi. Ik zet straks wel een fotootje op Instagram.
1: Ja, doe dat maar. Kathedralenstrand. Dat klinkt wel heel spannend. Het zou bijna klinken als een aanwijzing. Ja.
0: En dan gaan we weer op zoek naar een dorp of een plaats ergens in onze fraaie provincie te winnen. De enige echte De Hoop op zaterdag mok met Sinnepin en Jannepan. We staan er prachtig op, vind ik. En dit zijn de aanwijzingen. Dankzij de aanwezigheid van schoon water in beken en sprengen was dit dorp vanaf de 18e eeuw een belangrijk centrum voor de papierenindustrie.
1: Ja, het dorp is prachtig gelegen aan de rand van de Veluwe en is ook een geliefde verblijfplaats voor vakantiegangers.
0: Hier staat een door waterrat aangedreven oliemolen. De enige van Nederland, een speciaal gebouwde molen om olie uit oliehoudende zaden zoals raap, kool en lijnzaad te persen.
1: Ja, er komt nog een extra aanwijzing
0: mocht
1: bij.
0: Je weten. Mocht je een ideetje hebben.
1: Ja, maar er komt nog één aanwijzing bij. In het dorp ligt één van de stations van de Veluwse stoomtrein. Ja. En waar moeten we naartoe, Jan, als met het goede antwoord?
0: Gezellig. Nou, zo snel mogelijk, want dan maak je kans op de mok. Naar jan@gld.nl. Uiteraard met je telefoonnummer.
2: Ontdek ons plekje.

0: Elma Coogan. Wat een lekker liedje. Dat de Train of Love 1960. Ik was een schattig jochie van 6 op dat moment. Wout zit ook in de studio. Wout houdt alles bij. Die heeft de vingers aan de pols.
1: Zeker.
0: En die weet precies wat de foute antwoorden zijn.
1: Nou ja, er worden heel veel goede antwoorden genoemd, maar ook veel foute antwoorden. Margot, Gerry, Wim en Aart zitten allemaal op Loenen. En ook Renkum wordt een aantal keer genoemd. Maar dat zijn allebei geen goede antwoorden.
2: Geen goede antwoorden. Dus ik zou zeggen, Google maar lekker verder, mensen. Er zitten wel een heleboel goede tussen. En we krijgen ook, Jan, heel veel felicitaties. Lieve felicitaties via de mail en via de app. Eens even kijken wat ik hier nog een leuk appberichtje heb. Want jij krijgt ook berichtjes, hè? Nou, gefeliciteerd. Jazeker. Het leukste radioprogramma dat er is. Nou, kijk, dat leuk. We hopen dat jullie nog 10 jaar doorgaan. Ja, dat hopen we zelf natuurlijk ook. Dat vinden we wel heel gezellig. Ga vooral zo door. Dat krijgen we heel veel te horen. En wat verontrustende meldingen dat we weg zijn gevallen van de FM-zender. En dat we nog wel via internet te beluisteren zijn. Dus dat gaan we hier dan eens eventjes allemaal doorgeven.
0: We hebben 5 FM-zenders, dus dat zal wel meevallen, denk ik. Pieter Derks, niet die van het cabaret, volgens mij van harte met 10 jaar de hoop op zaterdag. Jeannette Apeldoorn vindt het fantastisch. Tina Kerkkamp heeft een opmerking geplaatst, van harte gefeliciteerd. En Jacob Bosman en Loes Hone ook, die vinden het allemaal reuze gezellig op de radio.
2: Kijk, dat is leuk en dat komt ook door die reuze gezellige muziek, zoals deze van de Cats.

0: Cats en La Diligence. Je luistert naar De Hoop op Zaterdag. Live vanuit Arnhem en Noord-Spanje. Je zal je afvragen, Noord-Spanje, wat is dat merkwaardig? Ja, ik ben op vakantie en Cindy heeft ooit het idee gehad... is het niet leuk dat je spulletjes meeneemt... en dan vanuit de camper meepresenteert. Jouw schuld, Cindy?
1: Ja, is mijn schuld. Toen kwam er ook nog een camera bij... en inmiddels ben je gewoon een rijdende studio geworden, hè?
0: Ja, dat is het. We gaan eens kijken hoe het weer is. Ja. Wouter van Bernebeke is aan de lijn. Goedemorgen, Wouter. Hier in Spanje is het... Noord-Spanje is het bewolkt, maar die is een beetje aan het breken.
2: Nou, dat lijkt toch heel veel op het Nederlandse weer vandaag. Want we hebben te maken met bewolking. Af en toe schijnt de zon ook eventjes tussendoor. Temperaturen op dit moment van een graad of 15. Nou, vanmiddag wordt het dan 19 of 20 graden. En uiteindelijk gaat het dan in de tweede helft van de middag en vanavond wel af en toe regenen. Morgen beginnen we dan grijs met ook nog eerst wat regen. Later wordt het droog en breekt de zon door. Eigenlijk het omgekeerde van vandaag. Met iets hogere temperaturen morgen. 21 graden op de warmste plaatsen, denk ik zo'n beetje. En ook veel minder wind.
0: Ja, nou zijn er al mensen op vakantie natuurlijk. Dus ja. Wat is het weer voor de komende week? Kunnen we ze een beetje hoop bieden?
2: Nou, niet echt, denk ik. Niet voor de zomerliefhebbers in ieder geval. Nee, maandag wordt nog de beste dag. Met eerst wat zon en temperaturen van een graad of 22. Later in de middag en 's avonds volgt een nieuw gebied met regen. En van dinsdag tot en met vrijdag hebben we te maken met een stevige westenwind... die toch wel koele lucht aanvoert. Elke dag wordt het niet veel warmer, meer dan een graad of 17. Met flink wat buien... Weinig ruimte voor de zon, dus nee, komende week ziet het niet bepaald zomers uit.
1: Ik zit zo van, nee, ik wil het niet horen, ik wil het niet horen. Ja.
0: En je hebt nog wel zo'n zomerse blouse aan.
1: Ja, dat wel, ja.
0: Ja. Ja. Nou, het is niet anders. We blijven vrienden toch, Wouter?
2: Jawel, zeker.
0: Ja, zeker. Wouter van Bernebeke was dat van Weerplaza.

0: Lou Rolls en Lady Love op Radio Gelderland. Ik zeg wel Radio Gelderland, maar we zijn eigenlijk maar een halve radio op dit moment. Ik begrijp, Cindy, dat de FM-zenders eruit liggen.
1: Ja, we krijgen heel veel meldingen van mensen die zeggen... We horen niks meer, we zijn op internet overgegaan. Dat klopt inderdaad en we zijn ermee bezig. Dank voor het doorgeven. Het is toch altijd fijn dat mensen zich zo betrokken voelen bij ons.
0: Ja. Onze Jurgen is bezig, dus er wordt op hoog niveau naar gekeken.
1: Zeker, en dan heb je wel de beste te pakken meteen. Hè?
0: Ja. Zo is dat. Ja. Heb jij wel eens een smak gemaakt op de fiets, Cindy?
1: Nou, ik was op de racefiets. En toen ben ik echt wel stevig gevallen. Mijn voorband klapte en toen schoof ik onderuit. Over mijn wang, zo en over mijn knieën.
0: Oh,
1: en toen ben ik, wat ik toen gedaan heb, ik moest die dag televisie presenteren bij een andere omroep. Toen ben ik naar die omroep toe gefietst en ik had geen idee hoe het eruit zag. En ik kom dan strompelend binnen en ik zeg, is de visagiste er? Denkt ze dat ze dit kan fixen? En ik zag de receptionist alleen maar heel verschrikt kijken. Ik denk dat je naar het ziekenhuis moet. Ja, ik kon een tijdje niet op tv toen. Ja, maar het is allemaal goed gekomen.
0: Ik zit op de radio.
1: Ja.
0: Ja, ik zit op de radio gelukkig. Ik heb eergisteren een verschrikkelijke smakkerd gemaakt. Ja. Dat heb ik net al verteld met de fiets. Alles kapot. En het leuke is dus, ik heb al verteld, die Fransman die kwam met verbanden en dat soort dingen. Maar de fiets moest ook gemaakt worden.
1: Ja.
0: Dus ik naar de fietsenmaker. Dat ging dan nog net, want Koen had het spatbord wat stuk was eraf gehaald. En die man heeft dus dat spatbord helemaal weer recht staan timmeren en een nieuwe bel erop gezet. En toen zei ik, wil betalen. En dat mocht niet.
1: Ah.
0: Nee, want we waren te gast in Spanje en dat vind ik zo verschrikkelijk aardig. Eerst een Fransman die helpt en dan een Spanjaard die helpt. Het zegt wel iets over de Europese Unie.
1: Ik zou zeggen, United Europe, hè? United Europe.
0: Zo is dat.
1: Lekker hoor.
0: Met z'n allen.
1: Ja,
0: dat is leuk.
1: Zullen we nog eentje doen?
0: Staat mijn plaatje klaar? Mijn eigen plaatje?
1: Ja, eigen plaatje.
0: Want ik was wasbeer.
1: Jij was wasbeer, ja.
0: Ik twee keer was.
1: En jij zong Engelbert Humperdinck, jazeker.
0: Of Engelbert Humperdinck, dat zingt mij, hè, dat kan ik ook zeggen. Kwando, kwando, kwando. Ah, zoveel herinneringen.

0: Bueno.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
4: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
12: Voor Jensen bedden bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
15: Elke bank is naar wens samen te stellen.
12: Bepaal je eigen zitcomfort. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
0: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
15: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
16: NAMA. Kleur je leven met NAMA. Bezoek NAMA in Arnhem.
17: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
16: NAMA. Meer keuze, meer stijl, meer NAMA. Kijk op nama.nl.
17: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
16: NAMA. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
18: De Hoop op zaterdag. Met Jan de Hoop en Sint.

0: Ja. Gelijk een beetje aan het opruimen, want thuis hebben we natuurlijk een hypermoderne vaatwasmachine. Maar ja, dit is de camping.
1: Dus je hebt koelen nodig, zeggen. Dat is jouw hypermoderne vaatwasmachine.
0: De hoorspelkern. En dan moet je naar zo'n hokje. En vaak heb je dan... We hadden van de week kip gegeten. Die hadden we bij een supermarkt gehaald hier. Want ja, het is maar een heel klein keukentje. Dus dan haal je dat vacuüm verpakt, zal ik maar zeggen. En die was klaar. En dan is alles vet, die borden. En als je dan op een camping staat waar alleen maar koud water komt bij de afwas, is dat niet makkelijk, hoor.
1: Ah, maar dat doe jij toch helemaal niet? Jij laat Koen toch alles doen? Jan?
0: Nee, oh nee, ik ben thuis van het domme werk, hè?
1: Ja.
0: Van de afwas. Van de wasvrouwen. Hoewel ook niet altijd, want dat moet precies goed gevouwen worden. Mm-hmm. En dan mag ik het ook vaak niet doen.
1: Ja, maar nu even niet, want je bent nu keihard aan het werk, Jan.
0: Zo is dat. Met het tweede uur van de hoop op zaterdag. De jubileumshow. We staan 10 jaar vandaag.
2: Oh.
0: Ja, wat een feest. Dus, je ziet geen mensen achter mij, maar dat is door de dranghek hier op de camping.
2: Ja. Mensen vluchten.
0: Er passeert trouwens een camper. Mensen vluchten van de camping af, ook voor dit programma, zie ik. Wat gaan we doen het komende uur? Ben je benieuwd?
1: Ja, ik heb wel een vermoeden, maar kom, vertel het nog een keer.
0: Ja. Ja, oh, je hebt wel een vermoeden, toch? Ja. Het spel ontdekt ons plekje met als prijs de enige echte De Hoop op zaterdag. Mok, we hebben de hoofdpunten van het nieuws. Het koekje van de week gaan we bespreken, want er zijn wat koekjes binnengekomen. In de Schroothoop, de meeste dromen zijn bedrog van Marco Borsato uit 1991. En de heerlijke, ambachtelijk uitgekozen muziek.

0: Lana uit 1964. Net hoorde je de afwas. En als je heel goed luistert, hoor je nu het sissen van de koffiemachine.
1: Want moet je even stil zijn, Jan? Ja, even stil.
0: Ja,
1: nou, het is een flinke sis, hoor.
0: Ja, want we zijn wel met de camper op pad, maar het moet niet te Spartaans worden, zeg ik altijd maar. Dus we hebben Mr. Bean meegenomen, onze koffiemachine van thuis. En er komt zo een heerlijk cortadootje aan.
1: Ja, een luxe poezen zijn jullie. Dat zijn jullie.
0: Ach, ja. Wel een beetje, ja. Is die mevrouw er ook? Om het aan te komen.
2: Ontdek ons plekje.
0: Ja, daar is ze. Op zoek naar een dorp of een plaats ergens in onze fraaie provincie te winnen. De enige echte De Hoop op zaterdag. Mok, luister goed naar de aanwijzingen. Als je het weet, dan bel je terstond, of mail je terstond, sorry, naar jan@gld.nl met je telefoonnummer. En dan maak je kans op die prachtige mok. En dit zijn de aanwijzingen. Dankzij de aanwezigheid van schoon water in beken en sprengen was dit dorp vanaf de 18e eeuw een belangrijk centrum voor de papierindustrie.
1: Het is een prachtig gelegen aan de rand van de Veluwe en is ook een geliefde verblijfplaats voor vakantiegangers.
0: En hier staat een door waterrad aangedreven oliemolen. Een speciaal gebouwde molen om olie uit oliehoudende zaden zoals raapkool en lijnzaad te persen.
1: In het dorp ligt een van de stations van de Veluwse stoomtrein.
0: Ja, ik hoor de stoom van de koffiemachine weer. En er is hier een pannenkoekhuis met een speelparadijs en een maisdolhof.
1: Moet niet gekker worden. En de laatste aanwijzing. Nee. Het vormt tevens de grootste kern van de gemeente Brugge.

0: Mocht je het weten, mocht je denken, ik wil die mok winnen, hoe dan ook. Mail dan naar jan@gld.nl, uiteraard met vermelding van je telefoonnummer.
1: Ontdek ons plekje.

0: Paul Simon, Late in the Evening. Even kijken hoe laat het nu is. Het is 17 minuten over 11. Je luistert naar Radio Gelderland. De feestelijke aflevering van de Hoop op Zaterdag. Want we bestaan 10 jaar vandaag. Nog even een woordje van dank, als je het goed vindt, Cindy. Ja. Aan jouw voorganger, Ad van Gamer. Want ik heb heel lang met Ad gewerkt.
1: Zeker.
0: Met heel veel plezier. Met zijn prachtige, warme stem. Voor al uw reclamespots trouwens ook. Maar dat is voorbij gegaan. En nu ben jij er. En dat is. Ik dacht toen dat gebeurde, toen die wisseling kwam, zou het weer zo leuk worden. En het antwoord is volmondig, ja.
1: Nou ja, ik vind het ook heel leuk. Het is gewoon een feestje elke zaterdagochtend. Ja. En dat vinden de luisteraars ook. Sterker nog, ik krijg een mailtje van J.J. van Straten met daarboven feest. Ja, gefeliciteerd. 10-jarig jubileum van het programma. Wat heerlijk. Nou ja, zoveel, ontzettend veel lieve berichtjes van mensen. En maar vooral allemaal de oproep, Jan, ook vooral aan jou. Want je bent natuurlijk al op leeftijd.
0: Ja.
1: Of je nog 10 jaar door wil
0: 71,
1: gaan.
0: Hè? Ja. Nou, ik weet niet of ik op mijn 81ste nog radio moet maken. Maar als het gaat, ik roep altijd maar, zolang de luisteraars het leuk vinden, ik het leuk vind en het niet zielig wordt, kunnen we door.
1: Zo is het. En waar gaan we mee door? Gaan we met je dansen?
0: Nou, ik maak even wat plaats. Ik zet de stoel even opzij hier.
1: Ja, ik ook. Ik ga staan.
0: Bruno Mars. Ja.
1: Oh ja.
0: Staan we, ja.
1: Daar gaan we?
0: In de zoombehouding. Want daar gaan we, ja.
1: Oké, okay,

0: En Bruno Mars, I Just Might. Ik ben trouwens een beetje verdrietig vandaag ook, Cindy.
1: Hoezo?
0: Want tijdens het vallen met de fiets ben ik over de grond heb ik de grond geraakt.
1: Ja.
0: En is mijn broekje aan flarden. En ik stijl graag door. Ik heb een blouseje. Ik heb nu ook een groen blouseje en een groen vest en een groene korte broek aan.
1: Ja.
0: Ja. En ik had het ook in het paars. Ach. Maar het paarse broekje is volledig aan flarden. En ik heb even bij mijn leverancier gekeken online. En het wordt niet meer verkocht.
1: Bij je leverancier? Oké.
0: Okay. In die kleur. Nou ja, ik mag dat bedrijf niet noemen omdat het Mr. Mivers is.
1: Ja,
0: en die hebben hem niet meer in paars.
1: Ach. Ja, dan moet je een heel nieuw setje kopen. Gewoon.
0: Inderdaad, dat gaat in de papieren lopen, vrees ik.
1: Ja, dat zie ik. Maar je hebt wel belachelijk bruine benen, mag ik dat nog even zeggen?
0: Ja. Dat mag je zeker zeggen.
1: Ja.
0: Maar als dingen stuk gaan, dan moet je op de blaren zitten.
1: Zo is
0: dat
1: het.
0: Dat is het.
2: Gered van de Schotel.
0: Een plaat die je nooit meer hoort, maar die je zo meezingt. Dit jaar is 1994 dit keer. En in dat jaar, Cindy, wordt Regilio Tuur wereldkampioen boksen.
1: Ja, dat weet ik nog. Ja.
0: Hij is naderhand een kledingzaak begonnen. Nederland heeft een paars kabinet met de D66, VVD en PvdA. En O.J. Simpson, dat weet je ook nog wel, denk ik, wordt live op tv achtervolgd.
1: Dat was wat.
0: Die wordt verdacht van de moord op zijn vrouw, maar later vrijgesproken. En Nelson Mandela wordt president van Zuid-Afrika. En we kunnen via een tunnel naar Engeland in dat jaar voor het eerst.
1: Was dat toen?
0: En Marco Borsato, En Marco Borsato heeft een hit met De Meeste Dromen Zijn Bedrog. Hij werd ontdekt in de Soundmix Show van Henny Huisman. Scoorde heel veel hits. Was ambassadeur van Warchild. Ook moest voor de rechter verschijnen wegens ontuchtige handelingen. Dat weten we allemaal. Maar hij werd vrijgesproken. Wil misschien, heel misschien, volgend jaar weer gaan zingen. En De Meeste Dromen haalde in 1994 heel lang de eerste plaats in die Nederlandse top 40.
2: Gered van de schoothoop.

0: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Schrik je van een nieuw prijs van een bed? Bij Sleep Refurbies in Vorden kopen je al een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet al? Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Ede of Nijmegen.
6: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
7: We kijken even naar wat temperaturen. Veldhoek 17,6 en Ulft 18,8. Het weer en de hoofdpunten met Cindy.
8: Ja, het is nog vrij droog en zonnig. Maar er komen toch weer regenbuien aan. Vandaag 18 tot 20 graden bij matige zuidenwind. Hoofdpunten: in Arnhem is een man ernstig gewond geraakt bij een aanrijding tussen een fatbike en een lijnbus. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en is naar het ziekenhuis gebracht. Vermoedelijk reed hij onder invloed. En het modeduo Hul Le Kes uit Arnhem, die heeft de Cultuurfonds Modestipendium gewonnen. De ontwerpers zijn daar uiteraard erg trots op en ze zien de prijs als een motivatie voor het hele team, wat inmiddels bestaat uit zo'n 55 medewerkers. Wil je er meer over weten en nog meer nieuws lezen? Kijk dan vooral op gld.nl of in de Omroep Gelderland app.
9: Bloemen van Josmom. Dat is de reden dat ik naar Huissen kom. Alle zomerbloeiers, balkon- en terrasplanten, slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Josmom in Huissen.
10: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformule zonder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op Woonboulevard Zutphen.
11: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
12: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
14: De Hoop op zaterdag. Jan de Hoop en Cindy de Koning.

0: bent al in de uitzending, hoor.
1: Oh, ik was aan het zingen. Ja, dat is mijn kinderlijke enthousiasme. Koen is een wasje aan het doen. Dat is op de camping altijd anders dan thuis. Je moet een muntje kopen en een zakje poeder.
0: Hoe huiselijk.
1: En dan, maar, ja, en dan maar zien dat je in het Spaans de juiste temperatuur instelt. Even een paar vraagjes voordat ik naar Wout ga.
0: Ja.
1: Want op Instagram wordt ook veel gereageerd door mensen die vragen... heb jij de camper gekocht? Nee, natuurlijk niet. Het is veel te duur met het salaris.
0: Ik kan hem gewoon huren.
1: Ja, ik ben met pensioen. Ja, bij een bedrijf in Baak, bij Zutphen, heel aardige mensen. Ik mag niet zeggen hoe het heet, omdat het Oortgies is. Wat ook gevraagd wordt, bedenken jullie nou van tevoren... want we zijn 7 weken op vakantie, waar je dan allemaal naartoe gaat... en op welke camping je gaat staan. Nee, dat is allemaal spontaan onderweg, vinden wij leuk.
0: Ja, want zo ben jij, hè? Een hele spontane gekke man. Hè?
1: Een beetje gekke man ben ik eigenlijk. Dat is wel waar, ja.
0: Jazeker.
1: Beetje gekke man.
0: Je bent
1: weet je wie ook een beetje gekke man is?
0: Nou...
1: Dat is Wout.
0: Ja.
1: En Wout weet precies, als jij het joentje even onderhand... hoeveel mensen er hebben ingezonden en hoeveel er goed en fout zijn, Wout.
0: Het zijn echt heel veel mensen vandaag, hè, Wout.
2: Er zijn heel veel reacties binnengekomen vandaag. In totaal 243.
0: Ja, ongekend. Ja, Jan.
2: Daarvan zijn veel. Er 154 goed.
1: 89 fout.
0: Oh.
2: Dat heb je snel uitgerekend, Jan.
1: Ja, dat is omdat het hier op papier staat, hoor, moet ik eerlijk zeggen.
0: Zeg Jan.
1: Ja, Cindy gaat nu een slinger aan de rat geven, denk ik. Hè?
0: En ik wil het vragen of Wout het even wil doen vandaag. Want ik ben een beetje
1: slapjes. Dat mag, zeker. Ja, zeker. Ja. Hoor, ja.
2: Ik zal een grote slinger aan geven.
0: Komt hij aan.
1: Doe maar. Oh, dit is inderdaad een forse slinger. Staat hij stil?
0: Ja.
2: Het is 26.
0: 26, Jan.
1: Oh, ja, dat wordt even billenknijpen in de provincie.
3: Ontdek ons plekje.

0: Helen Shapiro en Queen for Tonight. Er was grote onrust in de provincie. Op sommige plaatsen zelfs paniek, begrijp ik. Want de FM-zenders waren uitgevallen.
1: Nou, in Ruurlo was het. Maar het is hersteld. Oh. Dus we krijgen ook weer vreugdevolle berichten dat ze ons weer kunnen horen. Dat snappen we.
0: Gelukkig
1: zeker.
0: Maar. Dat begrijp ik. We gaan bellen met de winnaars.
1: Zeker.
0: En wie had het als eerste goed, Wout?
1: Wout, vertel eens even, wie is een van de gelukkigen?
2: Een van de gelukkigen is Sascha.
1: En waar komt Sascha vandaan?
2: Die komt uit Deventer.
1: Ja, Sascha. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Het loopt, hoor.
1: Hoe is het in Deventer?
3: Goed, leuk, lekker bewolkt.
1: Ja. En je doet er eigenlijk nooit mee, maar je dacht, ik doe het toch maar een keertje, want ik win toch nooit. En we hebben je aan de lijn.
3: Ja, ja.
0: Nee, wat trok je over de streep? Wat trok je over de streep om mee te doen?
3: Omdat ik gelijk wist wat het was.
0: Ja, en dan wil je zo'n mok hebben, begrijp ik, hè?
3: Ja, natuurlijk. De mok van Jan, die wil dat nou niet.
0: En Cindy, die staat er ook prachtig op, hoor. Je moet wel de inboedelverzekering verhogen, hè, dat weet je.
3: Ja, ga ik doen.
1: Maar de belangrijkste vraag, Sascha, wat is het goede antwoord?
3: Eerbeek.
1: Ja!
0: Heel goed, hoor. En de tweede die wint, wie is dat, Wout?
2: Dat is Addy uit Zeewolde.
1: Hallo Addy.
0: Goedemorgen Addy.
5: Hoi, goedemorgen.
1: Nog zo'n blije winnaar. Hoor. Wat een gezelligheid. Ook in Zeewolde. We zijn buiten de Provence vandaag. Dat is wel zo natuurlijk. En hoe is het in Zeewolde?
5: Ja, het weer in Zeewolde is heel erg leuk. Maar we luisteren altijd naar Radio Gelderland.
0: Nou. Ja. En hoe komt dat? Wat vind je er leuk aan?
5: Wij zijn echte Veluwenaren. We houden heel erg van de Veluwe. En dus luisteren we eigenlijk altijd naar Radio Gelderland. Sorry, Radio Flevoland. Ik kan er ook niks aan doen.
0: Ja. Nee. Als zijn aardige collega's daar. Maar Radio Gelderland is Radio Gelderland.
1: Weet je, bij ons is iedereen welkom, hè? Wij hebben geen grenzen. Dus hoor. Kan gewoon bij ons.
0: Grenzeloos
1: gezellig. Ja, in onze herberg is iedereen gezellig. Jij had ook eerbeek als goede antwoord. Wil je ook applaus?
5: Oh ja, dat is goed. Dat is wel heel erg leuk.
1: Komt het aan, hoor.
0: Ja, heel goed, heel goed. Allebei, hartelijk dank voor het meedoen. Nog een mooie zaterdag. Alle luisteraars ook hartelijk dank voor het meedoen. En het goede nieuws is, Cindy...
1: Volgende week doen wij het gewoon weer.
6: Ontdek ons plekje.

0: De Detroit Spinners en Cupid. En daarvoor hoorden we Suzanne en Freek. Je luistert naar Radio Gelderland. Heel veel reacties van mensen die aardige berichtjes sturen. Bayone, Yvonne Visser feliciteert ons. Heidi Kuper-Smit. De Vries Veenstraat zijn soms een beetje rare namen op Instagram. Emsbroek, gefeliciteerd Jan, maak er een mooie dag van. En we hebben ook nog Krachtwijk Kuipers.
1: Ja, en
0: die
1: ik
0: zegt
1: heb,
0: dat het een leuk programma vindt.
1: Simone, Simon, Lies, Hans, Harry, Ria, Sascha, CH, die hebben dan geen naam, maar ze staat dat dan in de mail. Even kijken, Marga, Wim, Jan, het is ongekend, Natasja, Anna, Simone, Steven. Allemaal lieve felicitaties, Jan. En dat mag ook wel na 10 jaar, want het is wel een feestje, toch?
0: Ja. Zeker, ik ben 71, ik weet niet of we de 20 jaar halen. Hebben we al eerder gezegd, want ja, 81, als ik dan nog leef... want dat moet je ook maar afwachten tegenwoordig... Dan word ik misschien wel heel oud voor de radio. Maar het is zo leuk.
1: Nee,
0: niet blijven vallen, inderdaad. We gaan straks weer een stukje fietsen, dus ik vrees het ergst. Met het herstelde spatbord. Hebben we Gilbert O'Sullivan bij de hand?
1: Zeker, doe je knieschermers om, zet je helm op... en van die handschoenen aan, dan moet het helemaal goed komen, hoor.
0: Dat heb ik allemaal niet bij me. Oh, wat ik doe, oh, wat ik deed. Eerste crisispakkie, Gilbert O'Sullivan.

0: Zoals het vaak gaat, een hele reeks hits achter elkaar. Claire, Nothing Rhymed en deze A Waka Do, A Waka Day. En je hoort nooit meer wat van hem.
1: Nee.
0: Gilbert O'Sullivan.
1: Maar het blijft er wel, weet je, fijn is, de liedjes blijven wel. En het is toch maar weer fijn dat die vandaag van jouw zoldertrappen naar beneden zijn gevallen. Of is het vanuit de camper gebeurd? Dat kan natuurlijk ook.
0: Vanuit de camper dit keer, ja. Mag ik één ding tegen je zeggen? Ga er even voor zitten.
1: Ja?
0: Okay. En belangrijk weet je in het leven.
1: Ja?
0: You're nobody till somebody loves you.

0: Op een barkruk met een glaasje whisky in zijn hand. Dean Martin, you're nobody till somebody loves you. We zijn bijna aan het eind van de show, Cindy.
1: Ja, het is ongekend. Het is zo snel gegaan vandaag. Ja.
0: Het vliegt voorbij, echt.
1: Zo is het, ja. Weet je wie er in de studio is?
0: Goedemorgen, Xandra.
2: Goedemorgen, Jan.
0: Gezellig.
2: Ook van mij natuurlijk. Van harte gefeliciteerd. Wat dacht je?
0: Ja. Het is leuk. En ik neem in de felicitaties ook Ad mee. Mocht hij luisteren, Ad van Gameren. Want die heeft het ook heel lang gedaan.
2: Dat is heel lief en heel terecht ook. En Jan, weet je dat jij 9 jaar geleden de radiolocatieuitzending in gang hebt gezet? Weet je waar jij zat dit weekend, 9 jaar geleden?
0: Ik denk, geen idee. Nee.
2: Hoenderlo, Michelebrink.
0: Oh, Hoenderlo. Oh, wat leuk. Ja,
2: ja, hè?
0: Hoenderlo.
2: Ja,
0: oh,
2: ook goede
0: herinnering. Hoe kort zie ik Cindy? Ja.
2: Feestelijk.
0: Cindy, gebaar. Want we hebben nog maar een paar seconden, ja. Dus je moet heel snel vertellen wat je gaat doen.
2: Ik hou het heel kort. Ik heb iemand te buurten en dat is Anne-Rut Groen. Zij heeft de podcast gemaakt over Weer een Vrides. Het bordje komt vanmiddag terug in Elst. En daar komt ze over vertellen. En een taart in Aalten. We gaan gewoon door met het feest.
0: Zo is dat. Cindy, hartelijk dank. De luisteraars allemaal hartelijk dank. En ik wens jullie een mooie zaterdag.

0: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Heel Alten zingt. Het Altens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
8: Dan nog verkeersinformatie van de ANWB. Op de A100-325 Arnhem richting de Duitse grens, tussen knooppunt Ressen naar de A15 richting Bemmel en Nijmegen. 17 minuten vertraging. Op de N348 Zutphen richting Doesburg, tussen de aansluiting met de N314 en Brummen-Noord. 17 minuten oponthoud. En tot slot de A12 Arnhem richting de Duitse grens, tussen Zevenaar en de Duitse grens. 19 minuten.
9: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Stad, Keukens, Tegels en Sanitair in Nijmegen.
12: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
13: Effe Buurten. Met Xandra Rakier.

spetterend begin van deze zaterdagmiddag. The Three Degrees met The Runner. Goedemiddag. Gezellig dat je meebuurt, ook vandaag. Dat doen we tot 2 uur en dat brengt ons op verschillende plekken in Gelderland. In Elst gebeurt vandaag iets heel speciaals. Er keert een reliquie terug naar het dorp en wel het bordje van Sint Werenfridus. Dat valt samen met de viering van 1300 jaar Elst, dus je vast niet ontgaan. En Anne Rut Groen kent het verhaal en vertelt straks het fijne hier in de studio. In Aalten vinden al 50 jaar kerkkampen plaats. Hoogste tijd om de vrijwilligers eens met een taart te verrassen. En wie kent Ria Goossens? Haar nichtje hoopt op een buurt in Arnhem. We gaan zo eerst inzoomen op een plek met een bijzondere naam, in de buurt van Ede-Otterlo. Mocht je iets kwijt willen, buurt@gld.

0: Respect van Aretha Franklin op Radio Gelderland. Het is 11:11. Buurten en wijken met bijzondere namen. Nou, die zijn er volop in Gelderland. En wie wel eens fietst op de Veluwe is vast bekend met de Mossel. Maar het laatste wat je daar verwacht is een stukje zee. Chantal Prangsma beheert samen met haar man boerderij de Mossel. Chantal, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Geen mosselen hebben jullie op de menukaart?
1: Nee, geen mosselen. Wel veel andere lekkere dingen, maar geen mosselen op de kaart. Dat klopt.
0: Nou ja, het brandt op mijn lippen. Waar komt die naam vandaan?
1: Ja, die vraag krijgen we heel vaak. Want het is natuurlijk een bijzondere naam zo middel tussen de hei en de bossen.
0: Ja.
1: Maar de naam komt al op kaarten van 1500 komt de naam Mossel al voor. Mm-hmm. Dus het is al heel oud. En het verhaal zegt dat er zit hier een kolk op het terrein, vlak naast het terras. Die kolk zat er vroeger ook al en die loopt altijd vol met water als het geregend heeft. En dan waren er herders met hun schaapjes die de schapen lieten drinken uit die kolk. En zij bouwden hutjes van mos rondom die kolk. Dus Mossel is eigenlijk een verbastering van mos.
0: Oh, wat grappig. Ja, dat is dus een taalvariant eigenlijk. En zo in de loop van de tijd gegroeid. En dat is dus gebleven. Het is een hardnekkige uitspraak, dus de Mossel. Die kolk is er dus nog, Chantal. Die is zichtbaar.
1: Ja. Ja. En met de regen van de afgelopen tijd zit hij weer lekker vol.
0: Dus, precies. Ja, je kan letterlijk de geschiedenis toonbaar maken aan de mensen. Jullie boerderij is een familieboerderij, heet ook de Mossel. Vertel daar eens iets over.
1: Dat klopt. De opa en oma van mijn man die zijn hier net voor de oorlog komen wonen. Opa in 1938 en oma in 1941. En...

0: Opa was boer en mijn schoonvader later ook. En de dames die runden hier de horeca. Dus oma is net na de oorlog een theeschenkerijtje begonnen. Uh-huh. En dat heeft mijn schoonmoeder 40 jaar geleden overgenomen. Eigenlijk al langer, want 15 jaar geleden heb ik het weer van haar overgenomen.
1: Leuk.
0: En het boerenbedrijf is halverwege de jaren 90 gestopt. Toen is alle grond naar natuurmonumenten gegaan. Maar de horeca is gebleven en eigenlijk alleen maar groter geworden. Het is een fantastisch mooie plek waar veel mensen heerlijk genieten.
1: Ja, ook vandaag. En het ligt in hele bijzondere natuur. Je komt er ook niet zomaar. Je moet echt een beetje over de paadjes en over de kleinere wegen, toch?
0: Ja, we liggen echt aan een 4 kilometer lang zandpad. Dus het is ook alleen toegestaan om hier te voet, te fiets, te paard of met een huifkar of iets dergelijks te komen. Dus dat maakt het extra bijzonder.
1: Ja.
0: En alleen als mensen bij ons overnachten krijgen ze ontheffing om met de auto te komen. Maar anders moet je er even wat voor over hebben, maar dan is het wel waard.
1: Ja, ik begin helemaal te glimlachen. Zo'n bijzondere plek op de Veluwe, die daar dus al zo lang zit. Buurtschap De Mossel, niet voor de vis, wel voor prachtige natuur. Chantal, dank je wel.
0: Graag gedaan.
1: We weten waar we moeten zijn.

0: Withers met Just the Two of Us. Op Radio Gelderland, 9:30 is het.
1: SOS, buurthulp.
0: Ja, buurthulp kun je ook inzetten om iemand te vinden die je uit het oog bent verloren. Niet alleen maar om zaken die je graag wil hebben. Francisca die zou heel graag contact krijgen met haar tante. En nou wil het geval dat ik ook heel graag contact met Francisca wil hebben. Want die zou telefonisch het een en ander toelichten. En we gaan het gewoon even live proberen of we haar nog te pakken krijgen. Het is natuurlijk zaterdag, het is mooi weer. Maar we hebben al eerder contact gehad. En het was vrij prangend. Ze is op zoek naar haar tante. We gaan eens even kijken of we iets van haar vernemen. Het zou leuk zijn. En anders dan ga ik een beschrijving maken, of proberen te maken, van de dame waar ze op zoek naar is. Maar dat kan ze natuurlijk het allerbeste zelf even toelichten. Ze is in ieder geval al een tijdje op zoek.
2: Goedendag.
0: Naar de tante.
2: Dit is de voicemail van 0.
0: Ja, dat gaat natuurlijk op deze manier niet direct lukken met Francisca. Dus ga ik eens even een beschrijving geven. Francisca zegt, ik heb nog maar één tante. En die tante heet Ria Goossens met dubbel S. Ze is in de 70. Ze heeft altijd in Nijmegen gewoond. Maar is waarschijnlijk nu woonachtig in Arnhem of omgeving. Dus ze is verhuisd van Nijmegen naar Arnhem. Ik zou haar heel graag nog een keertje willen zien. Want ja, ze is de enige tante die ik nog heb. En familiegeschiedenis, ja, dat kun je eigenlijk alleen maar delen met de familieleden zelf. En zij is de enige overgeblevene. Dus ja, ik zou het heel prettig vinden om in contact te komen met tante Ria Goossens. In de 70, altijd in Nijmegen gewoond, nu vermoedelijk in Arnhem. Zegt die naam Ria Goossens je iets? Heb je een tip? Of probeer je even rond te vragen. Laat het weten via buurt@gld.nl. En dan zeg ik namens Francisca alvast hartelijk dank.

0: If I Ever Lose My Faith in You van Sting op Radio Gelderland. Het is bijna 12:30. In Elst wordt feest gevierd vandaag. De plaats bestaat 1300 jaar en krijgt vanmiddag een reliquie terug van Sint Werenfridus. Het christendom bracht hij destijds naar de Betuwe. Het gaat om een bot dat na een lange zoektocht werd gevonden in Utrecht. En Anne-Rut Groen maakte er een podcast over. En wat voor een dag moet dit voor haar zijn? Ze is in de studio en ze vertelt er zo uitgebreid over. Moeten we wel eventjes nog naar datgene wat nodig is, hè? Zo voor 12:30.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps en het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
3: Ervaar de rust, beleef de ruimte tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
2: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
4: Het is 12:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Arnhem is het 19,2 graden en in Voorthuizen 20,4. Het weer in Gelderland. De middag start op de meeste plaatsen nog droog met wat zon, maar vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt en volgt later in de middag regen. Het wordt 18 tot 20 graden bij een meest matige zuidenwind. Vanavond trekt de regen weg en is het een tijdje droog. In de nacht naar zondag volgen nieuwe buien bij 12 graden. Het belangrijkste Gelderse nieuws. In Arnhem is een man ernstig gewond geraakt bij een aanrijding tussen een fatbike en een lijnbus. De politie vermoedt dat de man onder invloed reed en onderzoekt de toedracht van het ongeval. En bij sportpark SSR in Rijkerswoerd zorgen ganzen voor overlast op de velden. De sportvereniging overweegt nu lasers in te zetten als laatste redmiddel om de dieren te verjagen. Meer Gelders nieuws, je leest het op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan is er nog verkeer in onze provincie. Op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen naar de A15 richting Bemmel en Nijmegen. 22 minuten vertraging. En dan denk ik, ja, als Elst vandaag 1300 jaar feest viert, is het niet zo gek dat daar een file richting staat, toch? En op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 20 minuten oponthoud. Blijven luisteren, want we gaan het zo hebben over weer een Vrides.
5: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
6: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
5: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
8: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
9: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt. Even buurten. Xandra Rakier.

0: Ja, je kunt het niet vaak genoeg zeggen. Thank you for being a friend, Andrew Gold op Radio Gelderland. Wat we rustig kunnen stellen is dat er vandaag geschiedenisrecht wordt gedaan. Na 1100 jaar keert er een reliquie terug van de heilige Sint Werenfridus, en dat gebeurt in Elst. Anne-Rut Groen maakt er een podcastserie over, het verdwenen bordje van Sint Werenfridus. Anne-Rut, fijn dat je hier bent.
1: Hoi.
0: Hoi, en om 2:30 gaat dat allemaal gebeuren, hè?
1: Zeker.
0: Is het spannend?
1: Terug. Ik vind het wel een beetje spannend, ja.
0: Ja, heb je enig idee hoe dat gaat verlopen? Is dat een onthulling, een ceremonieel?
1: Nou, ik weet dat er een aantal religieuze hotemethoden bij elkaar komen. De pastoor van Elst is erbij betrokken, de hulpbisschop van het bisdom Utrecht, en ook nog een oud-katholieke pastoor die de reliquie komt brengen. En samen gaan ze in een vesper, dus een soort katholieke misvorm, gaan ze daar een ritueel van maken. Maar hoe dat precies in zijn werk gaat, is voor mij ook nog afwachten.
0: Ja, ik denk dat ze echt een oud protocol uit de boeken hebben moeten trekken. Want wanneer gebeurt dat toch, de terugkomst van zo'n reliquie?
1: Ja, bijna nooit volgens mij.
0: Dat is uniek, nee. Nou ja, jij bent daar een speel in vanmiddag. Eerst even terug naar Sint Werenfridus. Wie was hij?
1: Sint Werenfridus leefde aan het begin van de 8e eeuw. En hij heeft in het jaar 726, dus 1300 jaar geleden, heeft hij de eerste kerk van de Betuwe gesticht. In Elst, op de plek waar nu de grote kerk staat. En vanuit daar heeft hij de grote delen van de Betuwe gekerstend, christelijk gemaakt. En uiteindelijk is hij in Elst begraven.
0: Ja, en daar ligt hij nog?
1: Nee.
0: Daar ligt hij niet meer?
1: Daar ligt hij niet.
0: Waar ligt hij nu?
1: Dat is de grote vraag. Tijdens de beeldenstorm zijn zijn resten geplunderd uit de kerk. En alle kanten op verdwenen. En er is toen één stukje schouderblad is gered door Theodor van Eymeren. Die heeft met gevaar voor eigen leven dat stukje bot uit de brandstapel gered. En dat stukje bot heeft heel lang, via allerlei omzwerving, is die weer teruggekomen in de katholieke kerk van Elst. En daar is dat stukje bot in 1944 verdwenen tijdens de strijd om Elst.
0: Daar komen we zo op, want de kerk in Elst heet nog wel Sint.
1: Ja, de katholieke kerk heet de Sint Werenfriduskerk.
0: Precies,
1: ja.
0: Dat is het. Wat betekende deze man voor Elst?
1: Het is de patroonheilige, de beschermheilige. In het wapen van de gemeente Elst en nu van de gemeente Overbetuwe is ook nog een bootje. Want het is een mooie legende over hem en het bootje. Het is nog steeds terug te vinden. En hij heeft ervoor gezorgd, zijn aanwezigheid in de grote kerk, dat hij dat Elst een bedevaartsoord is geweest. Ja, heel lang.
0: Ja, grote kans dat dat na vanmiddag weer gaat plaatsvinden.
1: Dat zou mooi vinden.
0: Ja,
1: als je last hebt van jicht of reuma, dan moet je bij hem gaan bidden en een kaarsje opsteken.
0: Zo werkt dat toch? Ik was vorig jaar in Istanbul. In Topkapi-paleis ligt een arm van de profeet Mohammed. Mensen gingen op hun knieën. Dus ja, dat kan ook dichter bij huis. Dus.
1: Zeker.
0: Ja, heel fraai. Anne-Rut, er zijn veel heiligen. Wat bepaalt nou dat een reliquie van iemand wordt bewaard?
1: Nou, in dit geval is het zo dat hij is begraven in de kerk in Elst. En daar is toen langzaam maar zeker een soort bedevaart omheen ontstaan. Mm-hmm. De mensen in Elst wilden heel graag dat zijn lichaam daar begraven zou worden. Dus een soort strijd tussen Westervoort en Elst. Nou, Elst heeft gewonnen. En omdat zijn lichaam daar lag, en er een soort bedevaartcultus omheen ontstond, is hij uiteindelijk daar heilig verklaard.
0: Ja.
1: Gaat tegenwoordig heel anders. Toen was het nog zo, als er een soort cultus omheen ontstaan was, dan en je maakt dus een speciaal altaar voor die persoon, dan was je heilig.
0: Ja.
1: En dat is rond het jaar 925 gebeurd.
0: Zo,
1: in Elst.
0: Ja. Lang vervlogen tijden.
1: Heel lang geleden.
0: Wat is het reliquie?
1: Het reliquie dat we gevonden hebben is vermoedelijk een stuk bovenarmbot.
0: Ja, nooit bevestigd.
1: Nou, we hebben wel onderzoek, tijdens het maken van de podcast is er wel onderzoek naar gedaan. En het is een zeer sterk vermoeden dat het een bovenarm is. Ja. Bot is.
0: Op wat voor manier is het bewaard?
1: Nou ja, dat is wel bijzonder. Dit bot is door de bisschop van Utrecht, die in het jaar 925 in Utrecht of in Elst was, om weer een Friedus heilig te verklaren en een altaar voor hem op te richten. Toen dacht hij, een lokale heilige, dat is voor mij ook wel interessant, want het valt onder mijn bisdom. Ik neem een stukje mee. Dus die man heeft toen een stuk bovenarm van weer een Friedus. Ik stel me zo voor dat hij het zelf heeft ingepakt en meegenomen. Dat zal wel een hulpje hebben gedaan, denk ik. Maar
0: ja,
1: is dat in Utrecht terechtgekomen? En via allerlei omzwervingen tijdens de beeldenstorm is het weer uit Utrecht weg geweest, maar uiteindelijk toch weer teruggekomen. En het zit nu heel mooi ingepakt in een stuk, ja, ingenaaid eigenlijk in een stuk rood, rood met goud.
0: Ja.
1: brokaat.
0: Ja, je hoort al, mij fascineert het. Want je kijkt toch naar een zeer, zeer oud lichaamsdeel. En ook nog met een geestelijke uitstraling.
1: Zeker.
0: Is het een beetje appetijtelijk?
1: Nou, het ziet er heel keurig uit. Je ziet eigenlijk vooral het hele mooie. Ik heb hem toen hem gevonden hebben, heb ik hem mogen vasthouden. Heel bijzonder om zo'n heilig object vast te mogen houden. Je ziet eigenlijk alleen maar aan de zijkanten kleine stukjes bot eruit steken.
0: Ja.
1: Verder, mooie stof.
0: Ja. Ja, er is toch een beetje een heilige onttakel, denk ik dan. Hè? Maar dat was verantwoord waarschijnlijk destijds.
1: Ja.
0: Jij hebt het vastgehouden. Wat is het doel precies van zo'n reliquie?
1: Nou ja, je moet je voorstellen, katholieken zien heiligen als een soort snelweg naar God. Stel je wil, je hebt een wens of je hebt een gebed, dat richt je tot God. Nou, dat kan je zelf doen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja. Er zijn zoveel mensen die hun gebed tot hem richten. Dan is het handiger om. Nou ja, die heiligen die zijn in de hemel. Die zijn dichtbij God. Dus als je dan je gebed tot een heilige richt. Ja, een van de mensen in mijn podcast legt het uit. Die tikt Onze Lieve Heer dan even op zijn schouder. Om te zeggen, goh. En als je dan bij een reliquie bidt. Dan heb je nog ook weer een snellere weg naar die heilige.
0: Ja, ik vind het prachtig. Ik denk niet meer dat jij ziek bent geweest sinds je dat bot hebt gevonden.
1: Nee, gelukkig had ik al geen reuma of jicht. Maar deze, daarvoor kon je. Elke heilige heeft een soort eigen niche. Waarvoor, om het even oneerbiedig te zeggen. Maar bij Vieren Friedes, als je jicht, lepra, geloof ik ook nog. Maar in ieder geval jicht en reuma.
0: Ja, bij mij spreekt het enorm tot de verbeelding. Dus dat hoor je.
1: Ja.
0: Anne Rut, het is ontvreemd destijds uit Elst. Mm-hmm. Heeft het op een plek gestaan waar het vanmiddag ook weer terugkomt? Of is dat te gedetailleerd?
1: Nou, datgene we dit bot, wat nu terugkomt, is nooit in deze kerk geweest. Want het is een katholieke kerk. En dit huidige gebouw is pas van na de Tweede Wereldoorlog. En dit bot is al 1100 jaar weg uit Elst ook. Waar de reliquie die wij zochten precies stond in de kerk, dat hebben wij niet kunnen achterhalen. We hebben ook met oud-parochianen gesproken. Was er weer een Friedesaltaar? Waar stond het? Ze wisten het niet.
0: Nee.
1: Dus dat is een raadsel nog. Maar er wordt in ieder geval een speciaal altaar voor hem gemaakt in de kerk. Het was eerst het altaar van de heilige Jozef. Die moet plaatsmaken voor weer een Friedes. Het heilige beeld komt daar te staan. En de reliquie. En vanaf morgen rond kerktijden is het voor iedereen te zien.
0: Is het toegankelijk, hè? Even terug naar 2 jaar geleden. Toen was er een andere reliquie hier in Nederland op tour. Dat ging om een bot van Bernadette van Lourdes. Ja, vrij bijzonder vond ik dat. Ook om wat je zojuist beschreven. Iedereen eigenlijk te kunnen laten profiteren van de geneeskrachtige werking van zo'n lichaamsdeel van een heilige. Nou moet weer een Friedes nog terugkomen voor een deel in Elst, zei het dan tijdelijk. Denk je dat hij ook op tour kan? Dat meerdere mensen in Nederland daarvan mogen genieten? Is dat te vroeg om dat nu al te voorspellen?
1: Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat Els zo blij is dat hij na 1100 jaar terug is. En dat hij nu voor 25 jaar in elk geval, want ze hebben van de oud-katholieke kerken krijgen ze dit stuk bot of deze reliquie voor 25 jaar in bruikleen. Die 25 jaar denk ik niet dat hij de kerk uit mag.
0: Nou, dat denk ik ook niet. Vanmiddag komt het bot dus van Weer en Friedes thuis in Els. Wordt dat ook zo ervaren daar?
1: Zeker, ja. En het is ook, ze grijpen dit ook aan, want deze weken wordt gevierd dat Elst 1300 jaar bestaat. Want met het stichten van de kerk stond Elst ook officieel in documenten. Bestond het dus officieel. En dit wordt gezien als het grote startpunt van de feestelijkheden. Dus het is echt een groot feest.
0: Ja, het is geweldig. Ja, weer een Friedes helemaal in ere hersteld. Dat wordt een feestelijke aftrap. Vanaf morgen is dat reliquie dus te bezichtigen. Wat betekent dit voor jou? Is dat het einde van een avontuur of zit er nog een staartje aan?
1: Nou ja, ik hoop natuurlijk nog altijd dat er mensen zijn die weten waar de verdwenen reliquie, waar we naar zoeken, dat die op de een of andere manier nog boven water komt. Hetzij op de zolder van kleinkinderen van geallieerde soldaten of misschien ergens in de Betuwe op zolder. Dat hoop ik natuurlijk, maar los daarvan voelt dit wel echt als het eind van een hele mooie reis.
0: Ja, zeker. Ga ervan genieten vanmiddag. Wordt vervolgd. De podcast Het Verdwenen Botje van Sint Weeren Friedes is te beluisteren op gld.nl/Weeren Friedes. Uiteraard ook aandacht voor het bot in het TV Gelderland Nieuws. Ook met Anne Rut. Dank dat je hier wilde komen vertellen.
1: Graag gedaan.
0: Fijne middag.

0: André Hazes junior met Leef op Radio Gelderland. Een plaat die jij misschien op voorhand al harder zet. En wat is er dan één die jij in het volgende uur graag op Standje Max wil horen? Eerder waren dat Peter Koelewijn, Joost Klein, Johnny Kitter Watson, eventjes zo in greep, de Scorpions, Chantal en Donny. Welke mag vandaag op volume 10? Mail of app, dan halen we nu nog even rustig adem op Tim Hardin. Oh nee, dit is niet Tim Hardin, dit is ook een hele mooie. Lou Reed met A Perfect Day. Zullen we dat als deze zaterdag beschouwen?
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahlers hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozarts verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
7: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan verkeer in onze provincie op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 43 minuten vertraging, er is een defecte bus, de rechte rijstrook is dicht. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens 11 minuten oponthoud. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen de afrit Loenen en afrit Schaarsbergen 7 minuten vertraging. Ik kreeg net een schitterende foto door vanuit Aalten. Daar is vandaag de Effe Buurtentaart bezorgd.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt. Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
13: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
14: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Aalten, Hengelo of Neede.
15: Grote designmeubel-outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
16: Betting Racing. Nu ook complete badkamers, inclusief montage. Kijk op bettingracing.nl.
15: Designmeubel Outlet Zevenaar is ook aanstaande zondag geopend. Designmeubel-outlet.nl.
17: Even buurten. Met Xandra Rakier.

De buurttelevisie zit, volgens mij bij een schaapscheerdersfeest. En de plaat met Pit, daarvoor is de titel inmiddels binnen. Muziek uit de Achterhoek is het, dat kan ik je alvast vertellen. En daar moeten we ook zijn voor de Effenbuurtentaart. Op naar Aalten dus, op naar een jubileum van Stichting Kerkkampen.

0: Save Me van Cloud zit je toch weer lekker mee op mee te deinen, hè? Het is 12:50 en dat betekent
1: tijd voor taart.
0: Dat klopt. En de Effe Buurtentaart vandaag is afgegeven bij buurthuis het Rominendal in Aalten. Goedemiddag Martijn Epping.
2: Goedemiddag.
0: Wat gebeurt er vandaag bij jullie?
2: Wij vieren 50 jaar jubileum van kinderkerkkampen in Aalten.
0: Nou, jij klinkt niet als 50 jaar.
2: Nee, ik ben zelf geen 50 jaar, maar het gaat al langere tijd mee dan dat ik meega.
0: Ja, ben jij zelf?

0: zelf ook altijd mee geweest op die kampen?
1: Als kind zeker en ook als leiding 14 jaar.
0: Ja, want zo gaat dat dus. Je bezoekt zelf het kamp en dan kom je in de leiding terecht. Hey, omschrijf die kampen. Wat is het? Hoe leuk is het?
1: Dat is eigenlijk niet te beschrijven leuk. Dat is, maar iedereen die er mee is geweest, die heeft het kampgevoel.
0: Ja.
1: En het is ook een onderdeel denk ik van opgroeien in Aalten. Veel kinderen in Aalten die groeien ermee op. Ja, het is denk ik de mooiste week in het jaar. In ieder geval, ja.
0: Ben jij er dit jaar ook weer bij?
1: Ik ben er dit jaar zelf niet meer bij. Ik heb na 14 jaar afgezwaaid.
0: Ja, dat is ook best een aanzienlijke tijd, hé. En 50 jaar geleden was het normaal om in een tentje te slapen. Vinden kinderen het vandaag de dag nog steeds zo leuk?
1: Ja, zeker, ja.
0: En je maakt wat mee, hè?
1: Binnen. Ja.
0: Precies. Ja, Martijn, vandaag vieren jullie het jubileum, 50 jaar. Mm-hmm. Hoeveel mensen zijn er aanwezig?
1: Vanaf 2 uur gaat het denk ik het aantal oplopen tot 200, 250 man.
0: Zo, dat is waanzinnig. Ja, het is een soort reunie, mag je dat zien?
1: Ja, het is zeker een soort reunie. Dus iedereen die als vrijwilliger betrokken is geweest op de een of andere manier de afgelopen 50 jaar, die is welkom om te komen. En die mensen hebben dus ook in grote getale al een kaartje gekocht.
0: Wat leuk zeg. Ja, en velen zijn dus ook als kind bij het kamp geweest. Ik hoop dat iedereen elkaar nog herkent, Martijn.
1: Ja, en anders dan komt dat vanzelf gedurende de middag. Dus,
0: dat denk ik ook, ja. Dus vandaag eigenlijk alleen maar volwassenen, nog geen kinderen. Ja, je noemt het aantal van over de 200. Daar was de effen buurtentaart misschien een beetje te klein voor.
1: Die was een beetje te klein inderdaad om met iedereen te delen. Maar van de jubileumorganisatie hebben we er in ieder geval een stukje van gegeten.
0: Ja, heel leuk. Martijn, hij is geregeld door iemand uit de kern van de club. Eigenlijk als een soort symbool van dank voor al jullie inzet. Heb je enig idee wie dat zou kunnen zijn?
1: Nou, ik kreeg een paar tips van mensen van hou je telefoon in de gaten morgen.
0: Zullen we hem er maar even bij halen? Henk Houwers, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Hoi. Dag Martijn.
0: Hoi, jullie kennen elkaar, hè? Bekenden van elkaar. Zeker.
1: Zeker, ja.
0: Henk, jij gaat ook al een tijdje mee met deze kerkkampen. Nou ziet de club die het allemaal doet voor de kinderen vanmiddag bij elkaar. Wat zou jij tegen Martijn en de anderen willen zeggen?
2: Nou, dat we een hele mooie middag van maken. Na alle werkzaamheden die al die maanden vooraf zijn gegaan.
0: Ja.
2: In de voorbereiding, in de organisatie van om dit waar te kunnen maken.
0: Ja.
2: Ja, het is gewoon een geweldige prestatie. En ik heb foto's gezien, het ziet er fantastisch uit.
0: Mm-hmm.
2: En dan hopen we dat het weer nog een beetje meewerkt. Dan gaat dat vast goed komen.
0: Ja, hè? Henk, jij bent nu thuis. Jij kent de kampen ook zoals het eraan toe gaat. Hoe belangrijk is het dat dit er nog steeds is?
2: Voor de kinderen denk ik dat het de week van het jaar is. Dat is een uitlaat, ongekend. Ze zijn een week compleet in een andere wereld. Dus dat ze dat mee mogen maken, dat is geweldig.
0: Dat
2: ja.
0: is zo. En dat gebeurt dit jaar dus ook weer in de zomer. Martijn, is het gek om nu op het terrein te zijn zonder kinderen?
1: We zitten nu niet op het terrein waar het kamp normaal is. Maar het voelt al wel een beetje als kamp hier. En het is op zich ook gek dat er. Het voelt eigenlijk alsof er straks hier met de club kinderen zou kunnen zijn.
0: Ja.
1: Maar zoiets als wat we nu zo'n feest hebben, dat hebben we nog niet eerder gehad. Dus we gaan het meemaken hoe het is.
0: Zo is dat. En nu staan de vrijwilligers in het zonnetje. Alle eer voor jullie. Geniet nog van de taart wat er over is. En Henk, jij ook bedankt, hè?
2: Ja, bedankt voor de taart.
0: Uiteraard.
2: En dan gaan we er vanmiddag een leuke dag van maken.
0: Zo is
2: Martijn,
0: dat.
2: Tot straks.
1: Ja, tot straks, Henk.
2: Doei.
0: Dag, heren.
2: Hoi, hoi.
1: Doei.

Sommieu met Morning. En daarvoor de Effe Buurtentaart in Aalten. Als je ook iemand in gedachten hebt voor een taart, bijvoorbeeld met het oog op Vaderdag, misschien een buurtvader, iemand op wie de buurt altijd kan rekenen, meld diegene aan via buurt@gld.nl. Oh, luide muziek. Dat is vaak tegen het zere been. Maar als jij de plaat die jij graag hard hoort, laat weten aan Radio Gelderland, dan nemen wij gewoon de schuld op ons. En met de aanvraag van Cor uit Ede is het denk ik lastig ruzie te krijgen. Normaal heeft nou eenmaal de Gelderse gunfactor. En dat is wat Cor ook wil horen, met gratis oerwoudgeluid. Dit is Normaal met Mama Worispien Pils.

0: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
1: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: Het is feest bij Wintersteegels en Vloer in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
8: Het is 2:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Zaltbommel is het 19,3 graden en in Balgooi, gemeente Wijchen, 21,8. Het weer in Gelderland. De middag start op de meeste plaatsen nog droog met wat zon, maar vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt en volgt later in de middag regen. Vanavond trekt de regen weg en is het een tijdje droog. In de nacht naar zondag volgen nieuwe buien bij 12 graden. Het belangrijkste Gelderse nieuws. Bij een frietkraam op het terrein van het leger de Zeils in Harderwijk is zaterdag een gasfles ontploft. Daarbij zijn twee mensen gewond geraakt. Hulpdiensten rukten massaal uit en een van de slachtoffers is naar het ziekenhuis gebracht. In Babberich blijven twee van de drie verdachten vastzitten na de ontdekking van een drugslab eind mei. De mannen van 62 en 58 jaar oud zitten sinds 2 juni voor 3 maanden in voorlopige hechtenis. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Kijken we nog even naar de situatie in Gelderland op de weg. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Zevenaar en de grens 18 minuten vertraging. Op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel 44 minuten oponthoud. Kapotte auto is er, de linkerrijstrook is dicht. En op de A2 's-Hertogenbosch richting Utrecht tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg 7 minuten vertraging.
9: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
10: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
9: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
10: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
11: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Brugink, Keukens en Badkamers in Heelweg.
13: Even buurten. Xandra Rakier.

0: Stevie Wonder op Radio Gelderland. Sir Duke, het is 2:06. Afgelopen week zat ze nog in Frankrijk voor de Alpe d'Huez, maar nu rijdt ze rond in het effe buurtenbusje van TV. Linda, goedemiddag. Of moet ik zeggen bonjour?
1: Bonjour, goedemiddag Sandra.
0: Fijn om dat je weer terug bent. Waar ben je in de provincie precies?
1: Nou, wij rijden nu net Hattem weer uit en rijden richting Loenen op de A50.
0: Ah, kijk, nou heb jij al een hele bijzondere week achter de rug. Kan hier nog iets tegenop vanmiddag?
1: Ja, zeker. Ja? Dat kan natuurlijk altijd wel, als we met het effe buurtbusje rondgaan. We zijn namelijk op weg naar een schaapscheerdersfeest.
0: Een schaapscheerdersfeest? Ach, gut, en al die schapen gaan nog geschoren worden en het was zo heet vorige week.
1: Ja, en weet je wat het erge is? We kregen net een appje. Komen jullie, want de schapen raken op.
0: Oh, gut. Ja, ze willen jou natuurlijk wel een proefschaap geven, denk ik.
1: Ja, we hebben altijd twee vaste afspraken. En dan, maar we zijn nu een beetje, liepen we uit bij het schaatsen. En tussendoor kwamen we nog wat leuke dingen tegen.
0: Ja.
1: Dus dat krijg je natuurlijk soms, want dan loop je spontaan ergens tegenaan. Zo zijn we bijvoorbeeld Amerikanen tegengekomen, Cadillacs.
0: Hey.
1: Stonden wij een carpoolplek met z'n allen. En dan wil ik natuurlijk toch even weten wat dat is. Dus die gingen met z'n allen toeren.
0: Leuk.
1: En toen heb ik even in een Cadillac mogen zitten. Nou, dat was echt super cool.
0: Dat is heel cool. Ook een heel klein stukje mogen rijden, of is dat niet te doen?
1: Ja, we hebben dus een klein stukje op die Cadillac gereden.
0: Ja.
1: En dan zit je dus zonder gordel echt heel koninklijk in zo'n Amerikaan. Dus dat is natuurlijk fantastisch.
0: Ja, je went er nog aan, Linda. Maar dat zal een visueel feestje vanavond zijn. Toch mooi om naar te kijken.
1: Dat is zeker een visueel feestje. Ja. En we zijn naar een skielerwedstrijd gegaan. En Joop die heeft ons laten zien hoe hij 16.000 liter water opvangt.
0: Hè? Oh, dat is wel een stunt. Dat is ook fascinerend. Is het iets wat wij moeten gaan volgen?
1: Nou, hij is me wel even wakker geschud. Want hij zei bijvoorbeeld dat hij ook het douchewater opvangt. Dus normaal gesproken zet je natuurlijk de douche aan.
0: Ja.
1: Dan komt er eerst koud water uit. En dat vangt hij ook op.
0: Hé, hey, dat is bijzonder.
1: En hij heeft fantastische tuin, dus waar hij natuurlijk het water allemaal voor gebruikt. Hij gebruikt gewoon eigenlijk bijna geen leidingwater. Daar zouden we allemaal wat van kunnen leren, ja.
0: Nou, inderdaad. Ja, we gaan vanavond ons licht opsteken. Hey, en je gaat naar het schaapscheren, maar dat is ook een schaapscheerdersfeest. Dus je verwacht wel dat je er met een knaller uitgaat vanmiddag?
1: Ja, zeker.
0: En wat geblaat natuurlijk.
1: Ja, ik ga geen trui voor je breien.
0: Nee, dat hoeft niet, joh. Weet je hoe warm dat is? Ik ben allergisch, Linda. Zullen we zeggen dat alles te zien is vanmiddag? Vanaf 4:15 op TV Gelderland?
1: Ja, vanaf 4:15 effe buurten op TV. En natuurlijk ieder uur herhaald.
0: Zo is het. Heel veel plezier nog vanmiddag. En goed aan de chauffeur.
1: Ja.

0: Hechte vrienden, mooie meezinger van Jan Smit en Gerard Joling. Helft van de toppers zijn ze en dat blijft zo. Ook nu Gerard Joling heeft besloten te stoppen met grote soloconcerten. In februari doet hij dat voor het laatst en dan zal blijken hoe hecht die vriendschappen zijn in het vak, hè?
1: Even buurten.
0: Ik wil het even met je hebben over de buurt-app. Tegenwoordig de manier om te weten wat er gebeurt, leeft of nodig is in je omgeving. In sommige buurt-apps is het rustig. Daarin beperkt men zich tot het hoognodige. Bijvoorbeeld de stroom ligt eruit. Leander meldt dat het binnen een uur is opgelost. In andere buurt-apps gaat het er actiever aan toe. Wie heeft er een grasmaaier te leen of kan zijn auto een middagje missen? Hartstikke handig natuurlijk, zo'n marktplaats voor je eigen postcode. En dan is er ook nog de buurt-app waarin de berichten over elkaar heen rammelen. En dat is meestal zo als er plannen ontstaan voor bijvoorbeeld een straatfeest of een barbecue bij iemand in de tuin. De vraag is dan of je beter niet even samen kan komen om discussie over de boodschappenlijst te voeren. Nou, over dat sociale verkeer en de misverstanden gaat dit nummer.
2: Hoi Jos,
3: hey Jos.
4: Wat leuk dat je er weer bij bent, Jos.
5: Je was toch uit.

0: Yourself Up van Charlie Putt op Radio Gelderland. Erik, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Plaatje voor Els, denk ik, hè, vanmiddag. 1300 jaar bestaan ze. Ik denk dan alle 13 goed.
1: Zeker. Nee, dat is dan 1 en 1 is 13, ja, zullen we zeggen.
0: 1 en 1 is 13. Westervoort bestaat ook 1300 jaar.
1: Kijk, ja, die hebben allemaal een streepje voor bij mij. Hè. Als er maar 13 in zit, dan ben ik van de partij, zeg maar.
0: Hè. Oh, wat goed. Wat staat ons vanmiddag te wachten?
1: Zonder dat jij het mag gaan verklappen. Als je denkt te weten, mag je niet verklappen. Hè. Het is een spelletje. Wat is er op net 2? Let op, daar komt-ie.
0: Ik weet het, een spelshow is dat. In ieder geval een spelletje, ja.
1: Het gaat over een spelshow met heel veel kinderen.
0: En heel veel ballen?
1: Daar ga ik verder niks over vertellen.
0: Dat valt er te raden, dat valt er te winnen, zeg ik heel helder.
1: De chocoreep en natuurlijk de stickers van alle 13 goed, hè?
0: Oh, ja, die
1: en het leuke is, je kunt ook via Facebook meespelen.
0: Ja. Mensen moeten ook even een foto sturen, hè, van hoe de sticker is opgeplakt.
1: Ja, ja,
0: en waar,
1: dat is
0: leuk, hè?
1: Ja, bij ons thuis zit hij al op de broodrooster.
0: Ja, heel goed.
1: Dus plak hem op gekke plekken. En we gaan onder meer het archief van Topop weer openen. Sinds beeld en geluid natuurlijk alles heeft ontsloten, kan
0: precies
1: ik geweldige dingen vinden. Vandaag gaan we terug naar de 250ste aflevering van Topop. Advis ging door het land met een trein. En op de verschillende stations liet hij gewoon wereldsterren optreden.
0: Oh, te gek.
1: Dan weet niet wie er in Arnhem, kan nog even zoeken of ze in Arnhem zijn geweest.
0: Ja, maar
1: het kon er zomaar zijn dat er bij jou in de stad op het perron The Real Thing kwam optreden.
0: Bijvoorbeeld, ja.
1: Heb ik een fragmentje van
0: dit roept toch levendige herinneringen op bij luisteraars die dat meegemaakt hebben, toch? Ja, leuk Erik. Tot 6 uur, alle 13 goed. Met Erik. Mij hoor je maandag weer. Hele fijne middag.

0: onze vloer bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl of kijk op tenbrundelwonen.nl.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. En er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. En Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Castaud. De Groot was als 4de geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6de titel op het Krevel in Parijs. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, zometeen om. De Doors en alle 13 goed.
14: Voor sport, bad beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
15: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
14: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
16: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
19: Gelderland. Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
20: Ga allemaal eens op je gemak zitten en luisteren. Is dat duidelijk? Wat is daar te lachen? Luisteren. Gaat allemaal van je eigen tijd af.

0: Derde was samen met de Supremes Love Child. En zo zijn we los, jongens. 4 uur lang de lekkerste gouden ouwe op Radio Gelderland. Hou hem lekker aan, wat je ook gaat doen deze zaterdagmiddag. Ben je op weg naar het voetbalveld? Ben je misschien op de terugweg van een sportevenement? Ben je aan het klussen? Gewoon lekker in huis een beetje aan het rondhangen? Of ben je gewoon aan het werk op zaterdagmiddag? Kan natuurlijk ook. Hou Radio Gelderland aan. De lekkerste gouden ouwe die komen voorbij. Speciale aandacht vandaag voor juni 1982. Ik heb de krant van toen alvast uit het archief gehaald. De Falklands, die zijn in het nieuws, de Falklandoorlog. Het WK voetbal komt eraan, ook daar wordt uitgebreid over bericht. De voorkant ook, Israël valt Libanon binnen om Palestijnen terug te drijven. Sommige dingen lijken ook tijdloos en altijd weer terug te keren. Zijn er ook nog leuke dingen in het nieuws? Ongetwijfeld. Ik ga eens even door die krant heen bladeren. En we kijken natuurlijk even naar de tv van toen, de radio van toen. En ik ben benieuwd, wat deed jij in juni 1982? Had je een baan? Had je een zomerbaantje? Of was je misschien gewoon nog veel te jong voor dat soort zaken? Nou, laat het maar weten. In ieder geval 13 hits uit de hitparade van toen komen voorbij. Af te trappen met ABC en The Look of Love. Lekker veel hits van toen.
1: Een berg 1982.
0: Ja, die had ik nog. Ja, wie wat bewaart, die heeft wat, hè?

Yippie-ja, vind ik altijd zo leuk dat ze dat aan het einde zingen. Ik denk, wie heeft dat toch verzonnen? Jongens, laten we aan het einde nog een paar keer yippie-ja zingen. The real thing, can you feel the force? Heb ik voor je. 1982, zojuist hoorden we ABC al. Zijn er ook leuke dingen in het nieuws? Jazeker. Guus Razou is tweede geworden op het wereldkampioenschap kubus draaien. In Boedapest haalde hij de zilveren kubus. Winnaar werd de 17-jarige Vietnamese bootvluchteling Minh Thai, die uitkomt voor de Verenigde Staten. Hij bleek een sensatie. Hij loste de kubus op in 22,95 seconden. Volgens mij kan het nog veel sneller. Volgens mij zie ik wel eens filmpjes dat de kinderen dat in 6 seconden doen. Maar 1982, hè? 22,95 seconden. Alle 13 goed. Zometeen de Doors. Nu The Real Thing.

Yours Light My Fire. En weet je waarom ik alle 13 goed zo'n leuk programma vind? We kunnen gewoon van Jim Morrison door naar Benny Nijman. Is dat een grote stap? Ja, wat mij betreft niet, hoor. En zo springen wij door de muziekhistorie. En zo springen wij door de stijlen. Heb je trouwens suggesties? Gewoon even doorgeven. Benny, waarom fluister ik je naam nog?

0: op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Nu bij Dirk, Red Band Cola Twist. 89 cent, verdraait lekker.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
2: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
3: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
4: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
5: Begin je ontdekkingstocht bij Van der Stad, keuken, tegel en bad. Met betaalbare luxe keukens, de ruimste keuze vloer- en wandtegels en badkamers in alle stijlen. Kom eens langs bij Van der Stad, keuken, tegel en bad.
6: Het is bijna 2:30. Eens even kijken. In Elburg op de thermometer 19,7 graden. Winterswijk nog iets warmer, 21,3. Vanmiddag start op de meeste plaatsen nog droog. Met wat zon vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt. Later in de middag wat regen. Dan een blik op het Gelders nieuws. Bij een frietkraam op het terrein van het Leger des Heils in Harderwijk is vandaag een gasfles ontploft waarbij twee mensen gewond raakten. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en de brand die volgde op de explosie werd snel onder controle gebracht. En Rijkswaterstaat voert in juni onderhoud uit aan de A12 tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Oudijk. Daardoor zijn verschillende delen van de snelweg meerdere nachten dicht. Het verkeer richting Duitsland wordt omgeleid, terwijl verkeer richting Arnhem geen hinder zal ondervinden. Zo wordt ons beloofd. Meer nieuws natuurlijk op gld.nl en ook in de Omroep Gelderland app.

0: En ik heb ook nog Whitney Houston.
1: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfoto thuis kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
2: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
3: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
4: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
5: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

Warner, you're as cold as ice. Even een momentje van rust op deze zaterdagmiddag. Voordat we zometeen weer in de kranten van toen duiken. Juni 1982. Whitney Houston en Saving.

DJ's van Radio Gelderland komen dit weekend naar je toe. Zaterdag is het feest en discotheek Actania in Zwolle. De voetjes gaan van de vloer bij bar meneer Foppe in Juinen. En we zijn in Disco Dancing Hertog van Gelder in Pulterenwezel. Zondagmiddag is het matinee in Zaal de Witte Leeuw in Molensloot. En het Chobelet Mystiek is er dan ook. Zorg dat je erbij bent. De discjockeys van Radio Gelderland komen naar je toe.

0: to get you into my life, Cliff Bennett and the Rebel Rousers.
1: Dat was toen.
0: We zitten op 6 juni 1982. Eens even kijken naar de tv-gids van toen. Wat konden we zien? Of beter gezegd, in dit geval, wat konden we niet zien? Want wat opvalt als we kijken wat er te zien is op Nederland 1 en Nederland 2... is dat het grootste deel van de dag er geen uitzending was. Ja, overdag had je nieuws voor slechthorenden, nieuws voor de scholen. Maar op Nederland 1 en 2 begon de programmering eigenlijk pas om 7 uur. Bijvoorbeeld met De Dros, Elmer de Olifant, een tekenfilm van Walt Disney... of The Dukes of Hazzard. En dat ging dan door tot middernacht... Met het NOS-journaal en het nieuws voor doven en slechthorenden... was het ook alweer gebeurd met de pret. Geen nachtuitzendingen, geen dagtelevisie. Dat hadden we allemaal niet in 1982. Maar we hadden wel Bassie en Adriaan. En in Bassie en Adriaan in 1982 een absoluut hoogtepunt. Want in Bassie en Adriaan in 1982... bouwt Bassie de pratende robot Robin.
2: Dit moet dat nog aan.
3: Het is 4:55:03.
2: Adriaan, ik heb een wekkerradio gemaakt die kan praten.
4: Bassie, dat is geen wekkerradio die kan praten.
2: Wat dan?
4: Dat is een robot.
2: Hallo, maar mag eens, wel ben ik knap, hè?
4: Je bent de knapste domme klauw van de hele wereld.
3: Wel, niet slim.
0: Jij bent de knapste domme clown van de hele wereld.
1: 1982.

1982, Neue Deutsche Welle. Ook in de Nederlandse hitparade Spider-Murphy Gang en Skandal im Sperrbezirk. Krijg als verzoekje Deurdonderen. Die stond ook in de hitparade vandaag in 1982 in de live-uitvoering. Ga ik zometeen opzoeken. Komt in de loop van de middag zeker nog eventjes voorbij. En Jan Vrielink die zegt, zou je mij een sticker of wat kunnen opsturen van alle 13 goed? Mag ik dat zo brutaal vragen? Nou, natuurlijk Jan, ga ik even voor je regelen. Iemand zei laatst al, vroeger was dat altijd zo. Dan had je, kon je een sticker krijgen bijvoorbeeld van een bedrijf of een radiostation. En dan was altijd de truc, sturen aan jezelf gefrankeerde envelop, bladibla. En dan kreeg je je eigen envelop de retour met de stickers erin. Dat is in dit geval niet nodig. Ik ga ze voor je opsturen, Jan. Geen enkel probleem natuurlijk, hè. Alle 13 goed. En die stickers zijn zometeen ook weer te verdienen bij spel Net 2. En niet alleen trouwens de stickers, maar ook zo'n heerlijke chocoladereep. Van Radio Gelderland.

SLP van MFSB, The Sound of Philadelphia, van The Mothers, The Fathers, The Sisters and The Brothers. Zometeen het nieuws van 3 uur. Daarna spelen we onder meer Wat is er op net 2. Dit zijn de mannen van Lynyrd Skynyrd. Sweet Home Alabama.

0: Alle 13 goed op Radio Gelderland.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ja, gratis koffie van Harry Styles. Ik heb zo meteen gratis voor je hot chocolate. En Girl Crazy.
7: Heel Alten zingt. Het Altens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
8: Iris en de Mol Uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent, vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
9: Grote designmeubel-outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
8: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
9: Designmeubel-outlet Zevenaar is ook aanstaande zondag geopend. Designmeubel-outlet.nl.
10: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm and Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
11: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
12: Zitten jullie hier nu nog? We starten met het tweede deel. Pssst. Flakker, flakker, knisper, knisper, knetter, pruttel, pruttel.

0: en Killer Queen.
1: Dat was toen.
0: Juli 1982, we waren destijds op weg naar het WK voetbal in Spanje. De krant heeft vandaag in 1982 een ophangposter, zeg maar. Daar kon je de wedstrijden zien welke er gespeeld zouden gaan worden. Nederland is natuurlijk niet van de partij, want wij hadden ons niet gekwalificeerd. Ja, toen zaten we even in een slechte fase, hè. 82 niet, 84 niet, 86 niet. Maar in 88 waren we weer van de partij en werden we meteen Europees kampioen. Juli 1982, in de krant ook een groot verhaal over het inleveren van oud glas. Er zijn al best wel veel glasbakken dan in Nederland. Zo'n 40% van al het glas wordt inmiddels gerecycled. En dat succes dat zet de minister aan tot het stellen van de vraag: moeten we dat glas inzamelen, het wegbrengen van je oude glas, niet verplicht gaan stellen? Dan komen we misschien wel op 100%. En de Ster, de verkopers van de reclame op radio en televisie, die maken bekend dat het hartstikke goed gaat. Er is dan alleen maar reclame trouwens te zien rond de journaals van de NOS. Maar er is zoveel vraag van adverteerders om te adverteren op televisie dat zij graag willen dat er ook de rest van de avond gewoon reclameblokken zouden moeten kunnen komen. Ik weet niet hoe lang het heeft geduurd, maar die zijn er natuurlijk wel gekomen. Ik heb zo direct uit de hitparade van vandaag in 1982 Hot Chocolate Girl Crazy. Maar in de hitparade staat ook de Duitse Nicole. Zij won het Eurovisie Songfestival voor West-Duitsland met Ein bisschen Frieden. Nou, heb ik een vraag aan je. Wil je graag de Duitse versie horen? Dat is deze.
2: Wie een bloem aan winter begin. En zo wie een feier in ijzige.
0: Of vind je het misschien leuk om de Nederlandse versie te horen?
2: Net als een visser dat beet in een hak. Zo voel ik me ook.
0: Ja, zo ging dat, hè. Heel veel artiesten zongen dan hun liedje in verschillende talen, Europese talen.
2: En hoor ik de kreet van een.
0: Dus wil je Duits, wil je het Nederlands, of wil je misschien Nicole in het Frans? Heb ik namelijk ook. Ook wel leuk om eerst te horen misschien. Of wil je Nicole in het Grieks? Oh nee, die heb ik niet. Nee. We hebben Nederlands, we hebben Duits, we hebben Frans. Welke zou je willen horen?
1: Dat was toen.
0: Hot Chocolate, die heb ik maar in één taal. Namelijk de gewone, originele taal. Girl Crazy, Engels.

Afgelopen week ben ik naar Doe Maar, de musical geweest. In het AVAS in Leusden. Hartstikke leuk. Lekker hoor. Ja, die liedjes zijn natuurlijk sowieso goed. Maar ook het hele verhaal wat ze eromheen hebben gefabriceerd is hartstikke leuk. Je wordt echt lekker mee teruggenomen naar de jaren 80, de tijd van de anti-kernwapenbetogingen en zo. Het zit er allemaal in en buitengewoon goede cast. En dat is niet geheel onbelangrijk natuurlijk bij zo'n voorstelling. Doe Maar, de musical. Dat loopt voorlopig nog wel eventjes daar volgens mij. Tijd geworden voor een spelletje. Hey.

0: 2.
1: En vandaag kijken we op Net 2 naar een programma waarin de scholen net tegen elkaar opnemen. Nou had je in de jaren 70, 80 heel wat programma's met dat concept. Zo'n beetje elke omroep had voor mijn gevoel wel een spelprogramma met kinderen die spelletjes speelden tegen elkaar. En meestal waren dat scholen, klassen die het tegen elkaar opnamen. Maar welke heb ik uitgekozen? Luister goed, misschien herken je wel de presentator. Misschien herken je iets anders. De vraag is, hoe heet het programma?
2: Hoe zei je voor, zeg ik. Ik hoop dat zij hem leuker vindt dan jij, hè? Nou, we komen er nog wel achter, want de meester zien we straks ook in meester.
3: Gaan we naar de andere school, en die komt uit Heer Hugo Waard.
2: Dat is de Sint-Jozefschool.
1: Ja, dat hadden ze allemaal. Al die programma's, die hadden tribunes vol met kinderen met spandoeken en toeters. En daar ging het hard. Dat vond ik altijd echt helemaal geweldig. Ik heb er trouwens altijd van gedroomd om in mijn klas ook naar een van die programma's te gaan. Dat is nooit gelukt. Helaas. Maar goed, welk programma was dit? Ik zal het fragment zo meteen rond de 15:15 nog even een keertje herhalen. Denk er vast eens over na. Je kreeg een klein tipje. Meesterwerk, zei hij. Dat was dus blijkbaar een onderdeel in dat programma. Waar keken we naar? Op Net 2. Laat het weten via de WhatsApp.

What the World Needs Now is Love, Jackie de Shannon. We zijn onder meer in 1982 vandaag in Alle 13 Goed, juni 1982. Zometeen ga ik Nicole laten horen, Ein bisschen Frieden. Nou, dat heeft ze in een aantal talen gezongen, zoals dat vaak gebeurde met de winnaars van het Eurovisie Songfestival. Ik heb gevraagd, wil je de originele Duitse versie? Die heeft er nu toe de meeste stemmen. Nederlands heeft ook een behoorlijk aantal stemmen gekregen. Er is één iemand die graag de Franse versie wil. En toen zei ik, voor de gein, zou je het anders in het Grieks willen horen? Nou, die versie is het dan weer niet. Maar ik kan nog wel een vierde keuze eraan toevoegen. Ik zal even een klein stukje laten horen. Benieuwd of je de taal herkent. Kun je zo meteen ook kiezen. Naast het Duits, Nederlands... En Frans.

Ook dit is mogelijk. Ze heeft het ook in het Russisch gezongen. Nicole. Maar goed, de Duitse versie ligt op kop momenteel. Alle 13 goed, op weg naar 16:30. Met Mungo Jerry.

0: Radio Gelderland.
1: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters.

0: druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Hondelink Kleur en Interieur geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
6: Ja, ook bij Hondelink in Neede.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
7: 3:58. In Hoensradriel, daar is het 18,8 en in Voorst 20,9 graden. Vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt. Later vanmiddag komt er nog wat regen. Vanavond trekken de buien weer weg. Morgen nieuwe buien en dan wordt het zo'n 12 graden. Blik op het Gelders nieuws. Bij een ongeluk met een trekker aan de Voskuilersteeg in Hattemerbroek is vanmiddag een man zwaar gewond geraakt. De trekker rolde over hem heen, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. Bij een frietkraam op het terrein van het Leger des Heils aan de Kennedylaan in Harderwijk is een gasfles ontploft. Daarbij zijn 2 mensen gewond geraakt, waarvan 1 ernstig. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Alle 13 goed, zometeen onder meer deze klassieker van The Beach Boys.
8: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
9: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
10: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
9: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
11: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
12: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
11: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
13: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Pollaan 50 in Zutphen.
14: Alle 13 goed.

0: Atlantic Star, Always.
1: Dat was toen.
0: Even het Deutsche Musikantenkwartet uit de kast gehaald. Want die hebben ook Ambition Frieden op het repertoire staan. Want daar gaat het over. Die won het Songfestival in 1982. Nicole won voor West-Duitsland het Eurovisie Songfestival in 1982. Maar nu heeft ze voor heel Europa dat lied ongeveer in de eigen taal gezongen. Ze deed het in het Frans, in het Spaans, in het Nederlands. Zelfs in het Russisch. En er zijn er misschien nog wel meer talen waarin ze het gezongen heeft. Ik heb jullie gevraagd welke versie zal ik laten horen. Desnoods de Russische. Nou, daar is geen enkele stem op binnengekomen. Frans, 2 stemmen. Nederlands, handjevol. Overgrote deel van de mensen wil gewoon de Duitse versie. Zoals Joke Jolink, Wubo de Weert, doe maar de Duitse. Ali van Baren, graag Nicole in het Nederlands. Caroline, die gaat ook voor de Duitse versie. Chris in het Duits. En ook Henny, die zegt, kies maar gewoon. Of ik kies gewoon voor de Duitse versie.
1: Back to the 80s. 1982.
0: Daar is ze. Im Deutsch. Ambition Frieden.

Ze stond op nummer 1 vandaag in Nederland in hitparades. Nicole, Ambition Freedom. Op de B-kant Een Beetje Vrede. Hans had de single en zegt, ja, dan had je zowel de Nederlandse als Duitse versie in bezit. En Nicole Seibert, geboren als Nicole Holoch in Saarbrücken, was niet alleen de nummer 1 vandaag in 1982, maar het hele jaar zouden geen enkele artiest meer plaatjes verkopen in Nederland, singeltjes verkopen, dan deze Nicole. Ook niet de Rolling Stones. Die ook in de hitparade stonden met de live-uitvoering van Going to a Go-Go.

0: Ik had het net over de single van Nicole met op de A-kant dan de Duitse versie van Ambition Frieden en de B-kant dan de Nederlandse versie. Als je de single kocht van God Only Knows, dan had je echt twee topnummers voor de prijs van één. Want op de ene kant stond God Only Knows en de andere kant Wouldn't It Be Nice. Geweldig natuurlijk. Twee nummers allebei van Pet Sounds van The Beach Boys 1966.
1: Hey, er is geen bal op de tv.
2: Nee, dit is niks.
1: En wat dacht je van net twee?
2: Ja, wat is er op net twee?
0: Ja, dat is de grote vraag. Het is een spelprogramma voor de jeugd, met jeugd. Klassen waren te gast. Nu had je heel wat programma's op televisie met dat concept. En de vraag is, welk programma is dit? Je hoort even de presentator, je hoort ook een hoop juichende kinderen. En aan jullie de vraag, welk programma is het? Weet je het? Dan stuur je even een WhatsAppje naar 06-22-22-13-42. Zorg dat je dat in je telefoon hebt staan, hè? Welk programma is er op net 2?
3: Stel je voor, zeg. Ik hoop dat zij hem leuker vindt dan jij, hè? Nou, we komen er nog wel achter, want de meester zien we straks ook in meester.
4: Gaan we naar de andere school, en die komt uit hier Hugo Waard.
3: En dat is de Sint-Jozefschool.
0: Kan dat nog harder? Ongelooflijk, een hele studio vol met doldwaze kinderen. Maar welk programma was het? Een programma met kinderen van de lagere school die het tegen elkaar opnamen. Als je het weet, stuur je even een WhatsApp-bericht. En zometeen ga ik uit alle goede inzenders iemand trekken. En die ga ik bellen. En dan gaan ze even kijken wie ik blij ga maken met de stickers van alle 13 goed. En natuurlijk zo'n Radio Gelderland chocoladereep. Dit zijn...

0: één op de vier mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
5: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Sans Experience Center, maar ook Appleby en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
6: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rob Megens Woonatelier geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
7: Ja, ook bij Rob Megens in Wijchen.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chasteau. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, zometeen de ontknoping van het spelletje. Wat is het toch op net 2? En zometeen ook deze. Ska.
12: One step beyond. This is the heavy, heavy monster sound.
11: Of madness naar de reclame.
13: Schrik je wel een nieuw prijs van een bed?
8: Bis Libri Verbis in Vorden kopen jullie een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
13: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
8: Een stuk minder betalen en toch lekker slopen. Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
13: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
14: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wentes Tegels en Vloeren in Wenteswijk. Kijk op wentestegelsenvloeren.nl.
15: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Gijsbert's Keukens, Tegels en Sanitair in Apeldoorn.
17: Gelderland. Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
18: Watch that! Watch this! This is the heavy monster sound!

0: heb. Op zaterdag en zondagmiddag op Radio Gelderland in alle 13 goed. Dit keer Dan Harmon, I Can Dream About You. Eens een keer een andere dan Real Light My Fire of Instant Replay. Nou, dan heb ik alle hits al gehad van Dan Harmon, hè. Maar goed, het waren wel 3 grote hits. 12 minuten over 4, we duiken het archief van Top Op in. Vandaag gaan we naar de zomer van 1976. Heugelijke zomer voor Top Op en Nat Visser. Want zij vierden een jubileum. De 250ste uitzending werd gevierd.
1: Top op, topper.
0: En dat deden ze op een bijzondere wijze. Er werd een trein gecharterd en die trein ging dwars door Nederland. En ze stopte op diverse plekken op het station. En daar kwam dan een artiest optreden. Opnames werden gemaakt en dan ging de trein weer door. In het harde stapte Limousine op het podium. Op het perron. Ze kwamen ook terecht bijvoorbeeld in Lochem. Daar kregen ze Robin Sarstedt. In Doetinchem, Bonnie Sinclair. En in Arnhem werden ook opnames gemaakt. In Gorkum, The Brotherhood of Man bijvoorbeeld. En in de trein zaten verder bijvoorbeeld de Jack Jersey, Liberation of Man, Jimmy James, Imca Marina en Patricia Lavilla. En in Roermond, daar kregen ze The Real Thing.
2: En vervolgens zijn we dan te Roermond. Hoe is de stemming op perron 1? En hoe is de stemming op perron 2? Uit.

0: Zij stonden dus in het jubilerende topopprogramma The Real Thing, You To Me Are Everything. Topop ging in 1976 in de zomer met een trein op pad van het harde naar Valkenburg uiteindelijk. Hilversum het harde, toen helemaal terug naar Valkenburg. Ze deden ook Arnhem aan, maar ik heb niet kunnen vinden welke artiest er in Arnhem heeft opgetreden. Dus mocht iemand er destijds bij zijn geweest en je weet welke artiest er destijds in Topop op het perron van Arnhem heeft opgetreden, geef het mij even door, want dan is mijn administratie ook weer compleet. Hè?
1: Dat was toen.
0: 1982. De nummer 1 was een Duitsstalige plaat van Nicole. Meren, Neue Deutsche wel in dit parade. We hadden al de Spider Murphy Gang. En nu Rheingold.

0: En vandaag een spelprogramma met veel kinderen van de lagere school op de tribune en ook in het spel zelf, want het was een spel tussen klassen. En dan had je heel wat programma's destijds op de Nederlandse televisie met datzelfde concept. Theodor van der Scheur in Rossum, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, er waren heel wat van dat programma's, hè. Stuiven Zin, kan ik me ook nog herinneren, met Ria Bremer.
1: Ja, Kees ook allemaal.
0: Ja, Renje Rot.
1: Ja,
0: Martin allemaal. Brosius. En dan is nu natuurlijk de vraag, luister nog één keer naar het fragment.
2: Stel je voor, zeg ik, of zij hem leuker vindt dan jij, hè? Nou, we komen er nog wel achter, want de meester zien we straks ook in meester.
3: Gaan we naar de andere school, en die komt uit hier Hugo Waard.
2: Dat is de Sint-Jozefschool.
0: En veel herrie natuurlijk. Dit was een ander programma, ook weer met allemaal kinderen. Hoe heette dit programma, Theodor?
1: Klassenwerk.
0: Klassenwerk, ja, dat is klasse. Dat is helemaal goed. Ja, dat waren leuke programma's. Het waren grote spelprogramma's natuurlijk ook.
1: Ja, maar ook mooie, interessante spelprogramma's.
0: Ja, ja, ik kon er altijd graag naar kijken. Zowel Renje Rot als Klassenwerk, als Stuiven Zin. Ja. Misschien heb je nog wel meer gehad.
1: Ja, er zijn er meer geweest, maar ik kan ze allemaal niet meer opnoemen.
0: Nee, dit waren wel denk ik de bekendste en altijd tribunes vol met gillende kinderen en maar juichen. Ja, ja, het was hartstikke leuk om te zien. Ja. We gaan een leuk prijzenpakketje voor je samenstellen. Met in ieder geval de stickers van alle 13 goed. En natuurlijk de chocoladereep en nog wat andere aardigheidjes. Dus die komen naar Rossum toe, Theodor.
1: Oké, dankjewel.
0: En dan ga ik natuurlijk nog eventjes die tune laten horen. Want die vind ik ook zo ontzettend leuk van Klassenwerk. Gecomponeerd door Tony Eijk. Prachtig tuuntje, dus die ga ik nog even laten horen. Dankjewel, Theodor. Tot de volgende keer, hè.
1: Tot de volgende keer. Tot
0: dag.
1: Ja,
0: de tune. Door Tony Eijk gemaakt. Ah, geweldig toch allemaal. Ah, nog één keertje, waarom ook niet? Ah, ja, omdat hij zo leuk is, hè?

Klassewerk, dat was het goede antwoord. En Theodor, die wist het. Zij krijgt de Gadgets. En dit is Van Morrison.

0: Radio Gelderland.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
8: Een heel boek? En de kinderen dan?
7: Die zijn veel te druk met spelen.
8: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
7: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
8: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
7: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
8: Proost.
7: Op sunweb.nl.
9: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
10: Het is 1:05 geworden. Laten we maar eens eventjes kijken naar het nieuws. Maar eerst eventjes naar het weer en de thermometers natuurlijk. In Baak, daar staat 17,8 graden. In Nijmegen, Brakkerstein 20,3. Vanmiddag droog, af en toe wat zon. Vanavond... krijgen we een klein beetje regen, maar die regen trekt weg. In de nacht van zondag volgen nieuwe buien bij zo'n 12 graden. Blik op het Gelders nieuws. Bij een ongeluk met een trekker aan de Voskuilersteeg in Hattemerbroek is vandaag een man zwaar gewond geraakt. De trekker rolde over hem heen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En op de N345 Apeldoorn-Zutphen, daar staat een flinke file van meer dan een uur. Dat is drukte door bezoekers die naar het concert van Snelle gaan... Thuis bij Snelle Festival is op recreatiegebied Buslo. Meer nieuws lees je op gld.nl en natuurlijk ook in de Omroep Gelderland app. Zometeen nieuws van toen. We zijn weer eventjes in juni 1982. Op Roland Garros was een nieuw Zweeds tennistalent. En hij pakte meteen zijn kans, want die andere Zweed, Björn Borg, was er niet.
11: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
12: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
11: Een ruime keus in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
12: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
13: Grote hangplanten, €9,50. Elke tweede voor de helft. Bloemenkwekerij Jos Mom.
14: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
15: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Helmink Wonen in Woerden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
14: 20% korting?
15: Ja, ook bij Helmink Wonen in Woerden.
16: Nee, nieuwe leesbril nodig?
14: Mijnleesbril.nl.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
18: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Venters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op winterstegelsenvloeren.nl.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Ede of Nijmegen.
19: Alle 13 goed. Erik van den Berg. Dat was toen.
10: Error, crash. Er komt van alles uit de computer, behalve datgene wat ik aan je graag zou willen laten horen. Nou, dan moet ik natuurlijk eventjes wat technische handelingen verrichten. Want ik ben natuurlijk niet voor één gat te vangen. Hebben we al ik Cliff Richard wil, dan zul jij Cliff Richard krijgen. Kijk, daar is hij al. Probleem ook weer opgelost. Ja, computers en ik. Dat is altijd een goede combinatie.

0: Cliff Richard met wat hors in de stoten kregen we hem toch te horen. We don't talk anymore.
1: Dat was toen.
0: We zitten op 6 juni 1982. En er was een sensatie op Roland Garros. Tennistoernooi in Parijs. Björn Borg deed niet mee, maar Zweden had een nieuw talent. Zijn naam Mats Wielander. 17 jaar pas. En hij was niet te stoppen. Hij bracht het tot de finale. Verloor de eerste set met 1-6 van Guillermo Vias. Als derde geplaatst. Argentijn, torenhoog favoriet natuurlijk. Maar hij kwam terug. De 17-jarige Wielander. 7-6, 6-0, 6-4. Hij pakte gewoon de titel. 17 jaar. En in de hitparade, de Jay Giles Band. Freeze Frame.

0: Do You Love Me van The Contours.
1: Instrumentaal fenomenaal.
0: Ik had de tune van Klassenwerk voor je eerder deze uitzending, gemaakt door Tony Eijk. En Tony Eijk heeft natuurlijk voor de Nederlandse televisie heel wat tunes geschreven, gemaakt. Zo heeft elk land natuurlijk zijn eigen componisten die voor de omroepen dingen maken. Zo heb je in Engeland John Barry, John Barry 7 plus 4, zo heette zijn gezelschap. En die hebben heel wat tunes gemaakt. En een van de tunes wil ik je vandaag laten horen. 1960 maakte het voor een programma Jukebox Jury. Een programma waarin een jury ongetwijfeld muziek ging beoordelen. Ik zie me zo voor een soort top- of flop-achtige uitzending. Eerlijk gezegd heb ik dat nooit gekeken, maar ik ken de tune wel en die is hartstikke leuk. Die heet Hit and Miss.
1: Instrumentaal, fenomenaal.

Ik had dat goed ingeschat hoor. Dat programma was inderdaad zeg maar de Engelse versie van wat wij hebben leren kennen als Top of Flop. Nieuwe releases werden beoordeeld door een deskundige jury. En dan mocht je zeggen, is het een top of is het een flop? Hit and miss. John Barry hoorde natuurlijk ook de man van vele James Bond tunes.

Falkirk, Don't Shed a Tear. Zometeen na 5 uur onder meer de favoriete top 3. Dit keer de favoriete top 3 van Ed. In Druten. En als je zelf ook een keer een top 3 wil insturen, dan word je van harte uitgenodigd worden. Mag via WhatsApp, mag via de briefkaart, mag via een brief, mag via de mail. Het mag via alle wegen als het maar op mijn bureau belandt natuurlijk. Hè. Dat zometeen na 5 uur. Nu nog Chuck Berry. Bye bye.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot. Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentes Tegels en Vloeren.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycott van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. Volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de 4e plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog 1 etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Zometeen de favoriete top 3 van Ed. En deze heb ik ook voor je. Dr. Hook en de Medicine Show.
10: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
11: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
10: Bettingressing, altijd een eerlijk advies en persoonlijke aandacht. Ontdek het op bettingressing.nl.
12: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-sierbestrating.nl.
13: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
14: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wennekes Wonen in Groesbeek geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
14: Ja, ook bij Wennekes Wonen in Groesbeek.
12: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
15: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
12: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
16: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
12: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
16: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
17: Alle 13 goed. Met Erik van den

0: I Won't Let The Sun Go Down On Me, Nick Kershaw. Toegekomen naar top 3, dit keer samengesteld door Ed Ruten. En eerlijk gezegd had hij geen top 3 ingestuurd, maar een hele lijst. Nou, dat is mooi, daar kunnen we een beetje kiezen natuurlijk. En Ed heeft een muzikale smaak, want we krijgen zometeen Release Me, Engelbert Humperdinck. Zijn derde keuze wordt zometeen een nederpop klassieker uit Amsterdam. Maar eerst Fleetwood Mac.
1: Nummer 1.
0: En Go Your Own Way.

0: hij trad nog op, hè, in Engeland. Of in Engeland, in Arnhem een tijdje geleden. Engelbert Humperding. Release me. De tweede keus van Ed. Dan hebben we er nog eentje te goed en dan zijn we benieuwd, Ed.
1: 3.
0: Wat dat is geworden. Een nederpopklassieker. Live. De drukwerk. Marianneke. Wanters en meisjes doen het met tegenzin. En je hebt Marianneke.

hij treedt weer volop op. Drukwerk is hartstikke populair. Elk jaar is er weer een tour. En in sommige plaatsen staat hij zelfs dan twee keer. Drukwerk Marianneke, de nummer 1 in de top 3 van net. Zo meteen naar Italië 1982. Een bizar bericht, kan niet anders zeggen. Maar eerst Dr. Hook. Sylvia's mama.

0: De allerbeste gouden ouwe op zaterdag en zondagmiddag in alle 13 goed. En elke uitzending ga ik met speciale aandacht terug naar één hitparade van toen. Met de bijbehorende nieuwsfeiten, televisieprogramma's, radiofragmenten. En vandaag is dat 6 juni 1982. Zo direct de Nederlandse zangeres uit de hitparade van toen. Maar eerst even een opvallend, zij het niet, bizar bericht uit Tropea. Dat ligt in Zuid-Italië, in Calabrië. Het gemeentebestuur van Tropea heeft besloten officieel op te gaan treden tegen naaktheid op het plaatselijke strand. 1982, hè? Sinds het weekend houden agenten zich aan een politieverordening die door de christelijke democratie-meerderheid in de gemeenteraad is goedgekeurd. En die het de meeste badgasten verbiedt, zoals dat heet, naakt te recreëren. Maar dan komt het. Uitgezonderd mooie vrouwen. In de praktijk jonge vrouwen die in de positie verkeren om de aantrekkelijkheid en vrouwelijkheid van hun lichaam uit te dragen. Die mogen wel naakt recreëren in Tropea. Dat vinden wij niet gek. Dat vinden wij wel bijzonder.
1: 1982.

0: Radio Gelderland.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
8: Mijnleesbril.nl. Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lucien Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lucienkeukens.nl.
9: Het is 5:30 geweest. Woesterhoeve, Apeldoorn, 18,3 graden, Zevenaar, 19,7. Vanavond overheerst de bewolking, maar het is tijdelijk wel droog. In de nacht van zondag neemt de kans op buien opnieuw toe. Zondagmorgen begint grijs, enkele buien, maar tijdens de middag wordt het droog en vanuit het westen zonnige periode. Blik op het Gelders nieuws. Bij een ongeluk met een tractor aan de Voskuilersteeg in Hattemerbroek is vandaag een man zwaar gewond geraakt. De trekker rolde over hem heen, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. Op de A12 bij Arnhem zijn vannacht, de nacht van vrijdag op zaterdag, twee auto's betrokken bij een ongeluk. De politie heeft een van de bestuurders aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Meer nieuws lees je op gld.nl en natuurlijk ook in de Omroep Gelderland app. Zometeen Jef Ivan Heijlen, dan zitten we 1982. En ik heb nog een prachtig lied als laatste. Misschien wel een van de allermooiste Nederlandstalige liederen ooit gemaakt. En dan overdrijf ik volgens mij niet. Frans Halsema.
10: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
11: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral. Studio Apeldoorn.
12: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
13: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
14: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, de Huismeesters in Bemmel geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
14: Ja, ook bij de Huismeesters. In Bemmel.
12: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
15: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: Charzan Albano en Romina Power.
1: Dat was toen.
0: 13 hits uit de hitparade van vandaag in 1982 krijg je van me. 6 juni 1982. We hebben onder meer al José gehoord. I Will Follow Him. Het was ook de tijd van de winnares van het Songfestival natuurlijk. Nicole, Doe Maar, Maywood, de Jay Giles Band, Freeze Frame. En nu gaan we op de dialect toe met twee verschillende dialecten. Het Achterhoeks en het Vlaams. Zometeen het Achterhoeks. Deurdonderen van normaal. Maar nu naar de man die natuurlijk een groot hit heeft gehad met De Wilde Boerendochteren. Hij stond in 1982, in juni ook in de hitparade met Jeff Ivan Heijlen.
2: Nee, Jeff, het is nu genoeg geweest.

We kopen een gitaar, ik zing en jij doet raar. En dan, gaan wij naar Parijs, F. En met een Français maken we dat op 1, 2, 3. Carrière. En dan zijn wij op de goede weg, F. Dan zijn wij op de goede weg, F. Kom, ga mee. Ga mee. Ga mee. Een kerel zoals gij, met ballen aan zijn lijf. Die huilt toch niet op straat om een verloren wijf. Nee, nee, die naait met de schoonste.

en met de handen onder de rokken zef. Voel jij je nog eens een echte vent? En ben jij dan nog triest? Dan drinken wij ons zat. Dan drinken wij dit hart stom, chef. Dan drinken wij dit oude lijf weer om jong. Nee, chef, je gaat niet dood omdat je hart breekt. Omdat een valse blonde, een valse ronde je verlaten heeft. En hou op met je keel omdat een driekwart hoer met je radijzen speelt. Je bent toch niet alleen, chef. Je hebt mij toch. Maar je lijkt oude wijn in een gebarsten vat. Kom omhoog, die kont.

bent en met de handen onder de rok is af, voel jij je nog eens een echte vent. En ben jij dan nog triest, dan drinken wij ons zat. Dan drinken wij dit hart stom, chef. Dan drinken wij dit oude lijf.

0: Suipen.
1: Suipen, al horen.
2: Gezellig samenwezen. Veel bier drinken, want dat hoort erbij.
3: Huiken is alles wat lekker en onbenullig is en een beetje woest. Zolang het maar niks met seks of geweld te maken heeft. Huiken!

Een leuke afwisselende hitparade was het vandaag in 1982. Hè? Met dus ook Vlaams en dus ook Achterhoeks in de lijst. Normaal deurdonderen. Alle 13 goed. Het lekkerste heb ik voor het laatst bewaard. Zometeen een klassieker van Frans Halsema.

Favorite House. Better be home soon. Zo direct Frans Halsema. Hij mag het programma afsluiten vandaag met een klassieker in de Nederlandse taal. Het lekkerste is voor het laatst bewaard. Dus blijf er nog eventjes bij. Maar eerst nog Olivia Newton-John.

0: Olivia Newton-John, A Little More Love. Het is 5:05 geworden. We hebben er nog één voor je. Het lekkerste voor het laatst en misschien ook wel de allermooiste van de hele middag. Voor haar, Frans Halsema. Fijne avond.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: feest bij Wentustegels en Vloer in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
1: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
2: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
1: Designmeubel Outlet Zevenaar is ook aanstaande zondag geopend. Designmeubel-outlet.nl.
2: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
3: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 23 40079. Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de 4e plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog 1 etappe morgen aan de leiding, met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Gelderland. De avond van Gelderland.

0: Je niet gehoord voelen door overheden of instanties.
1: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
0: Of verstrikt raken in bureaucratie.
2: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets. Dit kan niet werken. Wij hadden gewoon behandeling nodig. En iemand die goed luisterde. En u moet ons niet opsluiten.
0: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
3: Ja, dat is schandalig natuurlijk. Als er eenmaal wordt geconstateerd dat het schadelijk is, dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken. Dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
0: Je ziet het in Het Vizier van de Jager op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog één rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt al maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En jullie thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de Gelredome in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper Ye daar vanavond geeft. Ye, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde Ye uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. Ye heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die Ye in de Gelredome geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Het komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit en dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Ruilschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Frank, Esther en Linda en stap in ons busje van Effe Buurten. Elke zaterdag trekken ze door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Je ziet het

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland. Non-stop.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
1: 11 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. Wel werden twee mensen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. J mag in Nederland twee concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn tweede concert, ook in de Gelredome, en beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede noemde de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af en ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond en zijn pas was vergeten, mocht daardoor niet reizen. Rond 7 uur vanavond was de storing voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS worden gespeeld nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege de conflicten in het Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. De Europa-run heeft dit jaar iets meer dan 5 miljoen euro opgeleverd voor mensen met kanker. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het slotfeest in Rotterdam. De organisatie had vooraf gemikt op een opbrengst van 5 miljoen euro. Aan het 3-daagse loop- en fietsevenement in het Pinksterweekend deden ruim 200 teams mee met in totaal zo'n 5000 deelnemers. Exemplaren van het Parool van vandaag worden op het internet voor grof geld aangeboden. En dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap, waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan 20 euro voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in de glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een net python. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst nog wat buien, later zon. En het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
3: Bij u.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
1: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: ein. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: Burgemeester Marcouch wilde met Kanye West naar het Holocaust Museum, zodat de rapper, die recent nog t-shirts met hakenkruizen verkocht, een statement kon maken tegen antisemitisme. Maar het museum zegt dat hij niet welkom is, en het was sowieso de vraag of Ye zelf wel wilde. Want er zijn voor hem in de museumwinkel sowieso helemaal geen leuke t-shirts te koop. Goedenavond en welkom bij Dit Oog. We beginnen straks even in Arnhem, waar verslaggever Lidwien Gevers bij dat concert van Kanye West is. Verder spreek ik met een van de journalisten die heeft onthuld dat er jarenlang giftig zout in de natuur is gedumpt. Een verhaal dat doet denken aan het mestfraudeschandaal. Gerard Jansen is ook hier, de laatste in de reeks genomineerden die ik spreek in aanloop naar de uitreiking van de Brusseprijs volgende week. Hij schreef een boek over de wonderenwereld van de kwantummechanica. In Albanië wordt al een week massaal gedemonstreerd tegen een gigantisch resort dat de dochter en schoonzoon van Donald Trump voor de kust willen bouwen. En aan het einde van het uur gaat u horen waarom er meer aandacht zou moeten komen voor een rol van Nederlandse koopvaardijschepen tijdens D-Day. Maar eerst gaan we naar het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Zaterdag 6 juni.
2: Ja, dat is geluid uit Arnhem, waar dus dat veelbesproken optreden was van Ye. Sommigen hadden de rapper liever niet hier gehad vanwege die antisemitische uitingen.
4: We vinden dat jodenhaat never nooit genormaliseerd mag worden.
2: Maar fans zien het probleem niet zo.
5: Ja, inmiddels is het 2-3 jaar geleden of zo. Hij heeft excuses aangeboden.
6: Ik koppel zeg maar de uitspraken los van de muzikant.
2: Ook voor burgemeester Marcouch is de rapper welkom.
7: Er was geen enkele reden om dat evenement niet door te laten gaan of de vergunning niet af te geven.
2: Wel heeft hij Ye dus uitgenodigd voor een bezoek aan het Nationaal Holocaust Museum.
7: Die uitnodiging ligt er, ruimhartig. En aan hem is het om die handreiking wel of niet aan te nemen.
2: En het museum heeft laten weten dat ze Ye niet willen ontvangen. Flink schrikken vanochtend voor mensen in Vlaardingen.
8: Twee van u ontploffingen. Verschrikkelijk hard. Maar dat de ramen eruit klapt op een gegeven moment.
2: Het bleek te gaan om een plofkraak.
9: Asociaal was het woord ervoor. Jongetjes wel maar eventjes denken dat ze veel geld kunnen verdienen.
2: En dat incident staat niet op zichzelf.
9: Het is niet alleen in Vlaardingen, het is overal.
2: Het aantal plofkraken staat dit jaar al op 20, terwijl het er vorig jaar 4 waren. De politie is bezorgd.
10: Er worden heel veel explosieven gebruikt. Dat is ook een van de redenen dat we nu weer meer hebben. Veel explosieven. Je zal erboven wonen. Het is echt levensgevaarlijk.
2: Het geeft deze winkelier een gevoel van
11: onmacht. Onmacht. Je komt aan heel je winkels naar de kloten. Gewoon aan de kloten. Alles kapot.
2: In Gelderland is flinke overlast van ganzen.
12: Ze bezet zeg maar het hele fietspad van Nijmegen tot Arnhem.
2: En dan poepen ze ook nog eens alles onder.
12: Ik heb ook een kinderwagen thuis. Die moet ik altijd schoonmaken voordat ik hem weer terug de auto in doe. Dus dat is wel een dingetje.
2: Ook lokale voetbalvelden krijgen de volle laag.
13: Er zijn wel teams geweest die hebben geweigerd om dat te spelen.
14: Ja. Omdat er dan zoveel poep ligt?
13: Ja.
2: Maar nu is er een spectaculaire oplossing bedacht.
13: Een laser op het dak. Nou, daar kunnen ze niet zo heel goed tegen. Dus tegen dat licht.
2: Sommige ganzen sissen ook nog eens. Maar daar weet deze vrouw wel raad mee.
9: Dan blaas ik gewoon terug.
2: Tot slot naar Roland Garros, waar een Nederlandse rolstoeltennisser de titel pakte. Ja, en het is al haar 6e titel op het toernooi, maar de groot blijft bescheiden.
15: I don't feel like a legend yet. And I would never call myself that anyway.
2: De overwinning vormde voor haar de afsluiting van een moeilijke periode met onder meer een heupoperatie.
15: It's a little bit like therapy being here and feeling like I am good and I am here to win matches and I'm here to stay. And that was a very big achievement for myself and I'm really proud of that.
2: Dit was Nieuws Vandaag in de media. Ja, er waren dus kamervragen, een kort geding en protesten tegen het optreden van Ye, voorheen Kanye West, in het Gelredome vanavond. NOS-verslaggever Lidwien Gevers is daar. Goedenavond.
16: Goedenavond.
2: Ja, je was dus bij dat concert. Vertel, hoe was het? Heeft Ye zich een beetje gedragen?
16: Ja, behoorlijk. Hij heeft eigenlijk sowieso niet zo heel veel gezegd. Het was een aaneenschakeling van nummers. Ik heb ze niet geteld, maar ik denk toch dat het er zeker wel 30 waren. Maar hij sprak eigenlijk tussendoor, zei hij niet zoveel. Hij zocht niet zo heel veel contact met het publiek, maar ik heb dus ook niks antisemitisch gehoord of iets van nazi-verheerlijking. Hij heeft zich keurig gedragen.
2: En hij heeft ook niks gezegd dan over al die protesten tegen zijn komst?
16: Nee, ook daar zei hij niks over. En ook niet over het voorstel van de burgemeester van Arnhem, Marcouch, om samen een educatief uitstapje te maken naar bijvoorbeeld het Holocaustmuseum of het Auschwitz-monument. Hij zou daar morgen tijd voor hebben. Want maandag heeft hij pas weer een concert hier op zijn verjaardag. Maar hij heeft er niks over gezegd.
2: Nee. En dan hoorden we net ook in het bulletin over demonstranten buiten. Waren dat er veel?
16: Nee, dat was een klein clubje van het CIDI, het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël. Die stonden daar met grote borden om de mensen te wijzen op de keerzijde van deze artiest, zoals ze dat zeiden. Op die borden stonden teksten als: bent u ervan op de hoogte dat deze man nazi-symbolen heeft gebruikt, dat hij die verkocht, t-shirts heeft verkocht met nazi-symbolen, dat soort teksten allemaal. En het viel me wel op dat er best veel mensen naar stonden te kijken. Er werden ook wel wat discussies gevoerd en zo. Maar dat bleef allemaal heel rustig.
2: Ja, en is eigenlijk bekend hoe de politie dit allemaal heeft gedaan? Hoe zij een oogje in het zeil hebben gehouden?
16: Ja, over veiligheidsmaatregelen zeggen ze natuurlijk nooit zoveel. Het viel me wel op dat toen die demonstranten kwamen, dat er wel behoorlijk veel politie op de been was. En ik heb vanmiddag Marcouch nog gesproken en gevraagd van: wat doen jullie nou als er toch iets gebeurt op dat podium wat niet door de beugel kan? En hij zei: ja, de kans dat we dan meteen ingrijpen, die is niet zo heel erg groot. Het is dan aan de driehoek, dus de officier van justitie, de burgemeester en de politiecommissaris, om te besluiten of en wanneer we ingrijpen. En als er dan strafbare uitingen worden gedaan, dan is het aan het Openbaar Ministerie om een besluit te nemen om tot vervolging over te gaan. Maar dat kan ook na het concert. Dat was een beetje het scenario waarin ze dachten.
2: Ja. Oké, dankjewel Lidwien. En dan hopelijk maandag ook zo'n concert waar die niet uit de bocht vliegt. Dankjewel voor je verhaal. Goed, we gaan naar die Groningse fabriek die glycerine maakt. Die heeft jarenlang giftig zout dat bij dat proces vrijkomt illegaal laten dumpen. Dat gebeurde rondom de Belgische grens. En journalistiek platform Follow the Money en regionaal dagblad BN De Stem die onthulden dat vandaag. Henk Strikkers, journalist bij BN De Stem, goedenavond.
17: Goedenavond.
2: Hoe zijn jullie dit op het spoor gekomen?
17: Dat gebeurde eigenlijk via een spreekwoordelijke bruine envelop die wij kregen. We hebben hier een aantal keer geschreven over drugsafval dat is gevonden op

0: maakt en daar komt zout bij vrij. Maar ja, die gewoon, het bedrijf heet trouwens DGR. En ja, dat is al jaren zo. Maar een lange tijd konden ze dat zout eigenlijk makkelijk kwijt, omdat het onder andere als strooizout werd gebruikt. Mm-hmm. Maar door strengere regels en zachtere winters ook werd dat lastiger. Hoe zijn ze vervolgens dat zout gaan afvoeren?
1: Nou, uit het artikel dat wij samen met Follow the Money hebben geschreven, blijkt dat dat eigenlijk via een aantal tussenpersonen hier in de regio, de Brabantse Belgische grensstreek, is beland. Bij een aantal figuren die in ieder geval in het verleden verdacht zijn geweest van strafbare feiten. En daar ontstonden ineens grote hopen zout op hun terreinen.
0: Maar zij verkochten dat dan aan die figuren?
1: Zij verkochten dat via een tussenpersoon weer aan deze figuren, ja.
0: En grote ladingen kwamen op die manier dus terecht op Nederlands-Belgische grens. En twee van die verdachten, die heetten Peet W. en Geert H. Wat kun je meer over hun vertellen? Wie zijn dat?
1: Peet W., dat is iemand die lang mestintermediair is geweest. Dus dat is iemand die mest opkoopt bij mensen die te veel mest hebben, boeren in het over het algemeen, en dat weer plaatst bij boeren die nog mest mogen uitrijden. En hij is in het verleden ook al een aantal keren op de vingers getikt. Hij is in december heeft hij een hele hoge taakstraf gekregen vanwege gedoe met mesttransporten, fraude met mesttransporten. Dat kan gaan over administratie. Fraude, maar dat kan ook zijn wagens wel administreren, maar niet laten rijden. Mm-hmm. En Geert H., dat is een hele grote loonwerker hier, die eigenlijk op een steenworp afstand van de Nederlandse grens woont, vlak over de grens dus in België.
0: Ja, en die P2W, die werd dus al eerder vervolgd en ook verdacht van mestfraude en ook het uitrijden van drugsafval op akkers.
1: En daar is hij niet voor veroordeeld overigens.
0: Nee, maar wel van verdacht. Mm-hmm. Maar hij heeft, zo lijkt uit dat artikel, een bepaalde werkwijze. Hoe doet hij dat?
1: Er zijn verschillende manieren waarop het gebeurd zou zijn. Zo wordt het vermengd met mest en zou het zo over akkers zijn uitgereden. Er zijn ook gevallen bekend waarbij opsporingsdiensten vermoeden dat het gewoon dat het onder de grond is begraven op een akker. Dus dan wordt er gewoon een laag afgegraven, daar wordt zout gedumpt. En daar overheen zou dan weer een dun laagje bodem zijn aangebracht. En er is ook nog, er zijn nog twee gevallen waarvan de verdenking is dat het in een mestkelder is gedumpt van een stal die gesloopt zou worden. Uh-huh. Die worden dan daarna met beton overgegoten en dan blijft het daar eigenlijk voor altijd in zitten.
0: Ja, en dat allemaal zo in dat Nederlands-Belgische grensgebied gebeurt of gebeurde, heeft dat een reden? Is het dan moeilijker bijvoorbeeld voor de autoriteiten om dit op het spoor te komen?
1: Ja, er zijn wel een paar mensen die daar echt iets over kunnen vertellen natuurlijk. Dat zijn de mensen die het hebben gedaan. Maar wat misschien ook wel meespeelt, dat het ook wel een gebied is waar in het verleden veel gesmokkeld is. En waar er een cultuur is van niet meteen de politie bellen. Als je ziet dat je buurman wel heel vaak met zijn wagens rondrijdt in de nacht bijvoorbeeld.
0: Mm, ja, maar en de inspectie, is die ooit betrokken geweest? Of?
1: Nou, in Vlaanderen zijn ze dus relatief snel aangeslagen op die zouthopen die ineens verschenen bij landbouwers. En er zijn ook best wel veel verzoeken gedaan naar Nederlandse inspectiediensten of omgevingsdiensten. En regionaal is dat wel opgepakt, maar op de een of andere reden is dat heeft het heel lang geduurd voordat de landelijke inspectie, de inspectie leefomgeving en transport, en het functioneel pakket van het Openbaar Ministerie er echt op zijn aangeslagen. En we hebben ook een Vlaamse inspecteur gesproken en die zei, als het over drugs gaat, dan springen ze in Nederland meteen in het gelid. Maar als het over het milieu gaat, dan zijn ze niet vooruit te branden.
0: Ja. En dan is natuurlijk wel een beetje de vraag van, wat wist het bedrijf, dat DGR hier nou allemaal van? Want zij hebben dat in principe gewoon, dat zout afgeleverd aan een tussenpersoon.
1: Ja, uit documenten die wij in ons bezit hebben, zeggen zij dat, of daar blijkt uit dat zij dat aanbieden als een soort bodemverbeteraar. Nou, ik heb een hoogleraar bodemecologie gesproken die zegt, je moet zout vooral niet in de bodem stoppen, want ongeveer alles gaat dood. Mm-hmm. En als het niet lukte om dat via hun tussenpersonen te vervoeren, dan moesten zij dat ook gewoon naar een soort afvalverwerker brengen. Alleen dat was veel duurder dan het aan deze tussenpersonen te verkopen. Dus er ontstaat wel een soort beeld van, dit is gewoon een hele goedkope manier om van afval af te komen.
0: Ja.
1: En dan Dan zoeken ze daar maar uit wat ze ermee doen.
0: Maar zij wisten dus dat het in theorie uit

0: gereden kon worden over het land?
1: Zij hebben het verkocht. Uit documenten blijkt dat zij het hebben verkocht met het idee dat het als bodemverbeteraar gebruikt kan worden. Dus ja, dan is het logisch dat het ooit in de bodem komt.
0: Nou, is natuurlijk vervuiling door bijvoorbeeld PFAS of drugsafval. Dat zijn bekende delicten. Maar dit afvalzout dumpen, ja, dat is toch volgens mij wel nieuw. Hoe komt dat?
1: Dat weet ik eerlijk gezegd ook niet. Ik kan me voorstellen dat er niet heel veel partijen zijn die zout hebben als afval. Wij hebben ook gezocht naar eerdere voorvallen, maar wij konden het ook niet zo makkelijk vinden. Dus ik weet eigenlijk niet waarom dat zo is.
0: En dat zout is dus heel slecht voor de bodem. Heb je een idee van hoe groot de milieuschade is van al dit gedumpte zout?
1: Nou, dat is toch heel moeilijk aan te tonen. Ook omdat er is ongeveer 5, 6 miljoen kilo zout hier naartoe gebracht. En een deel is inmiddels ook weer terug verplaatst. Want de ILT is nu wel aan het ingrijpen. En die zegt samen met België bijvoorbeeld van dat zout moeten jullie terug naar Groningen vervoeren. Maar een groot deel is ook gewoon kwijt. Dus er zijn een paar mensen waarschijnlijk die weten waar het is. Maar heel veel mensen ook niet.
0: Nee. Oké. Nou, dankjewel voor je uitleg en succes nog met eventueel vervolgen op dit journalistieke speurwerk. Henk Strikkers van BN De Stem. Dankjewel.

0: Dat was Joya Moy met Lookalike.
1: Wat is het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar? Met het oog op morgen presenteert de winnaar van de Brusselprijs 2026.
0: Gerard Jansen is genomineerd met zijn boek De Race om het Majorana-deeltje. Een boek waarin hij de Nederlandse kwantumfysicus Leo Kouwenhoven ruim 10 jaar volgt in zijn zoektocht naar dat mysterieuze Majorana-deeltje. Een deeltje dat een belangrijke bouwsteen is voor een toekomstige kwantumcomputer. Maar dan moet hij dus wel eerst gevonden worden. Goedenavond, Gerard Jansen. En gefeliciteerd met de nominatie.
2: Dankjewel.
0: Leo Kouwenhoven kwam in 2012... wereldwijd in het nieuws, omdat hij zei dat hij dat Majorana-deeltje waarschijnlijk had gevonden.
2: Mm-hmm.
0: We kunnen eventjes naar dat moment luisteren.
3: Opwinding in de wereld van de wetenschap in Nederland en ver daarbuiten. De Technische Universiteit van Delft heeft een nieuw elementair deeltje ontdekt.
4: Het deeltje van Majorana.
5: Het deeltje is ontdekt met een oud koelapparaat waar een piepklein doosje met geleiders in werd gestopt bij een temperatuur van min 273 graden Celsius.
6: Iedereen kan het zeggen. Gamma kruisje is gamma. En eigenlijk, hier staat het. Dit is alles.
0: Ja, er was grote opwinding wereldwijd.
2: Ja, ja.
0: Ook bij jou?
2: Maar dat was mij een beetje anders. Want ik was kort daarvoor ineens op die Ettore Majorana gestuurd. Dat is een Italiaanse natuurkundige. En die is van de een op de andere dag in 1938 verdwenen. En ik dacht, wow, dat is een fascinerend verhaal. En dan ging ik daar wat meer naar kijken. Er waren allemaal samenzweringstheorieën dat hij door de nazi's was gekidnapt. Of dat hij gevlucht was. En het was namelijk een hele briljante natuurkundige. Mensen die hem kenden, die hadden nog nooit zoiets gezien. En net toen mensen door begonnen te krijgen dat je een atoombom kon bouwen, was die van de een op de andere dag verdwenen.
0: Ja.
2: En een van de laatste artikelen die schreef, voorspelde die een deeltje, een Majorana-deeltje. Een heel raar deeltje, zonder massa, zonder en het spiegelbeeld van zichzelf. Zeg maar echt een heel bijzonder spookachtig deeltje. Dat is nooit gevonden.
0: Hij voorspelde in een artikel dat dat deeltje ergens moet zijn.
2: Ja, en toen dacht ik, hey, dit is een fascinerend verhaal. Dus toen stelde ik voor hem daar een artikel over te schrijven. Voor de Vrij Nederland, of ik geloof Vrij Nederland. Maar waarom nu? Wat is er met die man? Het is wel een leuk verhaal, maar weet je, niet urgent. Hè? Ja. Dus dat zeggen in de NPO-wereld, zeg maar. En toen ineens kwam Leo met deze ontdekking.
0: Dat hij hem dus waarschijnlijk gevonden had.
2: Ja, dan kan ik dat verhaal van die Majorana op gaan schrijven.
0: Dat is dus het moment geweest dat jij besloot om hem te gaan volgen. Nou, dat heeft ruim 10 jaar geduurd. Ja. Het voert wel echt te ver om uit te leggen hoe dat Majorana-deeltje nou werkt. Maar het feit is dat zowel wetenschappers als de techwereld, als ook beleidsmakers en zelfs inlichtingendiensten zich bovenmatig voor dit Majorana-deeltje interesseren. En dat komt onder andere omdat het een belangrijke bouwsteen zou zijn voor een toekomstige kwantumcomputer.
2: Zou kunnen zijn.
0: Ja. En die zou de oplossing voor al onze problemen zo ongeveer kunnen zijn, begrijp ik, hè?
2: Ja, goed. Ja, het is wel een enorm raar apparaat als je dat zou kunnen bouwen.
0: Maar wat zou de meerwaarde van zo'n computer zijn?
2: Nou, bijvoorbeeld als je nieuwe stoffen zou willen ontwerpen om bijvoorbeeld voor batterijen of zonnepanelen die licht in elektriciteit kunnen omzetten. Als je nu een nieuwe stof maakt in het laboratorium en je wil weten wanneer het gaat smelten, dan moet je het warm gaan maken en kijken wanneer het smelt. Dat is chemie. Dus dat kan je allemaal nog niet berekenen. Een kwantumcomputer die rekent eigenlijk net zoals dat stoffen eigenlijk ook rekenen, zeg maar. Die kan stoffen emuleren of simuleren. En dan zou je bij wijze van spreken stoffen kunnen gaan ontwerpen. Van een stof die misschien supergeleidende eigenschappen heeft, of een stof die speciale magnetische eigenschappen heeft. En dat zou natuurlijk een enorme. Eigenlijk heb je een kwantumcomputer nodig om een kwantumcomputer te kunnen bouwen. Want je hebt ook stoffen nodig om die bouwstenen van.
0: Maar de grote droom of de belofte was dan, als zo'n kwantumcomputer bestaat, dan kan je bijvoorbeeld het hele klimaatprobleem oplossen.
2: Ja, goed.
0: Dan
2: kan je kanker bestrijden en dat soort dingen. Zo wordt het natuurlijk wel een beetje verkocht. Maar in zekere zin is dat ook wel waar. Want het is waar, maar er zit een grond van waarheid in. In die zin, je kan inderdaad medicijnen gaan ontwerpen en je hoeft ze niet meer te testen op dieren of op mensen. Maar je kan ze gewoon en eiwitten en dat soort dingen.
0: Dat verklaart de grote interesse in dat Majorana-deeltje, dat dus nodig is voor zo'n computer.
2: Ja.
0: Nadat Kouwenhoven had gezegd dat hij het waarschijnlijk had gevonden, volgt er een soort zegentocht bijna met prijzen en fondsen en hele grote investeringen, onder andere door Microsoft en ook veel publieke subsidies. Maar ja, hij moest het wel nog waarmaken, dat eigenlijk het definitieve bewijs leveren dat het inderdaad, dat hij het inderdaad gevonden had. Dus er lag een enorme druk op hem. Hoe is hij daarmee omgegaan?
2: Nou goed, hij dacht dus dat hij het had. En toen ineens, zeg maar, door voortschrijdend inzicht bleek dat helemaal niet zo. Weet je, dat er ook andere verklaringen konden zijn. Nou, dacht hij wel, oké, maar dan ga ik het net zo lang. Hadden we wel echt het idee van, oké, maar dit is het wel. En dan ging, nou, dan moeten we dus betere materialen. Maar goed, dat duurde maar. In de tussentijd, het was wel een soort van sexy onderwerp. Dus het geld binnenslepen, dat ging van een leien dakje. Mm-hmm. Dus het werd steeds groter en groter en groter. Dus dan krijg je een beetje een gevaarlijke cocktail van. Dat je denkt van ja, nou moet het ook echt gaan lukken.
0: Ja, het mag niet meer mislukken op een gegeven
2: moment.
0: Precies,
2: ja. Dat ging gewoon. En het zag er ook wel steeds naar uit hoor. Van ja, als we nog maar iets betere materialen kunnen. Als we iets beter kunnen, die chips kunnen bouwen. Als we iets grotere machines hebben. Als we het nog zuiverder kunnen krijgen. Dan gaat dat gewoon lukken. Maar dat lukt maar niet.
0: Nee.
2: En
0: gaandeweg ontstond er ook steeds meer skepsis van buitenaf.
2: Ja, ja.
0: Er werden dus geen resultaten in dat lab geboekt bij hem. En tot overmaat van ramp werden er ook nog fouten geconstateerd in een artikel dat een medewerker van Kouwenhoven had geschreven.
2: Ja.
0: En het opmerkelijke was toen eigenlijk dat hij die medewerker bleef steunen, terwijl zijn eigen geloofwaardigheid inmiddels ook op het spel stond.
2: Ja.
0: Waarom deed hij dat?
2: Ja, ik denk gewoon ook. Nou ja, goed, ik heb ook die sms'jes wel gezien. Het leek wel op die jongen, die was gewoon in zware psychische nood, zal ik maar zeggen. Hij vond het gewoon. Hij was wel kwaad op die jongen. Maar het is een jongen van in het eind 20. Hij vond dat hij wel een tweede kans verdiende. Ik heb het er met hem heel vaak over gehad. En hij weet eigenlijk ook niet zo goed wat zijn motivatie was. Maar hij was wel heel erg gesteld ook op hem. Het was een hele goede, hele goede slimme natuurkundige. Die ook heel aardig was voor de studenten. En ja, gewoon, ik heb ook alle correspondentie zo gelezen. Ik geloof dat inderdaad. Weet je, het zag er in ieder geval zo uit dat het geen kwade opzet was. Nee. Dat is natuurlijk al toch moeilijk om dat uiteindelijk.
0: Maar de emoties liepen wel heel hoog op, hè?
2: Dus de postdocs en de IO's die aan hem vooraf gingen, die hebben ook heel erg hun best gedaan. En die werden op een gegeven moment min of meer afgeserveerd. Kwam er ineens zo'n Chinese postdoc en die had ineens wel resultaten. Die oude jongens die werden wel heel boos.
0: Ja.
2: En bozer eigenlijk dan ik eigenlijk ooit gezien heb, zeg maar. Ja.
0: En jij mocht dus overal de hele tijd bij zijn. En ook je hebt ook al die inzage gekregen in al die dit soort sms-verkeer onder andere. Maar waar mocht je allemaal zijn? Want het is ook wel bijzonder.
2: Ja, zeker. Dus in het begin hadden wij. Ik heb ook natuurkunde gestudeerd. En Leo had echt het idee van oké, dit gaan we in 3 jaar doen. En ik zei, maar dan gaan we volgen. En we gingen een documentaire maken. Hij gaf eigenlijk. Ik zat ook in de agenda en dat soort dingen. Ik kon precies zien wat er allemaal gebeurde. En de groepsmailtjes kreeg ik mee. Dus hij gaf me gewoon helemaal de sleutels van het lab bijna, zeg maar.
0: Ja.
2: Maar ook het idee van dit wordt heel bijzonder. En het is leuk om dat van dichtbij te volgen. Ik had ook het idee van ik ga een natuurkundige volgen die een Nobelprijs gaat winnen. Dat is bijzonder, zeg maar.
0: Ja, je werd eigenlijk ook een beetje meegesleept in dat verhaal.
2: Zeker, ja. En ik zag ook heel erg duidelijk van ook die wereld die jij in binnenkwam. Weet je. Dus je hebt in Amerika die wereld van Microsoft en ook een beetje de inlichtingendiensten, maar ook de wiskundigen, natuurkundigen. Ja, daar kom je mensen tegen ineens. Die bestaan in Nederland helemaal niet.
0: Ja.
2: Dan word je er. En
0: dus
2: dat
0: was ook gewoon een spannend avontuur.
2: Een heel spannend avontuur.
0: Ja.
2: En maar, dat wilde ik wel meebeleven, zeg maar.
0: Tegelijkertijd is dat ook waar het misschien ingewikkeld werd. Want jij ontwikkeld, omdat het ook zoveel jaren duurde natuurlijk, ook echt een vertrouwensband met Kouwenhoven.
2: Ja, ja.
0: En ook de rest van het team trouwens.
2: Ja.
0: En ondertussen zag je dus dat zijn integriteit onder druk kwam te staan. Door die fouten in dat artikel. Was het niet lastig om nog kritisch of objectief over hem te schrijven?
2: Ja, zeker. Tuurlijk. Ja, ja. Maar goed, het is wel op een gegeven moment toen dat dit naar buiten kwam. Ja, maar toen schrok ik natuurlijk ook een hoedje. Maar ik had ook al vrij snel in de gaten dat het verhaal zoals het van buiten werd belicht, zeg maar, dat dat ook niet het hele juiste verhaal was. En het is natuurlijk, ja, weet je, iemand. Hij was natuurlijk wel iemand, ja, die je graag zag vallen, bij wijze van spreken. En natuurlijk heel. Hij had heel veel geld, haalde hij binnen. En dan ging hij ook weer in het natuurkunde gebouw of zo. Weet je, want dan nam hij gewoon een hele vleugel over. Dan moesten al die mensen daar weg.
0: Ja.
2: En dan ging hij daar een heel groot lab bouwen. Dus er was wel veel haat en nijd. Wat ik me ook best wel heel goed kan voorstellen.
0: Veel concurrentie in die wereld,
2: ja,
0: natuurlijk.
2: Het is ook niet, hij is ook niet altijd even sympathiek en niet even collegiaal. Het is wel. Maar waar hij nu van beticht werd, dat was ook niet het verhaal, zeg maar. Dus dat was de keerzijde. Ja. Dus omdat ik zo meeliep, kon ik ook zien van, ja, maar hier gebeurt iets wat niet helemaal klopt.
0: Uiteindelijk goed, is die vrijgepleit, hè, in integriteitsonderzoeken. De conclusie was dat er wel sprake was van fouten, maar dat er geen sprake was van opzettelijke fraude, maar een tunnelvisie eigenlijk, werd er gezegd.
2: Ja,
0: hè?
2: Ja, ja.
0: En jij schrijft ergens dat dit hele boek wat je hierover geschreven hebt eigenlijk over tunnelvisie gaat, ook bij jouzelf.
2: Ja.
0: Wat bedoel je daarmee?
2: Ja, goed, kijk, dus als je ik heb dit geprobeerd in een verhaal te stoppen. Dus dan heb je een interessant karakter die iets voor elkaar probeert te krijgen. En er komen allemaal obstakels. Maar goed, heel veel dingen die niet in dat verhaal passen, die zet je er dan niet in. Dus dat zou je een soort van tunnelvisie kunnen noemen. En mensen willen graag dit soort verhalen. Daarom kon hij natuurlijk, het is een mooi verhaal, een nieuw deeltje. Daardoor kon hij ook dat geld binnenslepen. Nou, bij Leo is natuurlijk heel duidelijk die tunnelvisie van. Ja, als je dan iets ziet van een glimp ervan, dan denk je, ja, dit moet het zijn, weet je wel. Gelukkig, misschien dat we volgende week nog meer vinden.
0: Ja.
2: Maar andersom zag je het ook bij mensen die dachten, ja, er wordt gerommeld in dat lab en alles wordt onder het tapijt geveegd. Dan ga je dat ook, alle dingen die daar op wijzen, die bewaar je. En dingen die er niet op wijzen, die negeer je. Dus dat is natuurlijk, dus in die zin gaat het op heel veel fronten.
0: Nou is de hamvraag natuurlijk wel, bestaan ze nou of niet, die Majorana-deeltjes?
2: Je gaat op een gegeven moment ook een beetje, hoe noem je dat? Dus nu hebben ze het dan over quasi-Majorana-deeltjes en poor mens Majorana-deeltjes. Maar
0: het definitieve bewijs is er nog niet.
2: Ze moeten bestaan. Op een gegeven moment. Je moet alleen de juiste materialen, die zijn niet zuiver genoeg en dit en dat. Maar het is wel zo op dit moment. Gebeurt er weer van alles rond dat.
0: Maar Kouwenhoven die is nog aan het zoeken.
2: Kouwenhoven die heeft ook nog 4 van die koelkasten. En die heeft nou een heel goed team. En daar gebeuren hele spannende dingen weer, gek genoeg.
0: Ja, het blijft spannend, maar het is er nog niet. Dat is het gewoon toch op dit moment wel de conclusie.
2: Het is niet, laat het zo zeggen, het lijkt er wel te zijn, maar niet op zo'n manier dat je er echt een quantumcomputer van kan bouwen.
0: Ja. Ja. Goed, dankjewel Gerard Jansen voor dit gesprek. En je bent dus genomineerd voor die Brusselprijs met de race om het Majorana-deeltje. Volgende week gaan we horen of jij die prijs ook daadwerkelijk gaat winnen, want dan is de uitreiking tijdens de uitzending van Het Oog live in de Rode Hoed. En luisteraars die daar nog bij willen zijn, die kunnen via de site van de Rode Hoed gratis een kaartje reserveren. En dan moet ik ook nog even zeggen dat de Brusselprijs een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten is. Dankjewel, Geert.

0: Marvin Gaye met Wherever I Lay My Head. De verkoop van een eilandje met flamingo's vlak voor de kust van Albanië lijkt een opstand in dat land te ontketenen. Het eilandje is recentelijk gekocht door Ivanka Trump, de dochter van, en haar man Jared Kushner. En dit zei zij erover in een podcast.
1: We were on a friend's boat and we stopped for a swim. Effectively, that's how we found it. We swam to the islands. We went on a hike, barefoot all the way up to the top, and we were just captivated.
0: Ja, volgens Ivanka ontdekte ze het eiland toen ze ging zwemmen, om het vervolgens dus te kopen en er een gigantisch resort te gaan bouwen. Hier in de studio is Richard van den Brink, getrouwd met een Albanese en uitgever van boeken over Albanië. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Om te beginnen met vanavond, het nieuws van deze avond. Er waren voor de 7e dag op rij protesten in de hoofdstad. Hoe verloopt dat?
2: Ongelooflijk opzienbarend. Omdat dit had niemand verwacht. En vanavond was er een weer grotere opkomst dan voorheen. En je ziet gewoon een enorm enthousiasme. Mensen zijn enorm kwaad. Ze zijn dus enorm uitgesproken anti-Rama, ook anti-Berisha, de zogenaamde.
0: Rama is de premier.
2: Ja, Rama is de premier en Berisha is de zogenaamde oppositieleider, maar ze worden over één kam geschoren. Al die, wat ze dat noemen, protestanten, dus demonstranten, die zijn helemaal tegen politieke partijen en de politieke kliek. Ze willen er echt niets meer mee te maken hebben.
0: Zullen we eerst eens beginnen bij dat gebied en dat eilandje? Wat kunt u eens beschrijven wat dat voor een natuurgebied is en waar Ivanka dan tijdens die vakantie van haar zo voor gevallen is?
2: Ja, het werd in het begin even iets verkeerd. De flamenco's zitten niet op dat eiland. Waar het om gaat, dat is dat er voor de kust van Albanië ligt het eiland Sazan. En dat was altijd een militair eiland. Dus er kon niemand komen, maar het was echt een militair gebied. Ik ken wel iemand die daar geboren is, maar haar vader was militair. Dus dat kon. Daar kon niemand komen. En dat was inderdaad geïsoleerd. En tot voor kort konden Albanese daar ook helemaal niet komen. Nou, daar kwam Yvonne Trump langs. Die zat op een Loftfield zeilboot. En die ging zwemmen en die dacht van fraai, dat is privé. En dat is voor mij.
0: Ja.
2: En toen ging ze naar boven, ze hikte naar boven. En toen zag ze aan de overkant een prachtige lagune liggen met allemaal flamingo's. Met een mooi zandstrandje. En dacht ze, dat wil ik ook hebben. Dus die 5 kilometer zandstrand, die zijn hier zo ook in de deal.
0: Dat eilandje is dus oud-militair gebied. Ja. Dus daar ligt misschien ook allerlei eng spul.
2: Nee, dat valt wel mee. Want
0: geluk heeft gehad dat ze niet op een mijn is gestapt.
2: Het is een vrij onschuldig eilandje. Dus okay. je kunt er gerust hiken en zo. Dus,
0: maar zij dacht, oké, ik wil dit hebben en ik wil daar gaan bouwen. En wat zijn dan die plannen? Wat wil ze daar gaan doen?
2: Ja, zij met haar man Kushner zijn voortdurend van plan om overal met investeringsgeld van de Qataren luxe resorts te gaan bouwen. Dus het heeft niets te maken met waar jij en ik ook op vakantie kunnen. Want daarvoor moet je echt je portemonnee wel trekken. Dat zijn dus echt highbrow vakantieoorden waar de jetset elkaar ontmoet. Mm. Nou, dat moet dus daar gebouwd gaan worden. En ook dat hele flamingo-gebied, dat moet ook helemaal op de schop. En dan komen allemaal van die resort-achtige dingen. Die echt voor de happy few. Niet voor gewone toeristen.
0: En nou ja, de Albaniërs zijn dus heel erg boos. Aan de ene kant vanwege dat gewoon beschermde mooie natuur is. Maar aan de andere kant, zoals je net zei, op de regering. Dus het raakt meer dan alleen de natuur. Hè?
2: Ja, je kunt wat er dus nu gebeurt in Albanië niet begrijpen. Als alleen maar een verzet tegen een vernieling van de natuur. Dat was de trigger. Het feit is, stel dat Trump en Kushner bij de Waddeneilanden voorbij komen, zeggen van nou, dat vinden we wel aardig en zo. Dat zouden de Nederlanders ook niet pikken. Dus dan kom je wel in opstand. Maar het feit dat die woede zo groot is, heeft puur en alleen te maken met dat er een corrupte despoot aan de macht is. Edi Rama, die door de EU wordt omarmd en die door de westerse pers wordt omarmd als een soort moderne politicus. Maar hij is erger dan Erdogan, hij is erger dan Orbán. Hij is en dat verklaart ook waarom wij nu opeens zo verbaasd zijn over waar komt die woede van die mensen vandaan. Die zijn 13 jaar lang zijn ze door die man gepiepeld.
0: Ja, en wat is zijn connectie met Trump?
2: Hij wil Ivanka en Kushner binnenhalen, omdat hij begrepen heeft dat dit soort loesje deals hem vooruit helpen. Het is een door en door corrupt iemand die alleen maar eigenlijk denkt nu in loesje investeringen. En het is ook een misverstand om te zeggen dat Albanese tegen investeringen zouden zijn. Die zeggen, nee, prima, investeer maar in ons land. En als het op een normale manier gebeurt en dat iedereen profijt van heeft, maar niet dit soort achterdeuren.
0: Nee. Dingen. Maar over die corruptie, er is, dat moet wel natuurlijk allemaal nog vastgesteld worden in dit geval. Er is een onderzoek aangekondigd door de anticorruptieautoriteit. En waar richt dat zich dan
2: Ja, dat is dus, die anticorruptieautoriteit is SPAC. Dat is een speciale instelling van een procureur om dit soort gevallen te onderzoeken. Nou, SPAC die heeft al in de afgelopen jaren een legio aan gevallen aan de hand gehad, waarbij allerlei politici rondom Rama, rondom de minister-president, in staat van beschuldiging zijn. Onlangs nog in december zijn vicepremier. En die SPAC die moet nu ook onderzoeken hoe het in godsnaam kan dat plotseling Kushner al het land in zijn bezit heeft.
0: Ja, en ook dat het was tot voor kort beschermd natuurgebied, maar dat is van een lijst afgehaald, een beschermde lijst.
2: Ja, wat Rama gedaan heeft is, voor zover er enige bescherming was van milieu, langzamerhand dat oprekken, versoepelen, waardoor dus al dat land in handen kwam van zwendelaars die dus Kushner en zijn investeringsmaatschappij konden overhandigen.
0: Ja. Nou, symbool van de demonstraties is die flamingo geworden. Ja. Flamingo. Sommigen noemen het zelfs wel de flamingo-revolutie inmiddels al. Wat er nu gebeurt met al die protesten. Wat betekent dit voor premier Rama? Zit hij nog wel stevig in het zadel of moet hij inmiddels ook gaan vrezen voor zijn positie?
2: Ja, dat zeker. Alleen hij gedraagt zich uitermate arrogant. Hij beschuldigt ook degene die protesteren op allerlei mogelijke manieren. Dat zouden die Iraniërs zijn beïnvloed. En hij weet van gekkigheid niet meer wat hij moet presteren. En hij wordt nu enorm in het nauw gedreven. Maar ja, hij heeft een meerderheid in het parlement. En tot nu toe is het zo dat zijn partij, de Socialistische Partij, PS, die geeft geen krimp. Er zijn nauwelijks of geen mensen die hem afvallen. Er heerst een hele angstcultuur in die partij. En iedereen is van hem afhankelijk. We kennen dat van Orbán in Hongarije. We kennen dat van Erdogan in Turkije. En daarmee moet je Albanië vergelijken.
0: Okay, ja. Nou zag ik in een video dat er al bulldozers op dat strand reden. Is de bouw al begonnen?
2: Nou, Rama zegt er is nog helemaal geen project, maar dat is onzin. Dus dat hele natuurgebied, dus dat Sazan, dat eilandje, dat is buiten schot, dat zien we niks van. Maar die prachtige zandstranden met die flamingo's, ja, daar rijden de bulldozers en de andere.
0: Maar is er wel nog kans dat die plannen worden afgeblazen?
2: Ja, de hoop is nu dat, net zoals in Belgrado, de plannen van Kushner zijn afgeblazen, omdat Kushner zich heeft teruggetrokken. Die wilde daar investeren in een Trump Tower. En door de grote massale verzet daar in Belgrado heeft hij zich daar teruggetrokken. En de hoop is nu dat hij ook zegt van ja, laat me zitten, ik heb hier geen zin in.
0: Ja, dus dat belooft wel dat maar de demonstranten de straat op zullen blijven gaan.
2: Ja, maar het gaat erom dat die demonstranten inmiddels al 2-3 stations verder zijn. Die willen Rama weg. Die hebben helemaal die hele flamenco toestand was een aanleiding, maar het gaat veel verder.
0: Ja. Oké, ik dank u heel hartelijk voor de toelichting, Albanië-kenner Richard van der Brink. Morgen wordt bij het D-Day Museum in Normandië een herdenkingsplaquette onthuld ter ere van de Nederlandse ondersteuning bij D-Day, toen de geallieerde troepen op 6 juni 1944 aan land gingen. Want wat veel mensen niet weten is dat daar veel Nederlandse koopvaardijschepen bij betrokken waren. Hubert Nijg is voorzitter Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945... en heeft zich jarenlang ingezet voor deze erkenning. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: En u bent al in Normandië. Met wie bent u daar allemaal?
3: Wij zijn daar met een bus vol, met nabestaanden en onze bestuursleden uiteraard, wat familieleden en belangstellenden.
0: Ja, nou, dat verhaal van die Nederlandse schepen, dat is niet breed bekend. En het gaat niet alleen om een paar marineschepen, maar ook dus gewone koopvaardijschepen. Wat was hun rol tijdens de Tweede Wereldoorlog?
3: Ja, dat gaat inderdaad om twee marineschepen en enkele tientallen koopvaardijschepen. Verschillende soorten koopvaardijschepen. Dus met name ook veel sleepboten, wat coasters. Wat veerboten die ingezet zijn als troepentransportschip. Dus die vervoerden soldaten, maar ook wapens met de vrachtschepen. Wat kleine tankertjes die geschikt waren voor het ondiepe water. Tankers die eigenlijk gebouwd waren voor het meer van Maracaibo, maar daardoor dus heel geschikt waren voor die ondiepe Normandische kust. Die de olie, dus de noodzakelijke olie, vervoerden. En sleepboten die met name ingezet zijn voor de transporten van die enorme caissons voor de kunstmatige havens bij Arromanche, waar we morgen de plaquette onthullen.
0: Ja, en hoe was dat allemaal georganiseerd? Hoe werd dat geregeld, dat die Nederlandse schepen zo werden ingezet voor de geallieerden?
3: Ja, dan moeten we eigenlijk een stukje terug in de geschiedenis, naar het begin van de oorlog, als Duitsland Polen binnenvalt. Dan verklaren Engeland en Frankrijk aan Duitsland de oorlog. En Nederland blijft dan nog neutraal, maar verliest wel al een aantal koopvaardijschepen in die Schemeroorlog, dus voor mei 1940. Als dan Duitsland Nederland later binnenvalt, zijn veel Nederlandse schepen buitengaats, noemen we dat, maar zeg maar op zee. En die worden dus geen onderdeel van die Duitse bezetting. Mm-hmm. En zo is dat eigenlijk de bedrijfstak die de bezetting als het ware ontloopt en daardoor ingezet kan worden, toegevoegd kan worden feitelijk aan de geallieerde oorlogsloot. Dus zij hebben vanaf de Duitse inval meteen een hele belangrijke rol gekregen.
0: En dat ging dan vanuit het buitenland of zo? Ook.
3: Ja. Dus bij de Duitse inval waren zij op zee. Toen kregen zij te horen dat ze een geallieerde of neutrale haven moesten aandoen en daar moesten wachten op orders. En kort daarna is de vaarplicht afgekondigd. Dat hield in elke Nederlandse zeeman tussen 16 en 60 jaar moest blijven varen. Mocht niet meer naar huis, kon ook niet meer naar huis, want Nederland was bezet. En vanaf dat moment werden ze eigenlijk ingevoerd bij de geallieerde oorlogsloot.
0: Maar dus alle Nederlandse zeelieden tussen de 16 en 60 jaar, dat moeten er heel veel geweest zijn.
3: Dat klopt. Dat zijn in totaal praten we over mensen die ingezet zijn op de ruim 1200 schepen die toen toegevoegd werden aan die geallieerde oorlogsloot. Hebben we het over 32.000 mensen. Daarvan zijn ongeveer 20.000 mensen ook Nederlanders.
0: Ja. En we weten allemaal hoe heftig dat er aan toe ging rondom D-Day, om het maar even heel modern te zeggen. Maar zijn er ook Nederlandse zeelieden omgekomen bij die acties?
3: Ja, daar is een verhaal wat ik hier al deze dagen al een aantal keer verteld heb. Is een verhaal van de Scheveningse zeeman Cornelis van der Toren. Die voer op een coaster, de Actinia. En die was al in 1939 van huis gegaan. Dat was de laatste keer dat zijn moeder hem gezien had. En ook hij wordt met zijn schip, de Actinia, ingezet bij D-Day. En kort na D-Day ligt hij voor Omaha Beach met 65 Amerikaanse soldaten. Wat wapens en munitie als lading te wachten tot hij kan lossen als er een Duits vliegtuig overkomt die een enorme bom laat vallen. Die valt naast het schip met wat ze noemen een near miss. Maar in het ondiepe water zorgt de ontploffing voor zoveel schade dat rondvliegende brokstukken drie Amerikaanse soldaten doden en de Nederlandse zeeman Cornelis van der Toren. Ja. Die komt daarbij om het leven. En die had twee dagen later 22 geworden.
0: Zo, ja. En u heeft dus jarenlang gestreden eigenlijk voor de erkenning voor deze bijdrage.
3: Zeker.
0: Waarom heeft het zo lang geduurd, denkt u? Dat hij er nu pas komt in de vorm van die pakketten?
3: Ja, dat is wel lastig te zeggen, want het zit gewoon niet zo goed in het nationaal geheugen dat de koopvaardij zo'n enorme bijdrage heeft geleverd. Wij hebben ook op initiatief van onze stichting is ook recent, op 2 maart 2026... de viering van 80 jaar eindevaartplicht gevierd. Die zeelieden moesten dus doorvaren tot 2 maart 1946. Weten ook heel veel mensen niet, maar toen pas konden zij naar huis. Ja, en hoe moet je dat zeggen? De Nederland likte de wonden van de oorlog. Ze hadden zelf een strijd gestreden. Iedereen zijn eigen oorlog gekend. Ze waren alweer aan de wederopbouw bezig. Er zat niemand te wachten op het verhaal van die zeelieden sterker. Er werd gezegd, zijn jullie er eindelijk? Wij hadden hier oorlog. De mensen hadden geen idee van wat die zeelieden hadden meegemaakt.
0: Nee.
3: En terwijl we het wel hebben over verreweg de grootste Nederlandse bijdrage aan de geallieerde strijd en eindoverwinning. En in onze databank, de databank van onze stichting, staan 4.317 slachtoffers.
0: Zo, ja. Nou, dat is dus in ieder geval mooi dat morgen dan die plaquette onthuld gaat worden. Hoe gaat de dag eruit zien? Wie gaat dat doen?
3: Nou, het is belangrijk om ook nog even gezegd te hebben dat de plaquette niet uitsluitend voor de koopvaardij is, maar samen voor de zeelieden van de Nederlandse koopvaardij en de Koninklijke Marine. Omdat die dus met in ieder geval die twee kanonneerboten Sumba en Flores, bekend als de Terrible Twins, omdat ze zo heftig ingezet zijn.
0: Ja.
3: En de Marine Luchtvaartdienst die daarbij was met Squadron 320. En daarom zal de onthulling plaatsvinden in Armans, achter het Musée du Débarquement. Ik spreek wat. Brigadegeneraal Paul Hoefsloot van het Veteraneninstituut zal spreken. Ambassadeur Jan Versteeg zal wat woorden spreken. En ook de burgemeester van Armans zal ons welkom heten.
0: Ja.
3: En commandeur Frank Lentzen van de marine spreekt. En die onthult daarna samen met de kleinzoon van kapitein Vet, de kapitein van de sleeboot Zwarte Zee,
0: de plaquette. Nou, ik wens u dan een mooie dag toe. Dank voor dit gesprek, Hubert Nijg. Dit was het oog alweer. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Straks gaat de Ongelofelijke Radio hier verder op NPO Radio 1. En ik wens u een fijne nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Pas na zijn dood werden de ideeën van de Nederlandse filosoof Spinoza breed gewaardeerd. Wie was deze kritische geest? En welke ruimte is er vandaag de dag nog voor de tolerantie die hij bepleit? Ik, Lara Biderense, praat erover met hoogleraar filosofie Ronald van Raak, die voor Wat Blijft de nieuwe musical Spinoza bezocht, over het levensverhaal van de 17e-eeuwse vrijdenker.
2: In de nacht van zondag op maandag, vanaf 12 uur, Human, Wat Blijft, op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
5: Spinoza, de Malcolm Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: Spinoza, de Malcolm Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
7: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
8: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in het Pontmuseum Tilburg. Tickets, depont.nl.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvorak's geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: NPO Radio.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. En daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de verdielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De Nacht van Gelderland.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

echte natuurliefhebber? Maak dan kennis met Buitengewoon, het natuurplatform van Omroep Gelderland. Hier delen wij het laatste nieuws uit de Gelderse natuur, indrukwekkende livestreams en de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

mee met Frank, Esther en Linda en stap in het busje van Effenbuurten. Elke zaterdag trekken zij door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Wil je nou ook dat ze bij jou langskomen? Dat kan. Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar effenbuurten@gld.nl. En Effenbuurten zie je elke zaterdag dus op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse stad...